0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-03.

0: world's evil.
1: Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
0: Zranazani. Naskip. Na view.

0: ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.
1: Expression House Media.
2: Come on, I didn't want to know. Come on, let me go. You keep them alive. I'm
3: Friend,
2: money, I'm friend.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 minuten bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Almachtige God en Vader, we danken u dat we ook dit moment mogen komen voor uw troon van genade, mogen roepen tot u, mogen komen voor uw rechtvaardige rechter met dit land en het volk Suriname. Heer, u kent het land, u kent het volk door en door. Voor u is niets in het verborgene. Niets is voor u in het verborgene. En daarom komen wij tot u, die bent de rechtvaardige rechter. Dat u als de rechtvaardige rechter, diens troon gegrondvest is op recht en gerechtigheid. Dat u mag beginnen te bewegen vanuit uw rechtvaardige rechterstoel. En recht spreken over dit land op een manier, heren, dat wat krom is, rechtgetrokken wordt. Dat waar ons recht niet recht meer is, dat waar er onrecht wordt gepleegd, waar er onrechtvaardigheid is in de systemen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de governmental sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de juridische sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in politieke sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de financiële sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in gezinssferen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in rationele sfeer, op welk gebied dan ook, dat u die bent de rechtvaardige rechter, dat u mag recht spreken en dat recht getrokken mag worden waar zaken krom zijn. Dat u aan het licht brengt, heren, waar fundamentele zaken omgekeerd moeten worden, veranderd moeten worden, ontmanteld moeten worden, de fundamenten gebroken moeten worden, omdat er opnieuw fundamenten gebouwd worden. Heren, we bidden dat u mag ontmaskeren wat ontmaskerd moet worden. Dat u aan het licht brengt wat aan het licht gebracht moet worden. Dat er recht komt waar er recht gesproken moet worden. Dat waar er onrecht heeft plaatsgevonden, heren, waar het land en het volk zijn benadeeld, Vader God, dat er recht komt en gerechtigheid plaatsvindt. Heren, we zeggen dat Suriname u toe behoort. U heeft ons een nieuwe kans gegeven. U heeft ons in een nieuw tijdperk gebracht. Zo bidden we voor de president. De president die u heeft aangesteld. Want u stelt af aan en u stelt af. En u heeft ons een moeder gegeven voor het land. Om met haar moederhart het land te leiden. En te helpen brengen op de plaats waar u wil dat we moeten zijn als volk, als natie, in die eenheid komen. Zo bidden wij, heren, dat u er zal geven wat nodig is, de wijsheid, de inzichten, het hart van u voor dit land en dit volk. Maar meer nog, heer, bidden we dat u de mensen om haar heen, dat u bepaalt wie de mensen zijn om haar heen, dat u weghaalt wie niet thuis hoort in uw plan. En dat u de deuren open die geopend moeten worden en deuren sluit die gesloten moeten worden. En dat voor wat betreft het politieke en de rechterlijke macht en wat er allemaal nu speelt, heren, dat u gaat bepalen en dat uw hand gaat bewegen. Omdat we zullen zien, heren, dat u waarlijk God bent die bezig is met dit land en met dit volk. En zo bidden wij, heren, dat de gelovigen in dit land hun plekken mogen innemen, hun positie mogen innemen en als wachters mogen gaan staan, maar ook in ons spreken mogen gaan leren spreken overeenkomstig uw wil. Dat we niet meegaan in de verkeerde systemen en stromingen, maar dat we gaan staan voor wat uw wil is, omdat u tot uw doel komt met Suriname. En men zal weten dat u waarachtig God bent en dat Jezus is de Christus en dat het niet anders zal zijn, omdat uw geest ons mag leiden in de kracht en in het vuur dat zal branden en uw tegenwoordigheid zal zichtbaar maken. Dat bidden wij in de naam van Jezus de Christus, Yeshua Messia. Amen. Amen en amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Yeah, give thanks.
1: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

many overcomers. I overcame. I overcame.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Yahweh Adonai. Hier komen wij wederom voor uw troon van genade. U loven, prijzen, eren, dankzeggen. Erkennen dat u waarachtig God bent. Erkennen dat alle lof, alle prijs, alle glorie, alle dankzegging komt u toe. Alle aanbidding komt u toe. Alle eer, alle glorie, Abba Vader, Yahweh Adonai. Wanneer wij u zo eren, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dan willen wij als natie Suriname u erkennen en uw volk erkennen in een tijd, Vader God, waar uw woord op een bijzondere manier in vervulling gaat. En wij dat mogen zien, wij dat mogen ervaren, maar wij ook mogen deel hebben aan de totstandkoming van uw profetieën. In een tijd als deze, Heer, waar uw woord waarheid wordt voor onze ogen, waar de beloftes die u gedaan heeft aan uw volk, uw eerstgeboren natie, dat we het zien in vervulling gaan voor onze ogen. Dat het land dat verlaten was, dat het land bloeit, dat de kinderen die uit het land waren weggedragen, dat ze terugkeren en dat het volk terugkeert naar het land. Maar wat wij bidden, Heer, is dat het volk terugkeert naar hun God. U, de waarachtige, dat ze terug mogen keren tot u. Dat de tijd waarin wij leven en er zoveel om ons heen gebeurt en er zoveel rondom het volk, rondom het land Israël gebeurt, dat het volk mag terugkeren tot hun God. U weet hoe, waar u ze vandaan gehaald hebt. U weet hoe ze hebben geleefd. U weet hoe ze door zoveel zijn gegaan. Maar Heer, we bidden dat net zoals wij de profetieën in vervulling zien gaan, dat het volk hun harten mag gaan opgaan voor uw opdracht, voor uw roeping, voor hetgeen u met dit volk zich hebt voorgenomen. In de belofte die u gedaan heeft, in het verbond dat u heeft gesloten met Abraham, bevestigd bij Isaac en Jacob. En dat wij als gelovigen onder de heidenen, gelovigen die in Christus Jezus, Yeshua HaMashiach, nu ook deel mogen uitmaken van de belofte van Abraham. Dat we mogen staan met onze broers en zussen die het verbondvolk zijn. En mogen zien, Vader, dat ook zij komen tot erkentenis van de waarheid. En dat is dat Yeshua is de Messias. En dat ze mogen komen tot de volheid van uw bestemming met hun leven. En dat we als één nieuw man, één nieuw mens in de Messias mogen gaan optrekken. Omdat de wereld mag weten dat Yeshua is de Messias. Jezus is de Christus. Zo bid ik, Heer, dat in dit land Suriname de gelovigen mogen opstaan. En mogen bidden en mogen roepen tot u voor uw volk Israël. En dat we mogen staan, Heren, los van wat de wereld zegt. Los van wat er op dit moment allemaal door de media wordt gebracht in de ether. Dat we terugkeren naar wat u zegt in uw woord. En mogen staan op uw woord. En mogen vasthouden aan uw woord. En mogen zien dat u uw belofte vervult in het volk, dat u ook zo elke belofte zal vervullen. En de belofte dat wie Israël zegen, gezegen zal zijn. En dat we als natie gaan staan met uw volk, voor uw volk. en niet meer tegen, omdat u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God bent die wij als God en Heer dienen. Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus de Christus, ons gered heeft. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen beste luisteraar, mijn naam is Jacqueline Bijkerk. En vandaag wil ik 2 verhalen uit de Bijbel voor u lezen. De reden dat ik deze verhalen voor u wil lezen, is dat sommige verhalen uit het Oude Testament erg onbekend zijn. Ik weet niet of u de komende verhalen zult herkennen, maar ik ga ook de vindplaats voor u vermelden, zodat u ze zelf kunt lezen. Het eerste verhaal heet Dromen komen uit. Het verhaal kunt u vinden in Genesis 42 tot en met 46. Het is altijd goed om veel het woord van God te lezen, want het woord van God is de waarheid. Het woord van God is waar gebeurd. Het woord van God is levend en krachtig en kan onze levens veranderen. En het woord van God maakt ons wijs, want we leren er vele lessen uit. Daarnaast is het woord van God erop gericht dat we God leren kennen. Dat we Jezus Christus, zijn Zoon, leren kennen en dat we de Heilige Geest leren kennen. Ik wens u van harte God zegen toe bij het beluisteren van deze verhalen. Dromen komen uit. We hebben honger. Mogen we alstublieft koren kopen? Voor de troon van Jozef staan 10 mannen. Ze maken een diepe buiging voor de onderkoning van Egypte. Wij zijn broers en we komen uit Kanaan, vertellen ze aan de vertaler. Jozef knippert met zijn ogen. Ziet hij het goed? Ze zijn ouder geworden, maar hij herkent hen wel. Dat is Ruben. Simeon knielt ernaast en dat is Levi. Zijn eigen broers liggen gebogen voor zijn troon. In gedachten gaat hij 20 jaar terug, toen hij nog thuis bij zijn vader woonde. Ik heb toch iets bijzonders gedroomd, zei hij op een ochtend. Jullie schoven bogen voor mijn schoof. En op een andere dag, de zon, de maan en 11 sterren bogen voor mij. Je denkt toch niet dat we voor jou buigen, riepen de broers toen. En nu liggen ze daar met hun gezicht op de grond. De broers komen weer overeind en kijken voorzichtig naar de Egyptische onderkoning. Zij herkennen Jozef niet. Zouden de broers nog steeds zo gemeen zijn? Vraagt Jozef zich af. Snel bedenkt hij een plan. Ik geloof er niets van, zegt hij met een strenge stem in het Egyptisch. Jullie zijn vijanden. Jullie komen kijken waar je ons land kunt aanvallen. Echt niet, meneer de onderkoning. De broers schudden hun hoofd en kijken elkaar geschrokken aan. Wij komen eten kopen voor onze familie. We zijn 10 broers. Eerst waren we met 12. De jongste is nog bij onze vader en 1 is er niet meer. Volgens mij zijn jullie spionnen. Jozef maakte gebaar naar de soldaten die de broers stevig vastpakken. Naar de gevangenis met jullie. 3 dagen later worden de broers uit de gevangenis gehaald en weer bij Jozef gebracht. Ik wil wel eens zien of jullie eerlijk zijn, zegt hij tegen hen. 9 van jullie mogen naar huis. Ga die jongste broer maar eens voor me ophalen. Dit is onze eigen schuld, fluisteren de broers tegen elkaar, omdat we Jozef kwaad gedaan hebben. Hij smeekte ook of hij vrij mocht en wij lieten hem meenemen. Nu straft God ons voor onze zonde. Jozef heeft alles verstaan. Ze weten niet dat hij hun taal verstaat. Hij moet moeite doen om streng te blijven. Zijn broers weten dus nog heel goed wat ze met hem hebben gedaan. Jozef wijst Simeon aan. Hij blijft hier in de gevangenis. De soldaten binden Simeons handen vast met een stevig touw en nemen hem mee. De andere broers verlaten stil het paleis. Die mannen uit Kanaan zijn er weer. Zijn er weer, vertellen Jozefs dienaren op een middag. Jozef ziet ze staan bij zijn paleis, hun hoofden eerbiedig gebogen. Neem ze mee naar binnen, en maak een lekkere maaltijd klaar. De broers schrikken als de soldaten hem meenemen. Maar binnen het paleis zien ze Simeon die uit de gevangenis gehaald.

zitten precies op volgorde. Van de oudste naar de jongste. Hoe kan dat? Iedereen krijgt lekker te eten. Benjamin krijgt zelfs 5 keer zoveel. Maar niemand lijkt jaloers. De volgende dag gaan de broers terug naar Kanaan. Hun ezels zijn volgeladen met graan. Maar Jozef heeft nog 1 plan bedacht. In de zak van Benjamin heeft hij zijn eigen zilveren beker laten stoppen. Als de broers de stad uit zijn, rijden de soldaten van Jozef snel achter hen aan. Ze laten de mannen stoppen en zoeken naar de beker. "Wij hebben niets gestolen," zeggen de broers. Maar dan haalt een soldaat de zilveren beker uit de graanzak van Benjamin. "Jij hebt die beker gestolen," zegt de soldaat streng tegen Benjamin. "Jij gaat mee als slaaf voor de koning. De anderen mogen terug naar huis." Met trillende handen en bibberende knieën laden de 11 broers hun ezels weer op. Ze laten Benjamin niet alleen achter. Ze gaan allemaal mee terug naar het paleis. Juda stapt naar voren en zegt tegen Jozef: "Alsjeblieft, onze vader sterft van verdriet als Benjamin hier moet blijven. Mag ik niet in zijn plaats slaaf zijn?" Nu kan Jozef zich niet meer goed houden. "Ik ben Jozef," roept hij uit. "Ik ben niet boos op jullie." De broers weten niet wat ze zien. Ze staren met open mond naar de onderkoning die hun taal opeens spreekt. "Jozef? God heeft mij gebruikt zodat de schuren van Egypte vol zitten met graan. Nu kan onze familie in leven blijven ondanks de hongersnood." Jozef huilt van blijdschap en omarmt hen 1 voor 1. Hij heeft hen vergeven. Een paar weken later komt vader Jacob met een grote stoet paarden en wagens Egypte binnenrijden. Wat is Jacob blij om zijn zoon weer te zien. Jozef leeft. En dankzij hem is er eten genoeg in de grote schuren. De familie van Jacob is gered. Ik heb een paar vragen voor u. Vraag 1. Hoe heet de jongste broer van Jozef? Vraag 2. Waarom is Jozef zo streng voor zijn broers? Vraag 3. Hoe kan het dat Jozef niet boos meer is op zijn broers? Ik herhaal de vragen voor u. Vraag 1. Hoe heet de jongste broer van Jozef? Vraag 2. Waarom is Jozef zo streng voor zijn broers? Vraag 3. Hoe kan het dat Jozef niet meer boos is op zijn broers? Het volgende verhaal is uit Exodus 1 en 2. Exodus is het 2e Bijbelboek in de Bijbel. Het verhaal gaat over Mozes. Mam? Mama? Hij huilt. Mirjam rent de hut uit. Waar is mama? Het gehuil klinkt harder. Mirjam wacht niet langer. Ze rent weer naar binnen, pakt haar broertje op en duwt haar pink in zijn mondje. Meteen houdt het huilen op. Maar hoe lang helpt dit? Buiten klinken voetstappen. Is het een soldaat? Mirjam drukt haar broertje dicht tegen zich aan. Gelukkig is het haar moeder die binnenkomt. Oh, was hij al wakker? Hier, geef maar gauw. Mirjam legt het jongetje in Jochebeds armen. Even later drinkt hij gulzig uit haar borst. Het is stil in de hut. Mirjam denkt aan de soldaten van de farao. Stel je voor dat die op een dag toch binnenkomen en haar broertje vinden. Mirjam weet dan wat er gebeurt. Ze zullen meenemen en in de rivier de Nijl gooien en dan... Iedere dag wordt haar broertje groter en lijkt hij meer geluid te maken. En geluid is gevaarlijk. Het kindje is in slaap gevallen. Voorzichtig legt Jochebed hem terug op zijn kleedje in de hoek. Mam, vraagt Mirjam, waarom doen die soldaten zo gemeen? Jochebed komt bij haar zitten. Ons volk Israël groeit hard. De farao is bang dat wij sterker worden dan de Egyptenaren. Daarom bedacht hij een plan.

0: Wie niet hard genoeg werkt, krijgt slagen met de zweep. Veel Israëlieten houden dat niet vol. Maar het hielp niet genoeg, hè? Jochebed schudt haar hoofd. Nee. Waarom bedacht de farao een ander plan? Alle pasgeboren jongetjes moeten gedood worden. Sifra en Pua, de verloskundigen van ons volk, moeten dat doen. Maar ze deden het niet. Onze God vindt het niet goed als je andere mensen doodt. Mirjam kijkt naar haar broertje. Ik ben blij dat jullie hem hebben verstopt. Jochebed knikt. Ik ook. Eigenlijk zouden we... Wacht eens, ik weet iets. Moeder Jochebed staat op en pakt een rieten mand. Mama, wat gaat u doen? Wacht maar af, zegt Jochebed geheimzinnig. Het is avond. Langs de Nijl is het rustig geworden. Het werk is gestopt. Mirjam kijkt naar het wuivende riet. Daar ergens ligt haar broertje in een mandje. Haar moeder heeft het mandje besmeerd met pek, zodat het waterdicht is. Als een bootje dobbert het op de rivier. Zal haar broertje hier veilig zijn? Veiliger dan bij hen thuis? Hoor, klinken stemmen. Mirjam schrikt. Vlug verstopt ze zich achter een boom. Komt een groepje Egyptische vrouwen aan. Als ze dichterbij komen, ziet Mirjam wie het zijn. De dochter van de farao. Samen met haar hofdames. Mirjams hart begint sneller te kloppen. Dit lijkt me een goed plekje, hoort ze iemand zeggen. Mirjam gluurt langs de boomstam. De prinses loopt naar de rivier. Opeens staat ze stil. Wat is dat? Vraagt ze. Mirjams hart bonst in haar keel. Het mandje? De prinses heeft het mandje gezien. Haal het op, beveelt de prinses. Een van de hofdames gaat het water in. Ze komt terug met het mandje. Nieuwsgierig maakt de prinses het open. Mirjam houdt haar adem in. Haar broertje huilt. Hij zal wel honger hebben. Ach, moet je kijken. Het is een jongetje van de Israëlieten, zegt de prinses. Gelucht ademt Mirjam uit. De prinses is niet boos. Ze vindt hem lief. Ineens weet Mirjam wat ze moet doen. Ze komt uit haar schuilplaats en stapt naar voren. Zal ik iemand voor u zoeken die het kindje te drinken kan geven? De prinses knikt. Ja, doe dat maar. Mirjam rent naar huis. Mama, kom mee! Onderweg legt ze uit wat er gebeurd is. De prinses staat op hen te wachten. Hier, zegt ze, terwijl ze het kindje aan Jochebed geeft. Neem het mee en geef het voor mij te drinken. Ik zal u ervoor betalen. Zo krijgt Mirjam haar broertje terug, tot hij een jaar of drie is. Dan brengt Jochebed haar zoon naar het paleis, zoals ze afgesproken heeft met de prinses. Nu ben je een prins, zegt de prinses. Ik zorg voor jou als voor mijn eigen zoon. En weet je hoe ik je noem? Mozes, want ik heb je uit het water gehaald. Mirjam weet dat niet de prinses, maar God zelf haar broertje heeft gered. Ik heb een aantal vragen voor u. Vraag 1. Hoe heet de moeder van Mirjam? Vraag 2. Waarom mislukken de plannen van de farao steeds? Vraag 3. Mirjam is bang voor de soldaten. Ben jij wel eens ergens bang voor? Ik herhaal de vragen voor u. Vraag 1. Hoe heet de moeder van Mirjam? Vraag 2. Waarom mislukken de plannen van de farao steeds? Vraag 3. Mirjam is bang voor de soldaten. Ben jij wel eens ergens bang voor? Ik wens u verder een gezegende dag. Tot morgen. Dag.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie. Veilig.

0: lekker voor jou.
1: Ja, hey. Appel Sketchers, dat maakt ieder blij. Mm. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Die Appel Sketchers.
0: Ketchup with Dappels Ketchup.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
2: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks, hè, doe.
4: En dan,
3: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: Wie are you? Wie are you? Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.
7: Connected à la C.
8: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
7: Connected à la C.
8: Connected naar Osso, affordable for you.
7: Yeah, yeah.
8: Connected naar Broco, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
7: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
8: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
9: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
10: Mi hele be fica mi noite.

mooie en gezegende ochtend, geliefde. Rhapsody time, blessing time. Genade en de salving is onze thema vandaag. Efeze 4 vers 7 is onze thematekst. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven, naar de mate van de gave van Christus. Er is een essentieel verschil, zegt Pastor Chris, tussen genade en salving. Velen gebruiken beide termen door elkaar, maar het woord van God laat zien dat ze niet hetzelfde zijn. Salving verwijst naar de toewijding en de inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest, de kracht die u afzondert voor Gods doel. Genade daarentegen verwijst naar de goddelijke kracht en gunst die werkzaam is in overeenstemming met uw specifieke roeping en verantwoordelijkheid in het lichaam van Christus. Iedere christen heeft dezelfde salving ontvangen, want het is dezelfde Heilige Geest die in ons allen woont. Die salving blijft in u en neemt nooit af. Efeze 4 vers 7. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de mate van de gave Christus. Genade werkt echter anders. U kunt groeien in de genade. Dat kunt u lezen in 2 Petrus 3 vers 18. De genade in uw leven kan vermenigvuldigd worden. 2 Petrus 1 vers 2, daar kunt u dat ook lezen. En u kunt meer genade ontvangen, zoals de Bijbel zegt. God geeft meer genade. Jacobus 4 vers 6. Ja, daar kunt u dat lezen. Hij geeft meer genade, maar hij geeft geen extra salving. U kunt groeien, geliefde, in genade, naarmate u groeit in geloof, in de kennis van God en in de openbaring van de Heere Jezus Christus. Genade bepaalt de rijkwijde van uw invloed en effectiviteit in de roeping die God u heeft gegeven. Besef daarom dat, hoewel uw genade kan toenemen, uw salving compleet is. U heeft al de volheid van de Geest, geliefde. Handel vanuit dit inzicht. En laat de genade van God in uw leven zich vermenigvuldigen door uw kennis van God en uw gemeenschap op het woord. Halleluja. Halleluja. Dus uw genade kan vermenigvuldigd worden door gemeenschap met God vanuit zijn woord. Halleluja. Geliefde, we gaan samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u dat u mij uw geest in overvloed heb gegeven en de genade om mijn goddelijke roeping te vervullen. Ik wandel in het bewustzijn dat ik volledig gezalfd en bekrachtigd ben door de Heilige Geest om uw doel voor mijn leven te volbrengen. Naarmate ik groei in genade en kennis, zal ik grotere resultaten behalen in mijn leven. Meer impact hebben en vruchtbaarder zijn. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, als u dit gelooft, een sterke en krachtige amen. Halleluja. Halleluja, geliefde. Dus u weet, als u meer genade wil ontvangen, als u wil dat u genade gaat vermeerderen, moet u meer gaan lezen, mediteren in het woord van God. De diensten bijwonen, want daar wordt het woord van God ook tot u gericht. Begrijpt u? Zo de communicatie tussen u en de Heer vanuit zijn woord, dat maakt dat uw genade op uw leven gaat vermenigvuldigen. Maar de salving is de volheid van God in u. En dat is de Heilige Geest. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, omdat u wil gaan mediteren op de Bijbelteksten en op de Rhapsody van vandaag, voelt u zich vrij om ons een bericht te sturen of te bellen. Het nummer is 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, mag u langskomen aan de Ringweg Noord 110. En u bent van harte welkom. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy Suriname.
Ik groet u, ik hou van u. En wees u lief voor uzelf, geliefde. En ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Barichecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

En een hele goede morgen, lieve luisteraars. Een hele goede morgen, lieve familie. Shalom, familie. Shalom, shalom, shalom. Ik hoop dat u al wakker bent. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Het is inmiddels al 6:10. En het is een nieuwe editie. Het is een nieuwe aflevering. Het is een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. Het is vandaag donderdag 18 juni. Nog een dagje en dan is het weer weekend. Maar dus nog even volhouden. Voor degenen die al wakker zijn en bezig zijn zich klaar te maken voor het werk, ook een hele goede morgen aan u. Al de lieve luisteraars van Radio Shalom, de lieve familie van Shalom, een hele goede morgen. Degenen die zo trouw zijn en elke ochtend weer zo vroeg wakker worden samen met Shalom. En die zo laat gaan slapen, ook met Shalom. Nogmaals een hele goede morgen. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator voor dit mooie programma. Bij dit mooie programma, The Morning Move. Zoals we het gewoonlijk doen, ik geef u de ruimte om tot 6:15 een WhatsApp bericht te sturen. U heeft 4 minuten om dat te doen. Stuur dat even snel op het nummer 875-5358. Laat even weten van waar u uit luistert. Laat weten hoe u luistert. Is het via de radio? Is het via de livestream? Laat weten van

daar is het geluid prima. Laat ons weten. Groet ook gewoon. En als er mensen zijn die jarig zijn. Misschien bent u zelf niet jarig. Maar u kent mensen die jarig zijn. Dan mag u ook natuurlijk een felicitatie doen. Op het nummer 8755358. Het is de bedoeling dat we samen radio gaan maken. Het is de bedoeling dat we samen met elkaar door deze uitzending heen gaan. Dat we een leuke tijd met elkaar gaan hebben. Voor ongeveer iets minder dan 2 uren, nu al. Want het is al 6:12. Maar het is de bedoeling dat we dan samen met elkaar gaan babbelen. En aanstaande zondag is het Vaderdag. Dus laten we een beetje daarover gaan praten nog. De bemoediging die is ready. Die gaat niet echt over... ja, toch wel een beetje over Vaderdag. Maar ik hoop dat u ready bent. Maar laat ons toch even weten via het nummer 8755358. Als u ready bent voor de boodschap van vanmorgen. Wat zou ik nog meer zeggen? Ja, dat is hem. Ik ga nog even een pokoe afdraaien. En terwijl we dan wachten op die WhatsApp berichten. Dan we play one pokoe even. Yes, dus stuur even snel uw bericht. Op het nummer 8755358. Tot zo.

Yes, aan uw voeten. Dat is het lied waarnaar we net hebben geluisterd. Aan uw voeten, Heer, daar is de hoogste plaats. Dat is echt een lied dat in het jaar 2025, het was echt mijn go-to pokoe. Geen goud lied bedoel ik, maar het is echt een lied waarnaar ik echt de hele tijd kon luisteren. Het was ook een jaar waarbij ik de Heer echt heb gezocht. Een jaar waar ik de Heer moest zoeken, waar ik mezelf echt moest besakken aan mijn schrift, weet je. Waar ik me moest verootmoedigen voor de Heer. Maar het was een mooi jaar. En in 2026 mag ik de vruchten van plukken. Amen, amen. Het is inmiddels al 17 over 6. En het is dus ready voor... We zijn dus klaar, neem ik aan. We zijn ready voor de bemoediging van vanmorgen. Als u nog geen bericht hebt gestuurd, mag u dat altijd nog doen. Ik zie een paar mensen die een bericht hebben gestuurd. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Ja, vooral de mensen in de Shalom Familie app, die zijn helemaal ready. Goedemorgen Cindy. Goedemorgen Brian. Gajadar. Goedemorgen Frederik. Goedemorgen. Wie heb ik hier? Oh, ik zie geen naam hier zo. Zuster Sietje, goedemorgen. Arjen, goedemorgen Arjen. Zuster Cynthia, een hele goede morgen. Mooi zo. Ja. En vanmorgen was ik bezig met de Bijbel en mijn opa Bijbel. En ik kwam deze tekst tegen. Psalm 34 vers 18. Echt een mooie Bijbeltekst. En ik bid dat deze Bijbeltekst u tot bemoediging mag zijn vanmorgen. Ik lees uit het boek Vertaling. Psalm 34, vers 18. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. Nog een keer. Psalm 34, vers 18. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. Wat een tekst. Vooral voor de mensen die vaker in een moeilijke situatie terechtkomen. Dan weet u wat deze tekst betekent. U weet hoe het aanvoelt om de Heere te roepen en wanneer hij luistert. Als we deze tekst lezen, dan kunnen we een aantal dingen eruit halen. Laten we beginnen bij het begin. Wanneer zijn kinderen? Wat halen we daaruit? Dat wij zijn kinderen zijn. En het is veel dieper dan wij denken. U bent geen vreemde voor God, ten eerste. U bent niet gewoon een dienstknecht of een dienstmaag van God. Maar u bent zijn kind. En we weten dat hij heel veel van ons houdt. Hij is niet een vader die, zoals we vaderen kennen hier op aarde. We kennen wel een man of een vrouw die geen tijd heeft voor zijn of haar kinderen. We kennen wel iemand die zijn of haar kinderen niet goed opvoedt. Die niet zorgt voor zijn of haar kinderen. Dat zien we hebben het vaker gezien. Ook als we kijken bijvoorbeeld naar Stichting 1 voor 12. Dan heb je van een aantal situaties waarbij het kind wordt overgelaten aan zijn of haar lot. Waar het kind dan niet meer naar school gaat.
waarbij het kind alleen thuis wordt gelaten. Er wordt niet goed opgelet op dat kind. Maar onze God is een liefdevolle God en Hij zorgt voor ons. En Hij luistert naar ons. Dat zegt het tweede gedeelte van de tekst. Wanneer zijn kinderen roepen, dan luistert de Heer. Isabi soms ja pomching, sa emeki bari. En de hele dag mama, mama, papa, papa, papa. En mijn dochtertje is in die fase, hè. Zolang Eshio Okario neemt, mama, mama. Ze heeft misschien niets te zeggen hoor. Maar gewoon Okario, mama, mama, papa. Papa, ik had mijn papa Ian, papa Ian. En het is iets moois. En soms kan je zo druk bezig zijn. Kan je dit bezig naar een brokko? Je bent bezig te vaten, je bent bezig te bezig, maar je bent bezig het huis op te ruimen en je wordt geroepen. En je geeft niet meteen aandacht. Omdat je zo bezig bent te focussen op hetgeen wat je doet. Maar terwijl Lizzy al woord toe die zie, wanneer we deze tekst lezen, dan zien we dat we elkaar gadoneen. Wanneer we de Heer aanroepen, dan luistert Hij. Weet je, er zijn twee dingen tussen. Er is een verschil tussen het horen en het luisteren. Ik ga jere, maar inaf arki. Je begrijpt ze met Aki. Je kan horen, maar niet luisteren. Maar de Bijbel zegt, de Heer luistert naar ons. En als u naar iemand luistert, wil dat zeggen, u geeft aandacht aan die persoon. U hebt de persoon lief. U geeft attentie aan die persoon. Het zijn woorden van de Bijbel, niet mijn woorden. Het gaat veel dieper. En wie is een kind, is een kostbare. Een kind is kostbaar voor zijn of haar moeder of vader. Laatst me luku op tjingf me en ik dacht van wauw. Zo mooi. Dat kind groeit voor je. Maakt zoveel rommel, maar je kan niet boos worden op dat kind. Ja, je wordt wel even boos, maar dat is weer. Het is mijn kind, mijn baby, mijn dochter, mijn zoon. En de Bijbel leert ons dat de Heer ons veel meer lief heeft dan onze biologische vader of biologische moeder van ons kan houden. Hij houdt veel meer van ons, omdat Hij perfect is. Zijn liefde is perfect. En Hij zegt, wanneer we roepen, wanneer we Hem aanroepen, dan luistert Hij. En Hij bevrijdt ons uit elke moeilijke situatie. Hij is een bevrijder. Hij is een bevrijder. Dus tot nu toe hebben we drie dingen geleerd. We zijn zijn kinderen. En Hij luistert. En Hij bevrijdt. Hij kijkt niet alleen. Isabi, Yabi Sosma. Je vertelt ze over je situatie. Ze luisteren. Maar ze kunnen je niet helpen. Die man doet niks. Integendeel kan je door ook kijken naar je tapu. Of ze vertellen het door. Hé, Iere. Iere is Ian tegen me. Ian tegen me, bla bla bla bla bla. En dan gaat die het op hun beurt, op zijn of haar beurt, vertellen aan iemand anders. Maar de Heer is de God van actie. En Hij speelt in. En Hij bevrijdt. Hij verlost uit elke situatie. Dat is het vierde dat wij mogen leren. Niet uit één situatie. Niet uit die ene daar alleen. Of die ene van vorig jaar. Maar ook in deze situatie waarin u nu zit. Die moeilijke situatie waarin u nu zit. Die moeilijke omstandigheid waarin u nu zit. En gaat u ook daaruit bevrijden.
Het zijn niet mijn woorden. Maar het staat in Psalmen 34, vers 18. Lees het voor uzelf. Bestudeer het woord, bestudeer die tekst. En dan ga je zien dat het een belofte is van de Heer. We moeten aanroepen en dan gaat Hij ons bevrijden. Hij luistert naar ons. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. Want we gaan door het leven heen. Door het leven. Het leven is niet altijd zo mooi. Maar toch geloof ik dat die moeilijke situaties maken dat het leven zo mooi is. En daarom zegt Paulus ook dat hij zich verblijdt in deze moeilijke tijden. Omdat wanneer hij zwak is, dan komt de kracht van de Heer tot uiting. Dan kan de Heer werken in zijn leven. Dan ziet hij weer een wonder. En hoe bemoedigt deze tekst ons? We mogen weten dat we zijn kinderen zijn. En als we naar een kind kijken, dan zien we dat een kind volledig afhankelijk is van zijn of haar moeder. Volledig afhankelijk. Dat kind vertrouwt zodanig dat if je kijkt op je jompo, op je jompo. If je kijkt op je sdong, op je sdong. Letterlijk alles dat je dat kind vertelt, als het dat kind zegt, geloof dat kind en dat kind houdt het vast. Zo moeten we ook zijn. En daarom is het belangrijk, hè, mensen, wat we aan onze kinderen zeggen. Want onze kinderen vertrouwen ons en geloven ons blindelings. Dus weet wat u aan uw kind zegt. Maar wat zo mooi is dat wij als kinderen van God, wij hem blindelings kunnen vertrouwen. Al zijn kinderen. Ik heb niet echt een titel aan deze bemoediging gebonden. Maar de tekst zelf is al een titel. Psalm 34, vers 18. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heer. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. Dus ik wil u bemoedigen vanmorgen. Het maakt niet uit in welke situatie u bent. Het maakt niet uit in welke situatie u zal zijn. Want ik kan u garanderen dat uw abif mitsani tabakron tapodisi. Want de Bijbel zegt, smal is de weg die wij moeten bewandelen. Dus aan een mooie passie, maar we hebben wel een behouden aankomst. Goedemorgen en welkom bij de Morning Move.

zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Dus wat denk je nou niks te doen?
2: Jij
1: hebt
2: niet dingen
1: aanbesteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are Su.
4: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 18 juni 2026. Toen Farao zag dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen. Hij liet zijn hart niet vermurwen. Toen Farao zag dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen. Hij liet zijn hart niet vermurwen. Exodus 9, vers 34. Het leerwoord. Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Hebreeën 3, vers 12, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het gezang. Ja.

0: gezegende dag. Lieve broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Hey. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Hallo Happy Kids, ik ben Sestera Melanie en hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van onze eigen programma Happy Kids.
1: Jongens en meisjes, laten we met elkaar bidden. Lieve Heer, wie is in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel, Heere God, dat we vandaag weer met elkaar bezig mogen zijn. Heere God, ik leg de dag af vandaag in uw machtige handen en vraag u om een zegen. In Jezus' naam, amen. Lieve Happy Kids, ook vandaag wil ik de weektekst met jullie herhalen. Ken je de tekst nog?
0: Ja, zuster.
1: Goed zo. De tekst van de week is gehaald in Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Nu jij.
0: Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
1: En nu samen.
0: Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
1: Happy Kids, de tekst. Maar jij alleen voor iemand opzeggen. Bijvoorbeeld, ga je het opzeggen voor oma of voor opa. Of je stuurt een WhatsApp voice naar ons Happy Kids nummer. 8401100. Wie weet, wordt ook op FB geplaatst. Happy Kids. Eens waren de Israëlieten als slaven in het land Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de Egyptenaren. Maar prijs God, hij stuurde Mozes om de Israëlieten het beloofde land te brengen. De Israëlieten zijn 40 jaar lang in de woestijn gebleven. De nieuwe leider die ze naar Kanaan bracht was Joshua. We hebben ook gemerkt dat als de Israëlieten ongehoorzaam aan God waren, het niet goed met ze ging. Dat ze door hun vijanden werden aangevallen. Pas nog, wanneer de Midianieten in hun land kwamen en al hun groenten, rijst en alle producten die ze geplant hadden, meenamen. Zelfs ook hun schapen, hun ezels en hun ossen. De Israëlieten vroegen de Heere God om hulp. Toen stuurde hij een engel. De engel die ging bij Gideon op bezoek en gaf hem een opdracht. Happy Kids, weet je nog wat hij moest doen?
0: Ja, hij moest het altaar van Baal afbreken en een andere altaar voor God maken.
1: Kort nadat Gideon dit gedaan had, kregen de Israëlieten weer last van de Midianieten. Weer kwamen ze in grote groepen het land binnen.
0: Toen blies Gideon op een trompet om de mannen op te roepen om tegen de Midianieten te gaan vechten. Hij stuurde overal in Israël boodschappers. Alle mannen werden opgeroepen om tegen de Midianieten te gaan vechten. In totaal kwamen er 132.000 mannen. Ze waren echt veel. Die bereid waren samen met Gideon tegen de Midianieten te gaan vechten. Maar Gideon wilde niet zomaar gaan vechten. Hij wilde zeker weten dat God met hem zou zijn en hem de overwinning zou geven. Gideon ging bidden en vroeg de Heere God om hem een teken te geven. Heere God, ik wil niet zomaar vechten tegen de Midianieten. Ik wil weten of u het goed vindt. Ik wil weten of u mij de overwinning geeft. Wilt u mij een teken geven? Gideon legde een wollen vacht van schaap op de grond. Een vacht is een behaarde huid van een dier. Hij zei tegen de Heere God, als ik morgen opsta, laat de vacht nat zijn en de grond droog.
1: Kan dat, Happy Kids? Als je mat s'avonds buiten zou zetten, wat zou er mee gebeuren?
0: Het zou nat zijn.
1: En de grond?
0: Zou ook nat worden.
1: Ja, beide zullen of nat of droog moeten zijn. Dat was wel een beetje te veel gevraagd van Gideon. Maar wat denken jullie zelf? Heeft de Heere God het gebed van Gideon verhoord?
0: Ja.
1: Ja. De volgende morgen ging Gideon kijken. Hij voelde de grond. En die was?
0: Droog.
1: Keurig droog. Hij voelde de vacht. Het vacht. En die was?
0: Nat.
1: Klets nat. Is dat geen wonder?
0: Het is een wonder. Een groot wonder.
1: Wonder. Laten we de Heere God bedanken. Het was precies zo gaar zoals Gideon het gevraagd had. Nu kon hij gaan vechten. Maar Gideon was voorzichtig. Hij ging weer in gebed. En vroeg weer om een teken. Hij zei...
0: Heere God, als ik morgenochtend opsta, laat dan het vacht droog zijn en de grond nat.
1: Die avond regende het. Gideon plaatste het vacht buiten. De volgende morgen ging hij kijken. Hij voelde de grond en die was nat. Hij voelde het vacht en dat was
0: droog.
1: Nu was Gideon gerust. Nu wist hij zeker dat God hem zou helpen. Wat hem betreft kon hij nu al beginnen met het vechten. Maar nu was het Gods beurt om hem vragen te stellen. Hij zei...
0: Gideon, je hebt te veel soldaten.
1: Te veel? Gideon vond juist dat hij te weinig had. De Midianieten hadden veel meer soldaten. Kon God zeggen dat hij te veel soldaten had? Toen zei de Heere God...
0: Gideon, alle soldaten die bang zijn, laten ze naar huis gaan. Gideon, die begreep er niets van. Hij wist niet wat God van plan was. Maar hij deed wat God hem vroeg. Hij sprak tot de soldaten en was benieuwd hoeveel naar huis zouden gaan. Er waren in totaal 30.000 soldaten. En raad maar. Hoeveel er naar huis gingen. 20.000 mannen. Ze waren echt veel. Dat was toch veel, Happy Kids? Er waren 30.000 en nu zijn er 20.000 naar huis gegaan. Hoeveel waren er nog over?
1: 10.000 mannen.
0: Ja, maar 10.000 mannen. Wat moest hij maar met 10.000 mannen doen? Want de Midianieten waren zo sterk.
1: Weer sprak de Heere God met Gideon. Hij zei...
0: Gideon, er zijn nog te veel soldaten.
1: Ik denk dat Gideon wel zal hebben gedacht. Heer, weet u wel wat u doet? Zo weinig mannen hebben we en toch vindt u het veel... Daarna zei de Heere God.
0: Laat de mannen drinken en let goed op hoe ze dat doen. De mannen die op hun knieën drinken, moet je apart houden.
1: Sommigen bogen zich, zoals de Heere God gezegd had, helemaal voorover om te drinken. Hun mond raakte het water om snel en veel te kunnen drinken. Anderen schepte water met hun handen en bracht het snel naar hun mond om te drinken. Welke soldaten dronken het beste?
0: Degene die met hun handschepten.
1: Ja, die waren de juiste soldaten. Ook omdat ze opletten terwijl ze drinken. En dat waren er 300 soldaten. De anderen mochten naar huis.
0: Happy Kids, hoe moest Gideon met maar 300 soldaten gaan vechten? Dat kan toch niet? Nee, maar bij God is alles mogelijk. Hij zegt in Psalm 50 vers 15, roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Als je al je problemen of zorgen bij de Heere God brengt en op hem vertrouwt, dan zal hij ervoor zorgen dat het tenslotte goed komt. Dat is de les die Gideon moest leren. In de avond sloop Gideon en een andere knecht naar de tent van de Midianieten. Ze moesten heel stil zijn. Ja hoor, heb ik iets. Het moest muisstil zijn, omdat de vijanden ze niet mocht horen. Toen ze vlak bij een van de tenten waren, hoorden ze twee mannen met elkaar praten.
1: Ik had een vreemde droom. Ik zag een brood de lege plaats van de Midianieten binnenrollen. Het raakte een tent en die viel om.
0: Oh, zei de ander, dat betekent dat Gideon, de zoon van Joas, ons zal overwinnen. Want God heeft het land Midian en heel het leger in zijn macht gegeven. Wat was Gideon blij toen hij dit alles hoorde. Hij dankte God en ging terug naar het kamp en riep al de mannen om te gaan vechten.
1: Hij verdeelde de mannen in drie groepen. Elke groep had 100 mannen. Een groep plaatste hij links, een groep rechts en een groep in het midden. Iedere man gaf hij een horen, waarop ze later zouden moeten blazen. Ook gaf hij ieder een kruik met een brandende fakkel erin. Weet je wat een brandende fakkel is?
0: Okay.
1: Het is een stok met een lapje eraan. En zet je gasoline en als je hem aanmaakt, dan geeft het vuur. En hij had te horen, is al eens een of andere, van een horen van een dier. Ja, en daarmee gebruikte ze om te blazen. Toen gaf hij de mannen de opdracht, let op mij. Als ik op de horen blaas, dan blazen jullie ook op de horens. En je roept luid, het zwaar voor de heren en voor Gideon. Stil en o zo voorzichtig omsingelden de groepen het kamp. Het was midden in de nacht. De Midianieten sliepen. Plotseling gaf Gideon een lange stoot op zijn horen. Zo grote mannen, als Gideon het hoorde, die zijn ze ook op.
2: Het is 7:00.
3: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
4: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. 3 penitentiaire ambtenaren in verzekering gesteld in afzonderlijke strafzaken. 14-jarige verdrinkt tijdens zwemmen in het watergevulde afgraving in Wanica. Voortvluchtige verdachte aangehouden voor verduistering van ruim 1 miljoen SRD en 70.000 Amerikaanse dollars. Bewoners omgeving 4 kinderen weg ten einde raad door aanhoudende wateroverlast. Uit Waterkant.net lezen wij vandaag 3 penitentiaire ambtenaren in verzekering gesteld in afzonderlijke strafzaken. De politie in Suriname heeft deze week na afstemming met het Openbaar Ministerie 3 penitentiaire ambtenaren in 3 afzonderlijke strafzaken in verzekering gesteld. Vernomen wordt dat een van de ambtenaren in Komowijnen betrokken was bij een aanrijding waarna de betrokken partijen met elkaar slaags raakten. De penitentiaire ambtenaar is op verdenking van mishandeling in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek moet uitwijzen of de inverzekeringstelling rechtmatig is geschied. De tweede ambtenaar wordt verdacht van bedreiging en mishandeling van zijn buitenechtelijke partner. Dit geval zou zich hebben voorgedaan in het verzorgingsgebied van politie Santodorp. Ook in deze zaak is de verdachte in verzekering gesteld. De derde penitentiaire ambtenaar wordt verdacht van het verlenen van hand- en spandiensten bij strafbare feiten. Hij is woensdag in verzekering gesteld. Waterkant.net schrijft vandaag: 14-jarige verdrinkt tijdens zwemmen in met water gevulde afgraving in Wanica. Een tiener is woensdagmiddag in Suriname verdronken tijdens het zwemmen in een met water gevulde afgraving. Dit gebeurde achter een woning aan de Hoeksteenstraat nabij Lelydorp. Vernomen wordt dat een groep jongens uit de buurt in het water was gaan zwemmen. Op een gegeven moment verdween de 14-jarige DM in de diepte. De andere jongens probeerden hem zelf te vinden. Toen dat niet lukte, riepen zij de hulp in van derden, onder wie een buurman en familieleden. Er werd direct verder gezocht. Kort daarna werd het lichaam van de vermiste jongen in een goot aangetroffen en uit het water gehaald. Een ambulance werd ingeschakeld en er werd gestart met reanimatie. Maar die hulp mocht niet meer baten. Een arts werd ter plaatse ontboden en stelde officieel de dood vast. Starnieuws schreef vandaag: voortvluchtige verdachte aangehouden voor verduistering van ruim 1 miljoen SRD en 70.000 Amerikaanse dollars. De voortvluchtige verdachte DD is door de recherche Paramaribo in het regiobijstandteam Paramaribo aangehouden op zijn woonadres. D was belast met het financieel beleid van een onderneming, waarbij hij zich voornamelijk bezighield met het innen van huurgelden. Deze gelden zou hij vervolgens ten eigen bate hebben aangewend. Na zijn strafbare gedragingen verdween D met de Noorderzon. Hij wist geruime tijd uit handen van de Surinaamse politie te blijven en stond inmiddels op de opsporingslijst. Bij de voortzetting van het onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte vermoedelijk meer op zijn kerfstok heeft. Tegen hem lopen ook nog andere zaken die verband houden met de verduistering van grote geldbedragen. Times of Suriname schreef vandaag: bewoners omgeving 4 kinderen weg ten einde raad door aanhoudende wateroverlast. Bewoners van de omgeving 4 kinderen weg slaan alarm vanwege de ernstige wateroverlast waarmee zij al geruime tijd kampen. Door de aanhoudende regenval en een slechte afwatering staat het water niet alleen op erven en straten, maar stroomt het ook woningen binnen. De situatie zorgt voor schade, gezondheidsrisico's en veel frustratie onder de buurtbewoners. Een buurtbewoonster vertelt dat haar erf al langer dan een maand onder water staat. Ook een kamer in haar woning is getroffen. Volgens de bewoners kampen ook andere buurten, waaronder Hannaslust, met wateroverlast. Zij doen daarom een dringend beroep op het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening en de bestuurdienst om de situatie opnieuw te beoordelen en eventueel zwaar materiaal zoals een graafmachine in te zetten om de afwatering te verbeteren. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat voor

0: Amana filiale. Kirbalanis, safe and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Hey. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer abos kopudisi. Ik zie

Ja, en we zijn weer live. We zijn weer aanwezig. En welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move. Het is inmiddels 11 over 7 in Republiek en Sweeties Ranang. Welkom, welkom voor degenen die er pas bij zijn aangeschoven. Misschien bent u nu al reeds onderweg naar het werk of naar school. Een hele goede morgen aan jou. En dank u wel voor het luisteren naar 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio.

hele goedemorgen aan al de tehuizen, de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, maar ook degenen die in het ziekenhuis liggen. Ook een hele goedemorgen aan u. Mogen de Heer met u zijn vandaag en u kracht schenken en mogen genezing uw deel zijn vanmorgen.

En als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, dan mag u het nu doen op het nummer 875-5358. De lijnen staan momenteel ook al open. U mag gaan bellen op het nummer 422-650. En wat mag u doen? U mag bellen om te groeten, om te bemoedigen, om te feliciteren. U mag ook uw getuigenis doorgeven. Dat mag allemaal hier op de 94.5 FM. Er zijn inmiddels al een paar berichten binnengekomen vanmorgen. En we gaan zo meteen over naar die WhatsApp berichten. Dus als u uw WhatsApp bericht nog niet hebt gestuurd, doe dat toch even snel.

Jeg vil lese den her Aaron Moses Med Promises Det en cover fan Promises Volgens mig is de originele zanger Maverick City, als ik dat goed heb. Ook een pracht van een lied hoor, echt een pracht van een lied. En het is Torren Wells met Hills and Valleys. Om 7:30 gaan wij een recap doen van de bemoediging van vanmorgen voor degenen die het gemist hebben.

Ook een pracht van een lied hoor. Echt een pracht van een lied. En het is Torrin Wells met Hills and Valleys. Om 7:30 gaan wij een recap doen van de bemoediging van vanmorgen voor degenen die het gemist hebben.

Nogmaals, als u uw bericht nog niet hebt gestuurd, doe dat even snel. Laat weten van waar u uit luistert. Kwata, Casabaulo, Menkendam, de man voor Noord-Geiersvleit, Blauwgrond. Hele goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. En de eerste persoon was zuster Zintja. Mama Zintja die zegt, Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. In overvloed als in gebrek. God bless, zuster Zintja. En dat is de WhatsApp bericht van mama Zintja vanmorgen. Een hele goedemorgen mama Zintja. En dank u wel voor uw WhatsApp bericht. God bless you, bugga bugga.

En ook zuster Cindy, die is de tweede persoon. Dat was om 6:12. Deze mensen worden echt vroeg wakker. Om een bericht te sturen naar Shalom. En dat geeft al ook gewoon aan van hoeveel ze van Shalom houden. zuster Cindy die zegt goedemorgen. Shalom familie, familie. Psalm 14 vers 3. Uit het boek. Maar alle mensen zijn van hem afgedwaald. Met elkaar zijn zij het spoorbijster. Er is zelfs niet één die doet wat goed is. Buiten God is niemand volmaakt. Wij staan allemaal schuldig voor hem en hebben zijn vergeving nodig. Ongeacht hoe goed wij ons gedragen of hoeveel wij tot stand brengen. Als het aankomt op Gods maatstaven, kan geen van ons zich op de borst kloppen. God verwacht niet alleen dat wij naar zijn wil leven, maar hij wil dat wij hem met ons hele hart lief hebben. Buiten Jezus Christus heeft nog geen mens dat kunnen volbrengen, omdat wij allemaal daarin tekort schieten. Buiten Jezus Christus heeft nog geen mens dat kunnen volbrengen. Punt. Omdat wij allemaal daarin tekort schieten, hebben wij de redding door Christus nodig. En dat zijn dus de woorden van zuster Cindy. Ja, wees als zuster Cindy en stuur een WhatsApp bericht op het nummer 8755358 als het u uitkomt. Want wat ik niet aanraad is dat als u achter het stuur bent, dat u bezig bent met uw telefoon. Want we willen niet dat de morning move... Of broeder Ian. De reden is dat u een aanrijding maakt. Ook een heel prachtig lied. Give Me Jesus van Foo's Worship. De zuster Cindy, dank u wel voor uw WhatsApp bericht. En God bless you ook to Boga Boga.

En we kregen nog een andere appbericht tegen 6:15 was dat. Goedemorgen, God zegen, broeder Ian. Geluid is super prima en helder. Ik luister via online. Een gezegende dag verder en werkt u prettig daar in de studio. Blessings. Dat komt van onze broeder Frederik Marto Di Cromo. Hi, brother Frederik. One blessed day and thank you. Die WhatsApp bericht zijn zin komen.

Wij waarderen letterlijk elk bericht dat naar binnen wordt gestuurd, mensen. En dat we op zo'n manier eigenlijk relatie mogen hebben met elkander. Dat we op zo'n manier radio mogen maken. Door met elkaar te communiceren via WhatsApp. Of dat u even snel belt op het nummer 422-650. Het is inmiddels 7:30. Dus we hebben nog ongeveer iets meer dan een half uur samen in de uitzending.

0: Yes, and that is Give Me Jesus van Fools Worship. Heel mooi lied, heel mooi. Ik kan me nog heugen, de eerste keer toen ik dat lied hoorde, boy, me dina wagi, me parkera wagi, na sezi, dam kreeg. Maar dat is onze God, hè. Hij werkt op wonderbaarlijke manieren. You give life, you are love. Ook een van mijn favoriete pokus. Casting Crowns met Great Are You Lord.
1: Darkness, you give hope. You restore every heart.
0: Als aan mij ligt, dan met draaipokken gewoon neer en dan bid ik gewoon op de achtergrond. Maar er zijn WhatsApp-berichten die gelezen moeten worden. En we hebben ook een beller aan de lijn. Even kijken hoor. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen, broeder. Ian, God zegen, zuster Sintja.
0: Dag, mama Sintja, hoe gaat het met u? Hallo? Mama Sintja? Oh, mama Sintja. Mama Sintja, internet is traag. Oké, okay, niet erg. Ik ben al lang blij dat ik mama Sintja de stem mag horen. Maar als u wilt, kunt u weer terugbellen. Dan moet ik, joh, ik wilde iets anders zeggen, maar oké. Okay. We hebben ook andere berichten binnengekomen. Goedemorgen, broeder Jeremia 33, vers 3. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. En ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Hierbij wil ik mijzelf Kemia Kwasi Prior feliciteren met haar 32e verjaardag. Mogen de Heer mij rijkelijk zegenen in het nieuw levensjaar. Mag ik een lied daarbij, wel de Surinaamse versie. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good to me. Hey Kemia, van harte gefeliciteerd met jouw 32e verjaardag vandaag. En mogen de Heer je inderdaad rijkelijk zegenen. En God bless you ook to Bogo, Bogo, Bogo, Bogo, Bogo, Bogo. Geniet van jouw dag. En geniet van de taart. Geniet van je drank. Ik ga hem. We hebben nog een beller in de lijn. Goedemorgen en welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen, moeder.
0: Ja, mama Sintja. Ja.
2: Ja. Gadaboom, gadaboom.
0: Amen.
2: Beste prijzen.
0: Aha.
2: Ja, ik zou ook kort getuigenis willen geven.
0: Oké, we luisteren.
2: Dus, ja. Dus ik zou gewoon niet dat doen, maar ik... Maar in dat geval, we gingen zaterdag naar Kabendadorp. Ja, in de auto reden, opwaarts. En toen, op de weg... Je moet een beetje rustig rijden, want we gaan nu naar de lucht weer, want daar is berg en laag toch. Dan gaat het zo over en over.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik zeg, je moet die vaart een beetje minderen.
0: Ja.
2: Want u weet niet wat van de andere kant komt, want daar is er een hoogte.
0: Mm-hmm.
2: Wij zijn een beetje laag, dan gaan we optrekken en dan zien we, tof. Oké, we hebben een... We moeten nog koru. We moeten nog koru. Mijn voice is voor zij. Ja, dat had mijn moeder al gezegd tegen me. Maar wat verlengd dat mijn moeder van een koru moeder op de auto van achter kwam met volle vaart. Vlak vliegen in de matijk, die soort kleur dat wat je had. Met een vaart zo vlak voor ons. En van de overkant kwam het. Met een volle vaart ook een andere auto. Dus het zal frontale hele boxing daar zijn. Ik had even nog bij, maar ik ga wel low. Maar je ziet hoe dat vijand is. Vanaf ik jonger ben, een vijand die normaal is, dan kan je voor me. Maar je bent Jezus, zijn we meer dan overwinnaar. Want ik had nou een boom, ik had me weer bewaard en beschermd. Niet mij alleen, maar wij allemaal die opwaarts zouden gaan.
0: Ja.
2: Om het woord daar te gaan brengen en de dingen te doen.
0: Ik had
2: nou een boom, gado, als we vertrouwen en ons. Maar die hele week dat was ik in de rust. Ik zeg, Heer God, ik voel dat er wat opkomst is. En ik heb gebeden voor mijn kinderen, gebeden voor de kerk, gebeden voor de mensen daar. Ik zeg, Heer, ga ons voor op de weg. Krima pasidjono. Tako kadoro boom, masra. Ik ga nou een boom, gado. Ik maak hem groot voor wie hij is. Hij is geweldig. Hij is een grote God. is een machtige God en zeer te prijzen. Hij is verheven boven al wat lief.
0: Mm-hmm.
2: Op hem stel ik mijn vertrouwen, broeder Ian. En ik ben ik in jou toe, hè? Ja, man. God de boom.
0: Amen,
2: ik
0: gezond,
2: hij moet in goede staat blijven.
0: Amen.
2: Om het evangelie te kunnen prediken.
0: Yes.
2: En uw huis moet ook vlug klaarkomen.
0: Ben
2: ik jou ook zo, Jezus. Dan gaat Jari, broeder.
0: God de boom.
2: God zegen u, broeder.
0: Dank u wel, mijn zintje.
2: Maar Jezus,
0: yes.
2: En hem die ons kracht geeft elke dag opnieuw weer
0: mm-hmm.
2: op te staan in de kracht van hem. Vroeger maak je mijn wiki soms, broeder.
0: Mm-hmm.
2: Ik sta soms 2 uur op, maar dan ga ik weer liggen.
0: Mm-hmm.
2: En dat gebeurt met me. En dan wanneer ik morgen weer, dan, oh, die, dan ik kom terug. Dan ben ik soms iets een beetje laat om dat ding te luisteren. Omdat ik al bezig ben of ik ga te laat slapen.
0: Ik begrijp u.
2: Dan kan ik niet zo vroeg wat aan Jari. Dus toch, ik ben een beetje oud geworden. Maar ze lachen me uit. Zeg maar, je bent mij voor jong. Ik zeg ja, van binnenuit verjong de Heer mee.
0: Mm-hmm.
2: En van buiten, misschien meer ziet er oud uit, maar van binnen, broeder.
0: Jong in de geest.
2: Zeg het, broeder, verjongd in de geest.
0: Mm-hmm.
2: En ik voel me helemaal niet oud.
0: Amen.
2: En ik voel het, en toen wist dat je oorlog zag. Dat na zei je zie, maar van binnen, van de Heer ben ik jong hoor.
0: Prijs
2: je die broeder, God zegen u.
0: Bless.
2: Ja broeder, doei.
0: Dag mama Zintja, yo. Ja, dat is mama Zintja. En ze heeft haar getuigenis gedeeld met ons. En inderdaad, onze God is onze beschermer. Hij behoedt ons, hij bewaart ons, ook in het verkeer. En daarom ook, wat we vaker doen, hè. Dus wanneer we bidden wel voor bescherming onderweg naar het werk. Maar ook wanneer we aan het werk zijn, dan moeten we ook zeggen van... Hey, Heer, dank u dat u mij veilig hebt geleid. Want je hebt om iets gebeden, je hebt het gehad. En het is op zo'n plaats om de Heer te danken. En dat vergeten we soms, want Theo daar ook al is het gelijk starten. Is dat je toch? Gelijk starten met werken. Bezig zijn. Maar de Heer danken, dat is ook een van de dingen dat we moeten doen.

berichten, want het is inmiddels al 3:30. Ik zou eigenlijk moeten starten met de recap, maar dat doe ik zo meteen. Good morning, broeder Ian Patwawanika is wakker. Laat mij 's morgens vroeg al uw goedheid en liefde ervaren. Ik vertrouw u volkomen. Laat mij weten welke weg ik moet inslaan. Alles in mij richt op u. Psalm 143, vers 8. En deze WhatsApp is van Arjen. Goedemorgen Arjen en God zegen jou. Geniet van de uitzending en blessie, blessie, blessie, blessie, blessie, blessie, blessie.

En ik kreeg nog een app van, laat me zien, tante Erna. En zij zegt, goedemorgen, een gezegende dag voor u allen. Groetjes van tante Erna. Dag tante Erna en ook een hele goedemorgen aan u. Ik hoop dat u geniet van de uitzending. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Voor degenen die nog geen WhatsApp bericht hebben gestuurd, dat mag u doen op het nummer 875-5358. We wachten nog even een minuutje en dan zullen we overgaan tot de bemoediging van vanmorgen. De recap, de herhaling van vanmorgen. Want er zijn mensen die het nog een beetje te vroeg vinden, nog net te vroeg vinden, om te luisteren naar de radio. Of misschien luistert u alleen wanneer u in de auto bent. Misschien heeft u nog geen radio in huis, waardoor u dan de bemoediging hebt gemist. Dus no sweat, no problem.

En ik vind het zo mooi wat dit lied zegt. It's your breath in our lungs. Dus uw adem in onze longen. En dat is zo mooi. En de Heer is het waard. Hij alleen mag alle lof, prijs, eer en aanbidding ontvangen. En daarom vind ik het zo jammer. En dat sommige mensen hoogmoedig raken. En zeggen, nami, nami, nami. Nou, zelfs wanneer je werkt en een van de mannen het geld ontvangt. Want soms zeggen we van, ay, nami, urokotranga, nami, urokafamoni. Maar uiteindelijk is het God die u die adem heeft geschonken. De kracht heeft geschonken om te kunnen arbeiden. Jesus, dus uiteindelijk toch alle eer aan de Heer. En daarom moeten we ook de Heer met onze financiën eren. En we weten dat alles van Hem is en niets eigenlijk van ons. We zijn slechts rentmeesters, we zijn slechts beheerders. We gaan even over tot de bemoediging van vanmorgen. Vanmorgen hebben we gesproken over een mooie tekst uit Psalm 34 vers 18. Psalm 34 vers 18. En dat mag u zelf gaan lezen. Wanneer u in de gelegenheid bent om uw Bijbel open te slaan of uw telefoon te pakken, dan mag u dat zoeken. Psalm 34 vers 18. En daar staat geschreven, ik lees even uit het boek vertaling. En daar staat geschreven, wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heer. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. We hebben vier dingen geleerd. We kunnen vier dingen halen hieruit. En dat is 1. We zijn zijn kinderen. God roept ons kinderen. We zijn niet alleen zijn dienstmaag en dienstknecht. Maar we zijn zijn kinderen op de eerste plaats. We mogen hem papa roepen. Onze Abba, onze Vader. En daarom zegt de Heer Jezus Christus ook aan ons. En bid al dus zo. Vader in de hemel. Vader. Straks is het Vaderdag. En het is een mooie dag voor ons als vaders. Om gewoon even stil te kunnen staan bij het feit van hoe belangrijk het is om vader te zijn. Vader worden is 1, maar vader zijn is 2. Het is weer iets anders om te zorgen voor dat kind dan gewoon dat kind op te wekken. Iemand zei me laatst, er zijn vele opwekkers, maar er zijn weinig verzorgers. En wanneer we zo kijken naar onze kinderen, ik praat even tot de vaders, wanneer we zo kijken naar onze kinderen, dan we vier boem. We zien gewoon hoe dat kind groeit voor ons ogen. Al voor je denkt, is dat kind 10 jaar, dan is dat kind 20 jaar. Is dat kind uit je huis. En het is zo mooi om te zien hoe dat kind allemaal groeit. In het begin de abching, een brabbel. En dan een woordje. En dan gebroken gezinnen. En dan volledige gezinnen. En dan academisch begint ze te praten of begint hij te praten. Is mooi om te zien. Het is mooi om te zien hoe je kan investeren in een persoon. En je de vruchten van kan niet plukken, maar tenminste kan zien. En dat kan je bij kinderen zien. En ik kan u zeggen, ik ben ongeveer iets langer dan 2 jaren uw vader. En het is een van de mooiste dingen die is gebeurd met mij als mens, als man. Het is gewoon om vader te zijn. En dat dochtertje van me, ze kan zoveel rommel maken, want ze is echt een bezige bij. Ze kan niet stilzitten, ze houdt ervan om bezig te zijn en hier lopen en daaraan trekken en experimenteren met deze kleurtjes en gaan krabben op die muur en zoveel dingen. Maar dan... het lijkt alsof je niet boos kan worden op dat kind. En toch, je omarm Abching. En dat is onze vader. Hè. We doen zoveel gekke dingen.
Maar wat toch wanneer we roepen van papa. En dat doet mijn kind ook, hè. Soms laat ik er wijzen van, hey, ze mag het niet doen. Papa wordt boos. En dan kijkt ze naar hem, dan zegt ze, papa. Papa Ian. Alami Ati, hij smelt direct. Direct hij smelt er. Direct hij smelt. En dat gebeurt ook wanneer we God aanroepen. Dus vers 18 zegt, wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heer. Het tweede dat wij kunnen leren hieruit, is dat de Heer luistert. Ik zei ook vanmorgen, het is één ding dat de Heer hoort, maar dat hij luistert, is het tweede. Toch, want je kan horen, maar niet luisteren. Maar de Heer luistert wanneer wij hem aanroepen. Het derde dat we eruit kunnen halen is, hij bevrijdt. Weet je, ik zei het ook vanmorgen. Het kan zo zijn dat we een probleem hebben. We vertellen het probleem aan iemand. De persoon luistert, maar de persoon kan ons niet helpen. Maar we leren hier uit Psalm 34 vers 18 dat hij een bevrijder is. Hij helpt ons. If we deem een pity, als we in de put zijn, dan trekt hij ons eruit. Zijn we in een storm, dan leidt hij ons door de storm heen. Zijn we in een vallei, dan leidt hij ons door de vallei heen. Moeten we een berg opklimmen, dan geeft hij ons de kracht om over de berg heen te gaan. En het vierde dat we kunnen leren hieruit is dat hij ons bevrijdt niet uit één situatie, maar uit elke moeilijke situatie. Uit elke moeilijke situatie. Dus bent u in een situatie momenteel dat niet zo fijn is, want we hebben vaker die situaties. Vooral als christenen. We mitsa niet apopassie. Maar we mogen vertrouwen als kinderen. Dat wanneer we hem roepen, wanneer we God aanroepen, onze Vader, onze Abba. Dat hij naar ons luistert. Want soms lijkt het erop alsof hij niet luistert. Soms lijkt het erop alsof, je beggie. En ik heb het vaker gehad, hè. Mijn beggie. En dan soms word ik boos en dan zeg ik de Heer, waar bent u? Waarom luistert u niet naar me? Pide, ik is met tak naar een lucht. Het lijkt alsof ik zomaar dingen zeg en zomaar praat. Het lijkt alsof ik geen antwoord van u krijg, heren. En dan mijn wraak. En dan zeg ik, heer, ik ga niet meer bidden, hoor. Dat zeg ik aan God. Heer, ik ga niet meer bidden, hoor, want u praat niet tot me. U laat me niet weten dat u hier bent. Maar toch uiteindelijk dan, wanneer mijn gebeden verhoord worden, dan ben ik kras meer dan mijn takboy, heren, sorry. U heeft me toch bewezen dat u naar me luistert. Dus de Heer is daar met ons en hij luistert naar ons. Hij ziet letterlijk alles. Als hij weet dat er een blad van een boom valt, dan weet hij ook elk woord dat wij spreken. Hij hoort het en hij luistert naar ons. Dus dat is de bemoediging van vanmorgen. Uit Psalm 34 vers 18. Wees gezegend vanmorgen, wees bemoedigd vanmorgen. En weet dat u zijn kind bent. Weet dat hij uw vader is. Hij houdt verschrikkelijk veel van u. En hij gaat u niet in de steek laten. Want hij bevrijdt u uit elke situatie. Niet alleen die situatie van vorig jaar. Of die situatie van 10 jaren terug. Maar ook deze situatie. En de situatie waarin u later gaat komen. Hij gaat u ook bevrijden daaruit. Het zijn niet mijn woorden. Maar zijn de woorden geschreven en geïnspireerd door de Heilige Geest. Op Psalm 34 vers 18. Wanneer zijn kinderen roepen, luister de Heer. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. Mensen, goedemorgen nogmaals. Ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt. Als u nog geen bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen op het nummer 875-5358. We gaan even naar een reclamebreak. En na de reclamebreak gaan we dan verder met de rest van de WhatsApp berichten. En dan gaan we afsluiten om 8 uur.

0: SD per maand bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB-PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani-winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB-PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Ruby! Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
2: Liefste tante als Griffie. Dan gooi ze weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan, Je hebt die dingen aanbesteld, Robin.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een mooi ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Gi ala you blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presiteka horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you face. En terwijl je geniet, we set aan yang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Hey, heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Bradley op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

Ja, en we zijn weer terug. Live hier in de uitzending van 94.5 FM, Radio Shalom. Er zijn nog een aantal WhatsApp berichten die ik moet lezen. Dus ik begin met het WhatsApp bericht van zuster Astrid. Goedemorgen papa Ian. Dank je voor jouw mooie bemoediging. Ik zou niet appen, maar ik ben bang dat God me ziet. Heb ik toch geappt? Ja, ik weet waarover u het hebt. Want waarschijnlijk laatste lezing dat meetak van voor degenen die niet hebben geappt. God ziet u. Ah, nou, een bedreiging. Jullie hoeven helemaal niet bang te zijn hoor. En ze zeggen alvast een gezegende Vaderdag aan jou en alle lieve vaders. Laat je flink verwennen, ja. Hoe gaat het met je rug? Gaat het de betere kant op? Ga goed uitrusten, ja, want vermoeidheid geeft ook rugpijn. Blessings, groetjes van Astrid uit zonnige Nederland. Ja, ik kon aan je abakken. Het lukt wel een beetje, maar nog niet helemaal. Ja, het komt inderdaad van, hoe heet dat, oververmoeidheid. Maar ook geen goede, hoe heet dat ding, geen goede stoel. Want ik zit nu ook heel vaak. Vooral met mijn nieuwe business, het editen van video's, editen van foto's. Dan moet ik lang zitten achter het bureau. Maar ook hier op kantoor, ik werk nu al bijna een jaar straks. Het is straks 8 augustus wordt het een jaar, mensen. En voor een jaar lang dan, meneer Knapu, het is meer echt gewoon zitten achter het bureau. Maar dankjewel, zuster Astrid, voor uw WhatsApp bericht. En groetjes daar in Nederland. Het is momenteel 8 voor 8. Dus nog maar 8 minuten. En ook Sietje uit Den Haag zegt goedemorgen broeder Ian. Groetjes uit Den Haag, zuster Sietje. Yes, dag mama Sietje. Brada Karil, die zegt goedemorgen geliefde Shalom familie. God bless you allemaal. Call on me in prayer and I will answer you. I will show you great and mysterious things which you still do not know about. Jeremia 33 vers 3. Mama Bibi die zegt good morning Shalom familie. Blessings, happy Thursday morning, enjoy the day. En ook Frederik Marto die appt in de familiegroep. Die zegt good morning Shalom familie. Have a blessing Thursday and enjoy your day. Mama Florence die zegt goedemorgen geliefde broeder Ian. God zegen, we danken de Heer voor zijn genade. We danken de Heer voor de bemoediging. God is goed voor ieder. Gezegende en vruchtbare werkdag. En heel veel liefde. Ja mama Florence. Lobby, lobby, lobby, lobby, lobby. En voor degenen die het hebben gehoord tijdens de reclamebreak. Op 1 juli houdt de gemeente waar ik deel van ben een fellowship en fundraising braderie. Het is allemaal ter opbouw van de gemeente. We willen een nieuw gebouw hebben. We zitten al jaren in een gebouw dat we huren. En het is nu wel echt tijd dat we in onze eigen gebouw gaan intrekken. En daarom vragen wij u ook om ons te gaan ondersteunen. 1 juli is op een woensdag, het is een vrije dag. Dus ik wil u uitnodigen van hieruit. Als u hoort. Als u dit hoort. Geef er alsjeblieft 8 op. En kom 1 juli. Hier op het terrein van Radio Shalom zullen we het houden. Het is meer een fellowship. Het is niet echt een fundraising. We zullen gewoon met elkaar bezig zijn. Ja, het gaat niet echt een fundraising. Niet fundraising in de zin dat we het echt groot, groot, groot houden. En dat er duizenden stands zullen zijn. Nee, dat is het niet. Maar het is meer dat we samen bezig gaan zijn met elkaar. En datgene dat wij aan te bieden hebben, dat het overgekocht mag worden. En dat er financiën naar binnen mogen komen. We zullen mooie activiteiten daar hebben. Ook de kinderen, ook voor de kinderen hebben we activiteiten. We zullen een springkussen hebben voor de kinderen. Dus breng uw kinderen, breng uw familie, breng uw buren. We willen ook live muziek hebben.
Dus ik wil u vragen om aanwezig te zijn aanstaande 1 juli. We zullen lekker met elkaar babbelen. We zullen ook spelletjes hebben. Ook voor de wat ouderen. Gewoon letterlijk voor jong en oud. Misschien zullen we een Bijbelquiz doen. Of met elkaar discussiëren over een bepaald onderwerp. Ik zal die dag barbecue verkopen. Dus u bent van harte welkom. Ik durf te zeggen dat mijn barbecue een van de lekkerste barbecue in Suriname is. Ik maak alvast reclame. Mines Capierre. Ik spreek de waarheid en de waarheid alleen. Dus kom proeven, kom kopen. Breng genoeg geld. Er wordt gevraagd, is er ook springen voor de oudjes? Kijk, dan moeten we ready staan. Is dat niet toch? Dan moet er ook een ambulance erbij zijn en zo van dingen. En dat willen we niet hebben toch? Maar kom 1 juli. En dan gaan we even door met de rest van de WhatsApp berichten. Anders gaan jullie me uitschelden. God zegen broeder. Philippus Dorp Klein Powakker groet en luistert mee. Ik bid dat de Heer ons land mag zegenen. Onze broeders en zusters mag zegenen met gezondheid en kracht en voorspoed namens zuster Sonja en gezin. Gezegende dag broeder en aan alle shalom familie. Ja zuster Sonja en gezin. Dank u wel voor die WhatsApp bericht. En God bless you to Bogo Bogo. Shalom, Odi Odi, God bless you, Gusi Berkai, one blessed day, lobby. En dat is van brother John van Kwata. Ja, bless you. En mijn lieve zusje Serene, die heeft ook een WhatsApp bericht gestuurd. En zegt 1 Johannes 2 vers 6. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Laat het ons elke dag als bemoediging zijn om te handelen hoe Jezus dat zou doen, ongeacht de situatie. We vertegenwoordigen hem waar wij dan ook gaan. Blessie Demi Branda en de Shalom FM. Ja, Serene, dankjewel voor je WhatsApp bericht. Dankjewel voor je bemoediging, we hebben het allemaal nodig. Goedemorgen, broeder Ian, zuster Nancy luistert vanuit Tout Livo. Middenweg, one blessed day. Ja, zuster Nancy, blessie. Goedemorgen, broeder, een gezegende dag voor iedereen. Blessings. Ja, ik weet niet van wie dit is. Oh, zuster Kamla. Dag, zuster Kamla, goedemorgen. En Brian Gayadar. Die zegt, shalom brada, Wanika is wakker. Vaderdag, de dag waarop wij vaders moeten resetten. God zoeken en zijn liefde echt krijgen. Volkomen eens met uw brada. Dank de Heer ten alle tijden. Good times en in minder good times too. In Jezus naam. Amen. No, you never lost a battle. En zoals we het gewoonlijk doen, we gaan al de mensen danken. Zuster Cindy, dankjewel. Frederik Marto, dankjewel. Kemia Kwasi Prior. Ook dankjewel voor uw WhatsApp bericht. En alsnog gefeliciteerd. Nee, nogmaals gefeliciteerd. Arjen, goedemorgen. Tante Erna. Zuster Astrid. Zuster Sietje, brada Kariel, mama Bibi. Mama Florence, zuster Sonja, papa John, Joyo Cetro uit Kwata, Serene. Zuster Nancy van Tout Livo. Zuster Kamla. Brada Brian Gayadar. Mama Evie. En we kregen als laatste een appje van oma Cynthia. Oma Jenny.
Good morning, broeder Ian. Bedankt voor de goede bemoediging. Ik wens jullie daar een gezegende dag, oma Jenny. I love Shalom. De radio in mijn auto is altijd op Shalom afgestemd. Hey mensen, dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. Het was weer een eer om in uw midden te mogen zijn. Blijf luisteren naar Shalom. Blijf afgestemd op 94.5 FM. Mijn naam is Ian Mourazim en ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, The Money Move. Blessie, blessie, blessie, blessie, blessie. Milop, you nangatalubi fumasra. Ik zeg bye bye, swai swai en mwah mwah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen beste luisteraar, mijn naam is Jacqueline Bijkerk. En vandaag wil ik 2 verhalen uit de Bijbel voor u lezen. De reden dat ik deze verhalen voor u wil lezen is dat sommige verhalen uit het Oude Testament erg onbekend zijn. Ik weet niet of u de komende verhalen zult herkennen, maar ik ga ook de vindplaats voor u vermelden, zodat u ze zelf kunt lezen. Het eerste verhaal heet Dromen komen uit. Het verhaal kunt u vinden in Genesis 42 tot en met 46. Het is altijd goed om veel het woord van God te lezen. Want het woord van God is de waarheid. Het woord van God is waar gebeurd. Het woord van God is levend en krachtig en kan onze levens veranderen. En het woord van God maakt ons wijs, want we leren er vele lessen uit. Daarnaast is het woord van God erop gericht dat we God leren kennen. Dat we Jezus Christus, zijn Zoon, leren kennen en dat we de Heilige Geest leren kennen. Ik wens u van harte Gods zegen toe bij het beluisteren van deze verhalen. Dromen komen uit. We hebben honger. Mogen we alstublieft koren kopen? Voor de troon van Jozef staan 10 mannen. Ze maken een diepe buiging voor de onderkoning van Egypte. Wij zijn broers en we komen uit Kanaan, vertellen ze aan de vertaler. Jozef knippert met zijn ogen. Ziet hij het goed? Ze zijn ouder geworden, maar hij herkent hen wel. Dat is Ruben. Simeon knielt ernaast en dat is Levi. Zijn eigen broers liggen gebogen voor zijn troon. In gedachten gaat hij 20 jaar terug, toen hij nog thuis bij zijn vader woonde. Ik heb toch iets bijzonders gedroomd, zei hij op een ochtend. Jullie schoven bogen voor mijn schoof. En op een andere dag, de zon, de maan en 11 sterren bogen voor mij. Je denkt toch niet dat we voor jou buigen, riepen de broers toen. En nu liggen ze daar met hun gezicht op de grond. De broers komen weer overeind en kijken voorzichtig naar de Egyptische onderkoning. Zij herkennen Jozef niet. Zouden de broers nog steeds zo gemeen zijn? Vraagt Jozef zich af. Snel bedenkt hij een plan. Ik geloof er niets van, zegt hij met een strenge stem in het Egyptisch. Jullie zijn vijanden. Jullie komen kijken waar je ons land kunt aanvallen. Echt niet, meneer de onderkoning. De broers schudden hun hoofd en kijken elkaar geschrokken aan. Wij komen eten kopen voor onze familie. We zijn 10 broers. Eerst waren we met 12. De jongste is nog bij onze vader en 1 is er niet meer. Volgens mij zijn jullie spionnen. Jozef maakt een gebaar naar de soldaten die de broers stevig vastpakken. Naar de gevangenis met jullie. 3 dagen later worden de broers uit de gevangenis gehaald en weer bij Jozef gebracht. Ik wil wel eens zien of jullie eerlijk zijn, zegt hij tegen hen. 9 van jullie mogen naar huis. Ga die jongste broer maar eens voor me ophalen. Dit is onze eigen schuld, fluisteren de broers tegen elkaar, omdat we Jozef kwaad gedaan hebben. Hij smeekte ook of hij vrij mocht en wij lieten hem meenemen. Nu straft God ons voor onze zonde. Jozef heeft alles verstaan. Ze weten niet dat hij hun taal verstaat. Hij moet moeite doen om streng te blijven. Zijn broers weten dus nog heel goed wat ze met hem hebben gedaan. Jozef wijst Simeon aan. Hij blijft hier in de gevangenis. De soldaten binden Simeons handen vast met een stevig touw en nemen hem mee. De andere broers verlaten stil het paleis. Die mannen uit Kanaan zijn er weer. Zijn er weer, vertellen Jozefs dienaren op een middag. Jozef ziet ze staan bij zijn paleis, hun hoofden eerbiedig gebogen. Neem ze mee naar binnen en maak een lekkere maaltijd klaar. De broers schrikken als de soldaten hem meenemen. Maar binnen het paleis zien ze Simeon die uit de gevangenis gehaald. Ruik je dat lekkere eten? Zegt een van zijn broers. Dan komt Jozef binnen. Ook deze keer buigen ze diep voor hem. Hun neus tot op de grond. Is dit jullie jongste broer? Jozef wijst naar Benjamin. God zij je genadig, jongen. Iedereen krijgt een plekje aangewezen om de tafel. Eerst Ruben, dan Simeon, dan Levi en Benjamin als laatste. De broers kijken elkaar aan. Ze zitten precies op volgorde, van de oudste naar de jongste. Hoe kan dat? Iedereen krijgt lekker te eten. Benjamin krijgt zelfs 5 keer zoveel, maar niemand lijkt jaloers.

zegt de soldaat streng tegen Benjamin. Jij gaat mee als slaaf voor de koning. De anderen mogen terug naar huis. Met trillende handen en bibberende knieën laden de 11 broers hun ezels weer op. Ze laten Benjamin niet alleen achter. Ze gaan allemaal mee terug naar het paleis. Juda stapt naar voren en zegt tegen Jozef: alsjeblieft, onze vader sterft van verdriet als Benjamin hier moet blijven. Mag ik niet in zijn plaats slaaf zijn? Nu kan Jozef zich niet meer goed houden. Ik ben Jozef, roept hij uit. Ik ben niet boos op jullie. De broers weten niet wat ze zien. Ze staren met open mond naar de onderkoning die hun taal opeens spreekt. Jozef? God heeft mij gebruikt zodat de schuren van Egypte vol zitten met graan. Nu kan onze familie in leven blijven ondanks de hongersnood. Jozef huilt van blijdschap en omarmt hen één voor één. Hij heeft hen vergeven. Een paar weken later komt vader Jacob met een grote stoet paarden en wagens Egypte binnenrijden. Wat is Jacob blij om zijn zoon weer te zien. Jozef leeft. En dankzij hem is er eten genoeg in de grote schuren. De familie van Jacob is gered. Ik heb een paar vragen voor u. Vraag 1. Hoe heet de jongste broer van Jozef? Vraag 2. Waarom is Jozef zo streng voor zijn broers? Vraag 3. Hoe kan het dat Jozef niet boos meer is op zijn broers? Ik herhaal de vragen voor u. Vraag 1. Hoe heet de jongste broer van Jozef? Vraag 2. Waarom is Jozef zo streng voor zijn broers? Vraag 3. Hoe kan het dat Jozef niet meer boos is op zijn broers? Het volgende verhaal is uit Exodus 1 en 2. Exodus is het tweede Bijbelboek in de Bijbel. Het verhaal gaat over Mozes. Mam? Mama? Hij huilt. Mirjam rent de hut uit. Waar is mama? Het gehuil klinkt harder. Mirjam wacht niet langer. Ze rent weer naar binnen, pakt haar broertje op en duwt haar pink in zijn mondje. Meteen houdt het huilen op. Maar hoe lang helpt dit? Buiten klinken voetstappen. Is het een soldaat? Mirjam drukt haar broertje dicht tegen zich aan. Gelukkig is het haar moeder die binnenkomt. Oh, was hij al wakker? Hier, geef maar gauw. Mirjam legt het jongetje in Jochebeds armen. Even later drinkt hij gulzig uit haar borst. Het is stil in de hut. Mirjam denkt aan de soldaten van de farao. Stel je voor dat die op een dag toch binnenkomen en haar broertje vinden. Mirjam weet dan wat er gebeurt. Ze zullen meenemen en in de rivier de Nijl gooien en dan... Iedere dag wordt haar broertje groter en lijkt hij meer geluid te maken. En geluid is gevaarlijk. Het kindje is in slaap gevallen. Voorzichtig legt Jochebed hem terug op zijn kleedje in de hoek. Mam, vraagt Mirjam, waarom doen die soldaten zo gemeen? Jochebed komt bij haar zitten. Ons volk Israël groeit hard. De farao is bang dat wij sterker worden dan de Egyptenaren. Daarom bedacht hij een plan. Wie niet hard genoeg werkt, krijgt slagen met de zweep. Veel Israëlieten houden dat niet vol. Maar het hielp niet genoeg, hè? Jochebed schudt haar hoofd. Nee. Waarom bedacht de farao een ander plan? Alle pasgeboren jongetjes moeten gedood worden. Sifra en Pua, de verloskundigen van ons volk, moeten dat doen, maar ze deden het niet. Onze God vindt het niet goed als je andere mensen doodt. Mirjam kijkt naar haar broertje. Ik ben blij dat jullie hem hebben verstopt. Jochebed knikt. Ik ook. Eigenlijk zouden we... Wacht eens, ik weet iets. Moeder Jochebed staat op en pakt een rieten mand. Mama, wat gaat u doen? Wacht maar af, zegt Jochebed geheimzinnig.

0: Het is avond. Langs de Nijl is het rustig geworden. Het werk is gestopt. Mirjam kijkt naar het wuivende riet. Daar ergens ligt haar broertje in een mandje. Haar moeder heeft het mandje besmeerd met pek, zodat het waterdicht is. Als een bootje dobbert het op de rivier. Zal haar broertje hier veilig zijn? Veiliger dan bij hen thuis? Hoor, klinken stemmen. Mirjam schrikt. Vlug verstopt ze zich achter een boom. Komt een groepje Egyptische vrouwen aan. Als ze dichterbij komen, ziet Mirjam wie het zijn. De dochter van de farao. Samen met haar hofdames. Mirjams hart begint sneller te kloppen. Dit lijkt me een goed plekje, hoort ze iemand zeggen. Mirjam gluurt langs de boomstam. De prinses loopt naar de rivier. Opeens staat ze stil. Wat is dat? Vraagt ze. Mirjams hart bonst in haar keel. Het mandje? De prinses heeft het mandje gezien. Haal het op, beveelt de prinses. Een van de hofdames gaat het water in. Ze komt terug met het mandje. Nieuwsgierig maakt de prinses het open. Mirjam houdt haar adem in. Haar broertje huilt. Hij zal wel honger hebben. Ach, moet je kijken. Het is een jongetje van de Israëlieten, zegt de prinses. Opgelucht ademt Mirjam uit. De prinses is niet boos. Ze vindt hem lief. Ineens weet Mirjam wat ze moet doen. Ze komt uit haar schuilplaats en stapt naar voren. Zal ik iemand voor u zoeken die het kindje te drinken kan geven? De prinses knikt. Ja, doe dat maar. Mirjam rent naar huis. Mama, kom mee! Onderweg legt ze uit wat er gebeurd is. De prinses staat op hen te wachten. Hier, zegt ze, terwijl ze het kindje aan Jochebed geeft. Neem het mee en geef het voor mij te drinken. Ik zal u ervoor betalen. Zo krijgt Mirjam haar broertje terug. Tot hij een jaar of drie is. Dan brengt Jochebed haar zoon naar het paleis. Zoals ze afgesproken heeft met de prinses. Nu ben je een prins, zegt de prinses. Ik zorg voor jou als voor mijn eigen zoon. En weet je hoe ik je noem? Mozes, want ik heb je uit het water gehaald. Mirjam weet dat niet de prinses, maar God zelf haar broertje heeft gered. Ik heb een aantal vragen voor u. Vraag 1. Hoe heet de moeder van Mirjam? Vraag 2. Waarom mislukken de plannen van de farao steeds? Vraag 3. Mirjam is bang voor de soldaten. Ben jij wel eens ergens bang voor? Ik herhaal de vragen voor u. Vraag 1. Hoe heet de moeder van Mirjam? Vraag 2. Waarom mislukken de plannen van de farao steeds? Vraag 3. Mirjam is bang voor de soldaten. Ben jij wel eens ergens bang voor? Ik wens u verder een gezegende dag. Tot morgen. Dag.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, naf you.
4: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag pikante bami, sweet osso nasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, heerheri met zoute vis en ei, black eye pissi moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin, gebakken vis met oma's speciale saus en masala kip en ei. Als groente hebben wij kousenband, dagoblad en boulanger. Dus, wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossie.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars. Daar ben ik weer, Yvonne Coutinho van de Noorderstadsgemeente aan de Henk Aronstraat. En ik mag vandaag weer De Hernutter voor u verzorgen. En De Hernutter is een programma van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. En u weet dat we elke dag de dagteksten met elkaar lezen en dat doen we vandaag ook gewoon weer. Vandaag is donderdag 18 juni en ik lees met u het dagwoord uit Exodus 9 vers 34 waar staat: toen Farao zag dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen. Hij liet zijn hart niet vermurmen. Toen Farao zag dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen. Hij liet zijn hart niet vermurmen. En vermurmen betekent hij liet zijn hart niet verzachten, hij liet zich niet ompraten. En dan ons leerwoord uit Hebreeën 3 vers 12 uit de Nieuwe Bijbelvertaling waar staat: let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. En het lied dat erbij hoort: ja, gij zult mijn hart bewerken en mij leiden door uw geest. Mijn geloof zult gij versterken. Ik ga mijn weg dus onbevreesd. Op uw woord kan ik vertrouwen. Alle zorg ontneemt gij mij. Op u, Jezus, wil ik bouwen. Gij blijft immer mij nabij. En dan willen we gelijk gaan luisteren naar een geweldig lied van Moses Bliss. Hij zingt voor ons: You are too faithful.

You are too faithful to disappoint me, to fail me, zong Moses Bliss. Een prachtige stem heeft deze man. En ik hoop dat u genoten hebt van het lied dat hij voor ons bracht. Ik wil even met u checken of bij u hetzelfde gebeurt als bij mij wanneer ik lees over die farao in dat verhaal van Mozes. U kent het verhaal van Mozes toch? Mozes leefde rustig als redder in Midian. We hadden gisteren dacht ik gezien dat hij, of eergisteren, dat hij die Egyptenaren had doodgeslagen. Dat het nieuws bekend werd, dus hij moest vluchten. En dat hij naar Midian ging en daar woonde hij rustig. En op een dag zag hij iets bijzonders. Hij zag een struik die in brand stond, maar niet verbrandde. En toen hij dichterbij kwam, hoorde hij Gods stem en God die zei, Mozes, ik heb het lijden van mijn volk gezien. Jij zult hen uit Egypte leiden. En Mozes schrok, hij voelde zich klein en onzeker. Maar God beloofde, ik zal met je zijn. Mozes keerde terug naar Egypte en hij sprak met de farao. U kent dat verhaal wel, niet één keer. Hij vroeg, laat mijn volk gaan. Farao weigerde en dan kwam er een plaag. En steeds opnieuw kwam Mozes met Gods boodschap en steeds opnieuw verhardde farao zijn hart. Hè? En toen, u kent die plagen die er kwamen en in de dagtekst van vandaag staat er dan was het die plaag die van de regen, de hagel en de donderslagen. Maar toen die plaag was opgehouden, zegt de dagtekst ons, ging farao gewoon door met zondigen en liet hij dat volk weer niet gaan. Hij ging zo ver totdat die tiende plaag er was waarbij de eerstgeborenen stierven. En wanneer ik dit lees, dan merk ik dat ik denk, domme farao, waarom heb je het zo ver laten komen? Waarom heb je dat volk niet gelijk laten gaan? Je hebt zoveel plagen al meegemaakt. En iedere keer leek het alsof je het begrepen had. Maar toch veranderde je van gedachten. Boy, als je geweten had wat er zou gebeuren, dat je oudste zoon zou sterven. We zien dat farao, zodra een plaag voorbij was, de rug viel in zijn oude houding. Zijn hart werd hard, hij keerde zich af van Gods waarschuwing. En het is makkelijk om zo te kijken naar een figuur uit het Oude Testament. Ja, en daarom zei ik, ik wil u even met u checken, want zo heb ik vaak gelezen. En dan gedacht, ai boy farao, je bent dom hoor. En dan een mening over hem te hebben. Maar ons leerwoord van vandaag brengt ons terug bij de les en zegt, pas er dus voor op, broeders en zusters, dat geen van u slecht en ongelovig wordt, doordat u zich uw hart van de levende God afkeert. We denken misschien wat dom van farao. Iedere keer vervalt hij weer in diezelfde fout, ziet u Gods genade. Denkt hij van oké. En wanneer alles weer goed is, gaat hij toch weer door met zijn gewone gedrag. Hebreeën waarschuwt ons ervoor dat wij datzelfde niet moeten doen. Want doordat hij zich van zijn hart van de levende God afkeert, dat stuk, dat zinnetje in Hebreeën 3, dat klinkt een beetje als wat farao deed. Aan wie is Hebreeën 3 gericht? In eerste instantie is het vooral gericht aan de Joodse christenen. Waarschijnlijk in de eerste eeuw geschreven. En die vertrouwd waren met de wet. Hè, want dat hadden ze meegekregen. Ze wisten van de priesters en priesterschap. En ze kenden ook de offers. Ze kenden de oud-testamentische tradities heel erg goed. Maar nu stonden ze onder druk van vervolging en maatschappelijke uitsluiting. Waarom? Omdat ze besloten hadden om Jezus te volgen. Omdat ze besloten hadden om hun hart open te stellen voor de Heer en om naar Hem te luisteren. En om dus een andere houding aan te nemen, ander gedrag te vertonen. Maar dat bracht vervolging
En maatschappelijke uitsluiting met zich mee. Men wou ze niet meer. Men vermeed ze. Ze konden niet meer meedoen aan alles. En daardoor overwogen sommigen om terug te keren naar het Jodendom. Om maar gewoon terug te gaan naar dat wat ze geloofden, voordat ze hun hart aan Jezus hadden gegeven. Voordat ze besloten Jezus te gaan volgen. Eigenlijk terug naar oud gedrag. Eigenlijk, zoals Farao dat deed, na elke plaag die er geweest was. Je bekeren, zeggen dat je nu wel gaat luisteren, maar dan toch maar als het weer teruggaat naar dat oude gedrag. Waarom wordt deze waarschuwing gegeven in Hebreeën? Die waarschuwing die aan de gelovigen gegeven wordt, is vooral omdat wanneer de twijfel ervaren wordt en verleiding ervaren wordt om je geloof in Christus los te laten, dan word je hieraan herinnerd. Laat je hart niet van de levende God afdwalen. Pas op, dit is geestelijke strijd. Word niet net zoals die farao. Het vers benadrukt ook dat gelovigen elkaar moeten helpen om niet af te glijden in ongeloof. Om niet terug te gaan naar oud gedrag. Dat we elkaar moeten bemoedigen, moeten helpen, moeten onderwijzen, moeten bijstaan in dit geloof. Wat leren we vandaag? Net als de eerste lezers van Hebreeën en de farao uit Exodus staan we soms ook onder druk. Soms hebben we twijfel, teleurstelling of is er verleiding om God los te laten. Soms is ook gewoon onze arrogantie, ons denken dat we het zelf wel kunnen. Daar roept Hebreeën 3 vers 12 ons op tot waakzaamheid. Bewaak je hart. Blijf dicht bij de levende God en steun elkander in geloof. Het bewaken van je hart is een beeld dat de Bijbel vaak gebruikt om te laten zien dat ons innerlijk, onze gedachten, onze gevoelens, emoties en keuzes beschermd moeten worden tegen verharding of afdwaling. En hoe zouden we dat kunnen doen? Hoe zouden we ons hart kunnen bewaken? Denk heel belangrijk door dicht bij God te blijven, dicht bij het woord te blijven, door de Bijbel te lezen, door het te overdenken, zo vul je je hart met waarheid, en dan voorkom je dat er twijfel en leugen, de overhand krijgen. Door alles waar we ons zorgen over maken, alle dingen die we verlangen, alle strijd die we ervaren, in gebed bij God te brengen. Zodat we open blijven voor zijn leiding. En we moeten opletten dat we God niet alleen aanroepen wanneer de nood er is en hem vergeten zodra het beter gaat. Maar dat we juist dankbaarheid moeten blijven tonen voor wanneer het goed gaat. Want dankbaarheid helpt. Als we continu blijven danken voor dat wat goed gaat, dan helpt het om ons hart zacht te houden. Ik hoorde dit lied van Dunsey Uyekan. En ik vond het zo'n mooie manier om mijn hart te bewaken. En ik wil het graag met u delen. Hier is het lied van Dunsey Uyekan. And he sings more than a song.

0: Dunsin Uyekan zong More Than a Song. En ik zei u al, ik vind het een prachtige manier om mijn hart te bewaren. Want hij zingt dat hij zichzelf helemaal aan God geeft. Dat hij niet een lied zingt of een lied als een offer aan God brengt. Maar dat hij zelf dat lied is. Dat hij zelf dat offer is. En voor mij betekent dat vooral dat hij dus zegt dat zijn leven helemaal toegewijd is aan God. En dat zou ik ook zo voor mijn leven willen zingen naar de Heer. En ik zou ook zo graag willen dat u dat ook zo ervaart. En ook zo zou willen zingen voor de Heer. Zullen we daar samen voor bidden? Heer, onze God. U kent ons hart, Heer. En u weet hoe snel we kunnen afdwalen. Heer, we bidden, bewaar ons voor een ongelovig hart dat zich van u afkeert. Geef ons geloof. Geef ons geloof dat stand houdt. Het geloof dat hoopt. Geloof dat weet dat u zekerheid bent. En geef ons ook, Heer, dat we om ons heen mensen hebben die ons kunnen helpen wanneer we het moeilijk hebben. Die ons kunnen dragen, ook in gebed. Die ons kunnen bijstaan en bemoedigen. Heren, we willen vandaag leren uit deze stukken die we lazen over farao's verharding. En we willen leren, Heren, om niet zo te zijn. Om niet wanneer het goed gaat ons van u af te keren. Maar om juist ook wanneer het goed gaat, u dank te zeggen voor dat wat goed gaat. Zodat ons hart zacht blijft. Leer ons, Heere, leven in trouw aan u. Leer ons uw belofte aan te nemen als ja en amen. Dat vragen we u door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ons hart bewaken betekent dat we actief kiezen om ons hart te vullen met Gods waarheid. Om het zacht te houden door gebed en dankbaarheid. En het te beschermen tegen twijfel en verharding. Ik wens u Gods onmisbare tegenwoordigheid en zegen toe voor deze dag. En zo de Heere wil, spreek ik u morgen weer. Mijn naam is Yvonne Coutinho. God zegen.
1: Het is 9:00.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag pikante bami, sweet osso nasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, black eye pissi moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin, gebakken vis met oma's speciale saus en masala kip en ei. Als groente hebben wij kousenband, dagoblad en boulanger. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yublasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arrowstraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel start om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arrowstraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adisi.

0: Yes, en het is inmiddels 9 over 9. Welkom, welkom, welkom, lieve luisteraars van Radio Shalom. Familie, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Het is inmiddels weer tijd voor onze nieuwe editie, een nieuwe uitzending, een nieuwe aflevering van het programma Het Onderwerp van Vandaag. Een programma waarbij wij samen gaan praten over een interessant onderwerp. Elke dag te beluisteren op de elke donderdag te beluisteren van 9 tot half 11. Mijn naam is Ian Moerassem en ik ben vandaag uw presentator. Ik ben niet alleen in de uitzending, maar ik ben met een hele interessante broeder hier in de uitzending. En ik wil hem nu dan de ruimte geven om zichzelf even voor te stellen.
1: Goedemorgen luisteraars. Mijn naam is Ernie Linga. Ik ben van huis uit gezondheidswerker, verpleegkundige op dit moment en bachelor health education. Dus momenteel ben ik werkzaam op Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Op de afdeling Family and Community Health, waar ik trekker ben van Adolescent Health. En ik ben ook part-time docent hier en daar en zo. Mm. Dus binnen de gezondheidszorg ben ik al een aantal decennia al zeker langer. Ja, 3 decennia zeker. Of meer zelf, ja.
0: 3 decennia, dus 30 jaar lang?
1: Langer
0: dan dat?
1: Ja. Ja. Ik ben opleiding begonnen in 88.
0: Mm.
1: Dus dan ziet u al hoe lang ik al in de zorg zit. Ja.
0: Wow, 88. Ik was al 90 jaar, langer dan 30 jaar. Inderdaad, ja. inderdaad. Oké, mooi. U is het gehoord. We gaan vandaag praten over eigenlijk gezondheidszorg. Het is geen onbekende stem op de radio, want hij heeft ook een aantal keren het programma Zorg. Patiëntenplatform, ja. Zorg met een stem, gepresenteerd. Dus welkom, broeder Ernie. Welkom, welkom in de studio van Radio Shalom. Laten we een beetje praten over broeder Ernie zelf. Wie bent u? Wat doet u in uw dagelijks leven?
1: Ja, Ernie. Ik ben een Surinamer van Maron afkomst.
0: Okay.
1: Ik ben, amper 2 jaar geboren na de transmigratie.
0: Mm.
1: Opgegroeid in het binnenland, naar school gegaan in het binnenland.
0: Mm.
1: U weet, in die periode ook zat je met een hele zware, geen school in het binnenland al zodanig, weinig en zo.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben wel laat op school gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus laten we zeggen, in 18, 11 jaar begon op school.
0: Mm.
1: 18, ja, rond 18 levensjaar. Ben ik naar de stad gekomen en het lijkt of ik direct ben vastgebleven.
0: Ja.
1: Rond mijn 15e heb ik mijn moeder verloren.
0: Mm.
1: Ja, mm-hmm. Waar de zorg van mij enkel overgebleven was aan mijn broer en mijn zus, mijn vader en zo. En de andere familie.
0: Ja. Uit hoeveel kinderen bestaat je gezin van uw moeder, vader?
1: 6 kinderen.
0: 6 kinderen.
1: Ja. Waarvan ik de gelukkige laatste ben.
0: Oh, u bent de laatste?
1: Ja.
0: De jongste dus?
1: Jawel.
0: Oké. Mm. Maar zeg, de laatste heb je na eigenlijk aporting, is het zo?
1: Het is een heel laatste. Kijk, het hangt van waar je het bekijkt en waar je staat. Maar ik bekijk de laatste kinderen alsof, hoe moet ik zeggen, naar... ik kom van filosoferen en zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vind dat de laatste kind een heel moeilijke plek heeft.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je bent eigenlijk het einde en het begin van een andere generatie.
0: Mm-hmm. Ja, klopt.
1: Ja, dus je sluit het. En jij moet ook kijken hoe, laten we zeggen, cultuur, traditie overgedragen moet worden. En bij jou wordt een aantal dingen gedaan die soms anders lopen.
0: Mm.
1: Want die ouders zijn al volwassener geworden.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ze ook correctie bij jou beginnen.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, waardoor jij soms een moeilijke positie krijgt. Omdat je het lijkt of als je verwend bent, maar niet verwend. Ik denk dat we moeite hebben met jou. Omdat men je ruimte geeft en je mag heel veel gebruik van die ruimte. Waardoor het lijkt of je verwend bent.

0: Okay. In welk jaar bent u dan, want u zegt dat u in het binnenland heeft gewoond, en welk jaar bent u dan gekomen naar de stad?
1: Ik ben 83 in de stad gekomen.
0: Okay, en dat was ook voor studie?
1: Ja, na mijn lagere school, je weet, school binnenland was tot zesde klas.
0: Mm-hmm.
1: Dus na de behalen van een getuigschrift van de zesde klas, mm-hmm, ben ik eigenlijk in de stad gekomen om verder te studeren.
0: Mm-hmm. En welke scholen heeft u allemaal bewandeld?
1: Hier in Paramaribo,
0: ja,
1: ben ik op de A.R. Lewin school geweest.
0: Maar Lewin school?
1: Okay. Ja. Mm-hmm. En later, na die Milo school, ben ik direct in de verpleging gegaan. Was ik opleiding van COFAP.
0: Oh, van COFAP.
1: Ja.
0: En daarna heeft u geen middelbare opleiding meer opgedaan? Of?
1: Nee, dus na de COFAP-opleiding heb ik bepaalde studies nog gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook, laten we zeggen, de opleiding gedaan van PK extern, mm-hmm, bij EOL.
0: Ja.
1: Heb ik ook de basisopleiding van vakbond gedaan.
0: Ja.
1: En later heb ik ook bachelor in health education gedaan.
0: Mooi.
1: Los van andere trainingen en zo.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En hoe oud was u toen u eigenlijk zei van, hey, ik wil in de medische zorg gaan?
1: Ja, ik was na mijn middelbare school.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk, ik persoonlijk hield ik meer van technische dingen.
0: Oké.
1: Ik denk dat ik het van mijn vader heb overgenomen van bloed. Want mijn vader was constant bezig met dingen.
0: Oh, ja.
1: En in de stad aangekomen, dus ik was geslaagd voor MULO en technische school.
0: Ja.
1: Ik wou graag naar de technische school gaan, maar mijn broer vond, nee, ik moet naar de MULO.
0: Okay.
1: Achteraf ben ik hem dankbaar.
0: Mm-hmm.
1: Andere een of andere reden, want misschien was ik verloren in bepaalde dingen.
0: Mm-hmm.
1: Want toen de tijd was technische school. En we onderschatten één ding soms, als je van het binnenland naar de stad komt, dan kom je eigenlijk in een grote wereld,
0: ja,
1: waar allerlei krachten spelen.
0: Mm-hmm.
1: En als je ergens gaat waar die kracht je kan suiken,
0: mm-hmm,
1: was de kans groot dat je teruggaat in bepaalde dingen die je niet graag zou willen.
0: Mm-hmm.
1: En Milo School was toen de tijd nog een beetje beschermd omgeving,
0: mm-hmm,
1: ten opzichte van technische school toen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ben ik eigenlijk Milo School gegaan en naar de Milo School dacht ik, hey, je bent al laat op school gegaan.
0: Mm-hmm.
1: En er is een gezegde. Okay, mijn moeder zei het altijd, dat als je bezig bent te werken, na een bepaalde tijd moet je gaan kijken. Want als je bij evaluatie kijkt dat je niets hebt gedaan, kan je enkel gedemotiveerd raken.
0: Ja.
1: En je begrijpt dat, nou, je bent laat op school gegaan, middle school, dus je bent al in de 20.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je niet snel iets kiest, dan, ja, is de kans groot dat je, ja, los raken zoals anderen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus toen dacht ik, oké, ik heb nog bepaalde ambitie voor de gezondheidszorg, dus ben ik daarin direct
0: op zo'n
1: gegaan.
0: Manier.
1: Ja.
0: Op zo'n manier, oké.
1: Dus
0: ik ga ervan uit dat het niet makkelijk was.
1: De opleiding?
0: Nou, eigenlijk het hele traject, het hele proces.
1: Nee, het is niet makkelijk, omdat je komt vanuit het binnenland, je, mm-hmm, moet je ook aanpassen.
0: Mm-hmm.
1: Je zit in een bepaalde ding. Kijk, je hebt je algemene ontwikkeling. Is een heel belangrijk ding, hè.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer ik praat over ontwikkeling, ik hoop van om misverstanden te voorkomen.
0: Yeah.
1: Dat wanneer ik een woord zeg, wil ik altijd zeggen wat het woord betekent. Want,
0: yeah,
1: ontwikkeling is een begrip dat we vaak gebruiken. Ah, je moet ontwikkeld zijn, maar wat is ontwikkeling?
0: Yeah.
1: In het binnenland had ik een andere ontwikkeling.
0: Mm-hmm.
1: Dus mijn algemene ontwikkeling in het binnenland was heel, op voor het binnenland was het op een bepaalde topniveau.
0: Okay.
1: Maar in de stad deed het niet.
0: Mm-hmm.
1: Het voldeed niet meer. Want je komt met andere dingen in aanraking.
0: Ja, bij een andere omgeving.
1: Okay.
0: Ja.
1: Dus je moet je nou eigenlijk, want ontwikkeling is je in staat maken om eigenlijk de antwoorden of de vragen die eigenlijk daar op het beste kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus de vraag die de maatschappij toen stelde, was ik niet helemaal klaar, ready voor. Ik was niet ready voor.
0: Yeah.
1: Dus waardoor het is passen en meten. En,
0: mm-hmm,
1: je gaat je echt moeten focussen op school en focussen ook op een aantal dingen.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ik heb wel geluk gehad dat ik na de aanpassing woon je met bepaalde mensen en zo, dat het toch is gelukt om je school af te maken. En dan ga je weer naar de middelschool. naar de middelschool, naar de school voor opleiding tot verpleegkundige. Daar is weer een andere ervaring. Dus je had een bepaalde voorstelling, je moet je echt weer kan herdig worden. Er is een mooie tekst in de Bijbel, die zegt woord vernieuw, door de vernieuwing van je
0: gedachten,
1: denken. Ja. En dus je gaat moeten vernieuwen van bepaalde dingen en dingen anders gaan bekijken. Dus het was echt behoorlijk aanpassen en omschooling om echt dingen anders te gaan bekijken. Het was niet makkelijk.
0: Ja.
1: Maar het was te doen.
0: En u heeft de Mulo School ook gewoon in één keer kunnen behalen?
1: Nee, ik heb tweede leerjaar was ik blijven zitten.
0: Oké.
1: En nadien, vierde leerjaar, heb ik hergehad. Dus dan ben ik direct geslaagd en zo.
0: Ja. Mm. En wat zou je zeggen dat het moeilijkste was om eigenlijk... waarbij u zichzelf moest aanpassen, want uit het binnenland naar de stad komen en dan naar de Mulo-school gaan. Wat was voor u in die periode daar het moeilijkst? Had u familie hier in de stad?
1: Ja, ik was bij mijn broers.
0: Oké.
1: Kijk, er is één ding wat we zeggen, ervaring. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En ervaring is soms sta in de weg om verder te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Omdat door ervaring blijf je in je comfortzone.
0: Ja, klopt.
1: En soms is het goed om de comfortzone te zien als een voorlopige plek om verder door te gaan. Maar soms denken we, we moeten in die comfortzone
0: blijven,
1: net letterlijk comfort blijven.
0: Ja.
1: En dat zorgt voor bepaalde dingen. Dus blijven met mijn broers.
0: Uh-huh.
1: Zij waren werkende.
0: Uh-huh.
1: En mijn neefjes en zo, we gingen naar school. Uh-huh. Maar de gemeenschap was daar alleen.
0: Mm.
1: Dus wil je jezelf eigenlijk, hoe zeggen, weerbaar maken in die maatschappij, dan moet je meer, los van je huisomgeving, ook contact buiten hebben.
0: Ja,
1: juist. En dat bij de amour kent ook een hard part.
0: Mm-hmm.
1: Dus hoe zou je eigenlijk die dingen moeten doen en toch jezelf behouden?
0: Mm-hmm.
1: En een andere zaak wat heel een rol speelde, was de taalbarrière.
0: Mm-hmm.
1: De taalbarrière was heel...
0: Zwaar. Ja, ik kan het begrijpen.
1: Dus,
0: want u was al 18 jaar.
1: Ja.
0: Ja, toch? Dus 18 jaar, wat voor taal sprak u?
1: Saramakans. Ja, met een beetje Nederlands toen. Maar doordat je alleen op school Nederlands sprak, en daarna thuis praat je voor Saramakans. Je woordenschat was heel weinig.
0: Ja, was
1: daarom
0: klein,
1: in de eerste Mulo-school sprak ik weinig.
0: Mm.
1: Want je was verplicht Nederlands te praten, toch? Dus in de klas was ik heel rustig. Alleen buiten sprak ik, weet je. En je probeerde vrienden te maken. Dus en het was echt onbekende. Je kent niemand daar. Echt net alsof in de Saramakan zeg maar, het simpel plan. Net als een kreekvisje in de rivier.
0: Ja.
1: Dus je was echt als een kreekvisje in de rivier. Je kon weinig doen.
0: Dus
1: je moet je rivierje nou jezelf maken.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Het lijkt wel heel erg moeilijk. Het is, je moet het zo zien. Net als je hebt je heel leven lang alle andere taal gesproken. En ineens je kon je een heel milieu, een hele andere cultuur. Waarbij je niet alleen Saramakaners hebt, maar je hebt dan ook andere bevolkingsgroepen. En ook dat je jezelf moet aanpassen. En ook de taal. En de taal van de school. Dus ik kan me voorstellen, dus ik probeer voetbal mezelf in die zo om te denken van, boy, hoe zal het allemaal zijn geweest? En daarna heeft u een opleiding gevolgd naar de Mulo-school.
1: Naar Mulo-school, direct naar Mulo-school.
0: Om verpleegkundige te worden.
1: Jawel.
0: Vertel me een beetje daarover. Hoe was het allemaal toegegaan? Waar precies?
1: Het was COVAP. Nadat ik Mulo-diploma heb gehad. Dus ik was ook geliefd hoor. Mm-hmm. Door een aantal docenten en leerkrachten toen van de Mulo-school.
0: Mm-hmm.
1: Dus hebben een van ze geadviseerd. En nu wil je naar de verpleging gaan. Dus ben ik daar gegaan. Net wat ik zei, ik had de bepaalde ideeën al.
0: Ja.
1: Want als kind was ik vaker bij de poli van medische zending ook.
0: Oh, hoe dan?
1: Je zei het al, ik ben laatste kind.
0: Oh, ja.
1: Dus ik had vaak schrammetjes. Polyfamilische zending was ik La Douane was er geen onbekende terrein voor mij.
0: Oké.
1: Dus, ik heb hier en daar op
0: aan. Maar wat hebben ze dan?
1: Eigenlijk ik was altijd. Altijd was ik bezig met iets. En ik durfde veel. Of ik klom in een boom en sprong als een. Ja, probeer dingen. Je rennen en vallen. Bezig, kijk. Ik was altijd druk bezig. Ik was er bezig mee. Dus of je kap jezelf met een houwer.
0: Zo?
1: Met een houwer? Ja, niet bewust. Als je bezig bent met iets, dan zie je kap jezelf even, ja, en zo.
0: Dus, uiteindelijk bent u zelf
1: erin.
0: Ai boy, oké.
1: Los van als kind was ik ook dingen opgenomen in Jumo ziekenhuis.
0: Oh,
1: En ook in het Diakonesse ziekenhuis.
0: Oké. Maar waarvoor was dat dan?
1: Wat ik heb begrepen van mijn zus, is dat ik, ze kunnen niet exact zeggen, maar ik denk dat voor mij zagen ze als kind, ik was amper 2 jaar als ik het goed heb, had ik eigenlijk had ze bloed gezien in mijn urine. Dus wat er precies is, weet ik niet.
0: Ja.
1: Maar daarvoor was ik wel opgenomen in het Diakonesse ziekenhuis.
0: Ja.
1: Ik heb nog een fra beeld ervan hoor.
0: Ja.
1: Hoe stout ik was in het ziekenhuis ook.
0: Ook in het ziekenhuis?
1: Ja.
0: Zang! Vertel een beetje.
1: Ik hoor dat ik daar alleen zat te zingen in het ziekenhuis.
0: Hè? Zingen? In het ziekenhuis?
1: In het zomer.
0: Dat had ik niet verwacht.
1: Nee, maar echt waar. Dus wanneer ik soms terug, daarom vind ik het jammer dat mijn zus, die heel veel over me wees komt te sterven, nadat ik meer tijd wil hebben. Want mijn moeder is al eerder weg gestorven, ik was amper 15. Maar hoe meer je terugblikt in het leven, hoe je terug gaat kijken, hoe was ik en zo.
0: Ja.
1: Maar anders dan wat speelde, wat was in je omgeving toen je opgroeide? Dus die factoren hebben een rol gespeeld dat je bepaalde dingen toch doet.
0: Ja.
1: Dus op die manier. Dus de opleiding was wel op zijn niveau niet zo makkelijk, maar het was wel te doen. Ik heb wel mensen gehad die me heel veel hebben geholpen. Want je moet je weer gaan aanpassen aan bepaalde dingen. Dus die opleiding heb ik wel binnen 4 jaar afgerond. En toen was ik ook op opleiding, je moet via ons ziekenhuis. Dus was ik via RK ziekenhuis naar daar gegaan. Na het ziekenhuis, heb ik gewerkt in het Diakonissenhuis. Heb ik nog gewerkt voor een onderstichting. Tijd was ik op de EHBO. Ik heb na de EHBO ben ik eigenlijk naar het BOG gegaan. Dus ik heb wel een hele stormachtige periode achter. Niet letterlijk storm, maar ik was hier en
0: ja,
1: daar.
0: Ja, ik begrijp
1: het. En soms, weet je, ben je op weg naar bepaalde dingen. En toen ik op BOG was ik toen de tijd op de afdeling Nationale Immunisatieprogramma. En daaraan gekomen, dus van EHBO naar daar, heb ik eigenlijk onder leiding van mevrouw Carla Renverum. Is me los van de afdelingmanager ook, maar zij was de verpleginggedeelte. Zij heeft me heel goed opgevangen. En onder haar begeleiding is ze me gezegd, kijk Ernie, waar we hier zijn, we zijn op een afdeling waar we mensen moeten trainen, we moeten voorlichting geven. Dus je gaat bepaalde skills moeten aanleren. Dus wat denk je om die pedagogische getuigschriften gaan maken. Dus zo ben ik die PK extern gaan maken. En ben ik mezelf weer gaan ontwikkelen. Omdat gezondheidszorg is wat ik noem een heel dynamisch beroep. En het vergt heel veel van je als gezondheidswerker. Wat wel heel jammer is, ik zeg het, laat me dat proberen zo voorzichtig mogelijk te zeggen, in de zin van dat de focus in ons land, in Suriname, ligt meer enkel op de zorg van zieken.
0: Oké.
1: En dat vind ik wel een kwalijke zaak. En daarom, ik ben blij toen de minister zegt dat, de huidige minister zegt dat de focus gaat zijn op preventie.
2: Mm-hmm.
1: En dat is belangrijk, heel belangrijk vind ik. Omdat als iemand ziek is, is het eigenlijk is net alsof als op voetbal vergelijken.
2: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk al de bal tussen de laatste stopper en de keeper.
2: Mm-hmm.
1: De kans dat je scoort is groot.
2: Mm-hmm.
1: Dus de kans dat iemand een probleem krijgt vanwege zijn of haar ziekte met de rest van schijnselen of zelf doodgaan is al groot. En dat moeten we proberen zoveel mogelijk te voorkomen.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Dus vandaar dat preventie binnen de gezondheidszorg van groot belang is.
2: Mm-hmm.
1: En bij de Nationale Immunisatieprogramma ben ik me eigenlijk meer gaan verdiepen in eigenlijk wat gezondheidszorg zou moeten zijn en wat het is.
2: Yeah.
1: Dus eigenlijk vind ik het jammer dat er weinig voorlichting gedaan wordt. Omdat ik denk dat er drie belangrijke onderdelen binnen de gezondheidszorg voorrang moeten hebben. Want in feite is alles is belangrijk, mm-hmm. maar zijn dingen die prioriteiten moeten krijgen.
2: Yeah.
1: Dus willen we een gezonde volk hebben, is het echt dat extra aandacht besteed wordt aan gezondheid, bevordering. Mm-hmm. Gezondheidsbescherming en preventie.
2: Mm-hmm.
1: Om het een beetje te breken in huis- en keukentaal.
2: Mm-hmm.
1: Gezondheidsbevordering heeft te maken dat je mensen traint, of te praten over healthy lifestyle,
2: mm-hmm.
1: om te weten hoe ze met zichzelf moeten omgaan, yeah. om hun gezondheid te beschermen.
2: Yeah.
1: Om eigenlijk ook die te optimaliseren. Want jouw gezondheid heeft ongeveer 30% beïnvloed door jouw eigen gedrag.
2: Mm-hmm.
1: Vandaar dat je ziet dat allerlei innovaties en allerlei ontwikkelingen in de wereld
2: mm-hmm.
1: nog niet heeft bijgedragen tot enkele terugdringen van een aantal ziektes.
2: Ja.
1: Want het gedragaspect wordt weinig eigenlijk aangehaald.
2: Mm-hmm.
1: En daardoor zie je ook dat die reclames van die, ja, ik kan zeggen, mensen, voetendler op dingen, gefocust op je gedrag om die dingen zo aantrekkelijk mogelijk voor je te maken.
2: Ja, ja, ja.
1: En daarom zie je dat we blijven eten, mm-hmm. al weten we dat het niet goed is.
2: Ja, ja, ja.
1: Want het blijft jou
2: olgen. Ja, ja,
1: ja. Een andere zaak is bij gezondheidsbescherming, is wetgeving, wethandhaving.
2: Mm-hmm.
1: En daaraan, ja, ik denk dat we heel veel daarover gaan zeggen. Wat is onze wetgeving met betrekking tot dingen. Want alles wat we doen, bewust of onbewust, heeft invloed op onze gezondheid.
2: Ja.
1: Dus als de wetgeving en wethandhaving faalt, kan je wel jouw gedrag als zodanig beheersen, maar soms zit je ermee. Ik ga straks komen zeggen waarom ik dat zo zeg. Dus wetgeving en wethandhaving is heel belangrijk en daardoor zou de overheid heel veel moeten investeren in een aantal equipment en mensenkracht, zodat bepaalde dingen die onder de radar zo zijn, toch gedetecteerd worden.
2: Ja.
1: Want je kan nooit anders zien. Jij als consument, jij als mens, weet niet alles. En sommige dingen die wij voor niet zouden moeten gebruiken, benutten, zou moeten eigenlijk door de overheid beschermd worden. Wij voor het verleden hoor je mensen praten over chemicaliën in onze groenten.
2: Mm-hmm.
1: En daarvoor zou de overheid monsters moeten nemen op gezette basis om te kijken hoeveel van die rommels, die chemicaliën, in onze voedsel zit.
2: Mm-hmm.
1: En aan de hand van de landbouwers aanspreken. Mm-hmm. Wat gebruik je wel en wat gebruik je niet.
2: Mm-hmm.
1: En preventie heeft te maken ook met dingen doen om de mensen te helpen. Bijvoorbeeld, we praten over stadsvervraaiing. Stadsvervraaiing is ook een vorm van gezondheidszorg.
2: Okay.
1: Omdat je gezonde omgeving, daar haal je broedplaatsen van ziektekiemen weg.
2: Yeah.
1: Waardoor mensen niet makkelijk niet eraan komen. Dus bijvoorbeeld, als je de stad vervraait, je haalt bij ruimte weg dat er bacteriën en andere dingen ongedierte niet daar kan blijven.
2: Mm-hmm.
1: Dus daar is deze drie, ik denk dat het heel veel aan deze dingen geïnvesteerd moeten worden. Ik zei net over wetgeving en wethandhaving. De technologie is niet te onderschatten nu.
2: Mm-hmm.
1: En de technologie wordt heel veel gebruikt, zowel misbruikt.
2: Mm.
1: waardoor dingen gedaan worden die eigenlijk manipulatie van de voeding, zodat je bepaalde soort voedsel krijgt die je eigenlijk, ja, als je weet hoe het gemaakt is, dat je vaak, ja, dat niet zou kunnen eten. Vandaar dat de overheid meer moet investeren in goede laboratoria om deze dingen te kunnen zien, wat is nog bruikbaar. Ik weet niet of u een aantal jaren terug hadden ze gezegd dat een of ander land corned beef heeft gemaakt van dode dieren.
2: Mm-hmm.
1: En het was verkocht.
2: Mm-hmm.
1: Weet je of het in Suriname je bereikt?
2: Mm-hmm.
1: Weet je, dat zijn bepaalde dingen. Dus misbruik maken van de technologie. Dus de overheid moet heel ver voor zijn. De technologie is om ons te helpen, maar soms is de technologie een gevaar. Dus hoe gaan we daarmee om?
2: Zodat
1: eigenlijk onze gezondheid niet in gevaar komt. Ja. Want onze gezondheid is ons enige ding wat we nodig hebben om te kunnen genieten op aarde.
2: Ja.
1: Want zonder gezondheid heeft geld geen waarde.
2: Ja, klopt.
1: Want een heleboel mensen met geld, wanneer ze echt met de dingen, mensen gewoon zo op hun rug liggen in een ziekenhuisbed, kijken ze aan het plafond. Het enige wat ze bidden is, hey, kan ik nog gezond worden? Maar zit er wel geld?
2: Mm-hmm.
1: Dus het is iets wat je echt moet koesteren. Je gezondheid.
2: Ja,
1: dus het is niet zeggen, wanneer je ziek bent, dan pas begrijp je hoe duur, hoe kostbaar het is.
2: Klopt.
1: Dus ik praat over de technologie. Nog een andere zaak is, de voedselindustrie is ook een probleem die echt aangepakt moet worden.
2: Mm-hmm.
1: De overheid kan dat niet alleen doen. Vandaar dat die enkele gezondheidsbevordering, zodat mensen bewust kan kiezen voor wat ze moeten eten.
2: Ja.
1: Dus dat is belangrijk, want zonder te weten wat je eet, ben je slachtoffer, want je voeding bepaalt heel veel van je gezondheid. Kijk maar bijvoorbeeld je auto. Als je auto de juiste middelen geeft, dan blijft je auto langer.
2: Ja.
1: Als je auto gemaakt is, deze olie voor dit, olie voor dat, maar je gebruikt de juiste smeermiddelen, de juiste dingen, weet je, dan blijft die auto langer. En zo is het ook voor ons. Wij allemaal hebben van nature bepaalde, we praten over biologische bagage, waarmee je geboren bent. Dus kan dingen, genetische dingen van je ouders. Op het moment dat je dat weet en weet ermee om te gaan, kan het zijn dat je bepaalde ziekten die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld diabetes, zijn enkelijk uitstellen door je manier hoe je omgaat met jezelf.
2: Mm-hmm.
1: Weet je, dus daarom is dat eigenlijk van groot belang. De technologie om te weten wat je eet en zo. Een andere zaak is ook de farmaceutische industrie. Die soms lijkt het alsof men, ja, de mensen in een bepaalde dwarsspoor brengen. Want als je kijkt dat soms je onnodig medicatie toekrijgt. Laat me niet zeggen, dingen dat er zoveel medicatie komt en je soms je weet niet welke goed is.
2: Ja.
1: En de toegang tot medicatie is soms, ja, soms moeilijk op de juiste medicatie, weet je. Dus en de variatie aan medicatie, wat helpt bij mij, hoe ben je niet te werken.
2: Mm-hmm.
1: En dus die variatie moet goed in de dingen in balans gebracht worden. Dus gezondheidszorg is eigenlijk, moet ik het zeggen, ja, ik geniet ervan omdat ik dagelijks ermee bezig ben.
2: Ja.
1: Maar ik zie ook hoe gevoelig het mensen liever is, want één verkeerde beslissing, dan kan het zijn dat je bent geweest of je bent, zit met restverschijnsel.
2: Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld ook een van de vragen dat in me opkwam terwijl je zo bezig was te praten, hoor. Want er was nog ook een video langsgekomen op social media, waarbij die man praat over de gezondheidszorg en dat het soms erop lijkt alsof het een money-making business is. Ik geloof dat er wel mensen zijn die echt met een puur hart komen om mensen te helpen, toch? Maar aan de andere kant dan heb je ook van die verhalen waarbij je denkt van, willen ze niet gewoon geld van me maken, jong? Heeft u dat meegemaakt of wat kunt u daarover zeggen?
1: Ja, dat is een hele gevoelig ding. Omdat, weet je, God heeft ons zo goed gemaakt dat we vaak niet weten wat de werkelijke intentie is van de mens.
2: Mm-hmm.
1: En wanneer iemand iets doet, kan hij het altijd weer proberen te kunnen, te voor bloemen, dat het dat niet is. Maar het is moeilijk te zeggen wanneer het werkelijk geld gemaakt wordt of geld niet. Maar wat we moeten weten is dat het, er moet een balans zijn. Kijken we hoe de gezondheidszorg is ontstaan, dan is het ontstaan uit mensliefde, naastenliefde. Ga je terug naar de Bijbel, dan ziet u dat verhaal van de barmhartige Samaritaan.
2: Ja.
1: Dus, en later is de gezondheidszorg eigenlijk ontwikkeld tot beroep.
2: Ja. Ja.
1: Zo, het beroep moet zich in stand houden.
2: Ja.
1: Dus gezondheidszorg moet eigenlijk, wat we noemen, bedrijfsmatig gedraaid worden.
2: Mm-hmm.
1: Maar geen bedrijf.
2: Ja.
1: Een bedrijf heeft ook winst, ook merkwinst, sorry. Mm. Dus ook merk van een bedrijf is winst.
2: Ja.
1: Oké. Ook merk van een gezondheidszorg is de winst dat iemand gezond blijft.
2: Mm.
1: Maar er moet geld overblijven dat de zorg draait.
2: Mm-hmm.
1: En daar zit het probleem.
2: Mm-hmm.
1: Hoe kan je de zaak zo goed managen dat de gezondheidszorg zelf supported blijft?
2: Ja.
1: En dat het niet lijkt dat je mensen geld uit hun portemonnee klopt.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Vandaar dat je eigenlijk een betere systeem zou hebben om een goede verzekeringssysteem te hebben, zodat men eigenlijk, hoe zeg ik, zodat je het balans blijft.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En het is niet eenvoudig als we kijken naar wat het allemaal kost, wie allemaal in beeld komt bij één ziekte.
2: Mm-hmm.
1: Vandaar dat investeren in de preventie en in de mens zelf voor gedrag, zeg maar, gedragverandering, van beter zou zijn, meer, eigenlijk meer benefits is dan maar te veel te alleen te investeren in de tweede lijn zorg.
2: Mm-hmm.
1: Want als je investeert in die drie dingen wat ik hier zeg, dan drop je al de ziekenhuiskosten eigenlijk al heel veel.
2: Yeah.
1: Oké, terugkomen we op dat er mensen soms misbruik van maken. Het kan. Want de farmaceutici die de medicijnen maken en de mensen die spullen verkopen en ontwikkelen en zo apparatuur die gaan willen verkopen en winst ook merken. Want bij hun zijn ondersteunende zaken die om de gezondheidszorg eigenlijk in stand te doen houden.
2: Mm.
1: Dus ze hebben ook wel ook merkwinst. Dus het kan zijn dat zij daar ook bepaalde dingen doet. Maar vandaar dat de overheid goede wetgeving moet maken om de gemeenschap te beschermen. Ik las een aantal jaren terug iets van een bedrijf in Nederland.
2: Ja.
1: Een bedrijf die bezig is, een sigarettenfabriek.
2: Mm-hmm.
1: En hetzelfde sigarettenfabriek, waar ze zegt je mag niet roken.
2: Mm-hmm.
1: Oké, verkoop sigaret. Maar later heeft hij weer kan investeren in een bedrijf, in een fabriek die eigenlijk medicijnen produceren voor mensen die longproblemen hebben. Je begrijpt het probleem niet?
2: Dus hij creëert het probleem en hij zorgt ook voor oplossing.
1: Dus hij verdient twee keer op jou. Dus deze dingen zijn dingen waar die gebeuren. Ja, vandaar dat er eigenlijk onderzoekingen en wetgevingen constant aangepast moeten worden.
2: Mm.
1: Begrijp wanneer je zegt de technologie moet gebruikt worden om de mensen te beschermen?
2: Mm-hmm.
1: En dat zijn deze dingen.
2: Mm-hmm.
1: Hoe ga je daarmee om? Kijk, dus dat je eigenlijk jouw bevolking beschermt, want die man verdient twee keer op jou.
2: Mm-hmm.
1: En ik praat over het buitenland, geen Suriname. Mm-hmm. Dus begrijp hoe dat ding ingeworteld is in bepaalde dingen. En ze komen op een hele mooi geklede manier op jou. Mm-hmm. En je weet niet wat de dingen is. Dus mm-hmm. het ding hier, ding daar. Dus ze zijn eigenlijk geraffineerd om aan geld te maken. Dus je weet nooit. Ook een andere ding is, zou je bepaalde wetgeving mensen moeten verbieden in bepaalde dingen. Als je in zo'n beroep zit, zou je bepaalde dingen niet moeten doen.
2: Mm-hmm.
1: Weet je, alleen om die conflicten te kunnen minimaliseren. Bijvoorbeeld dat een arts geen eigen apotheek heeft, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Een apotheker is een apotheker.
2: Dus
1: jij bent bezig met verkopen van medicijnen. En dat die arts of die specialist niet betrokken is bij voor een medicijn import.
2: Mm-hmm.
1: Weet je, die wetgevingen moeten er zijn. Weet je, zodat je die conflicten. Want soms als je de medicijnen hebt, je gaat ze willen verkopen. Dus vandaar. Dus dat je geen dingen zoals WHO eens zegt, dat de farmaceutici, farmaceutische bedrijven, in plaats dat ze eigenlijk mensen mensen hebben moeten helpen genezen, mm-hmm. hebben ze klanten gecreëerd. Mm-hmm. Dus je blijft mm-hmm. constant, eenmaal begonnen, mm-hmm. blijf je eraan. Dus,
2: ja.
1: Dus er zijn wel conflicten.
2: Maar moeilijk, Tori, hoor. Omdat je hebt mensen die wel onderzoek gaan doen, en je hebt mensen die doktoren echt gewoon blindelings vertrouwen. Maar als we nu gaan kijken van mensen kunnen misbruik maken, toch? Van hun positie. Want wat ik zeg, daarin moet je geloven, want ik ben de expert, zegt de arts. Wat voor advies heeft u voor de mensen als zij naar de dokter gaan? Zegt u van, ga toch even zelf onderzoek doen, want nu is de technologie ook zo ver. Je kan even googlen en vragen van, wat is er eigenlijk met me? Maar ook Google zegt je soms ook, hallo Sani, waarbij je hoofd vasthoudt, want ik kan je op een soort pijn hier zo, terwijl nog gewoon vermoeidheid. Maar Google zegt je hebt kanker, bijvoorbeeld.
1: Kijk, deze dingen zijn de conflicten. Hè? Ik ga je iets zeggen. Weet u cake te bakken?
2: Ja.
1: Mm-hmm. U weet cake te bakken?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ik weet geen cake te bakken.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik kan alle ingrediënten voor je kan zoeken, maar ik weet het niet te maken tot cake.
2: Mm-hmm. Oké.
1: Okay. Wat ik daarmee wil zeggen, het opnoemen van al die verschijnselen en al die dingen, mm-hmm. maakt u nog niet toch dat u weet waarover het gaat.
2: Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: Dat is één.
2: Ja.
1: Een andere zaak wat het is, ik denk dat ik in de afgelopen december een webinar heb gevolgd, mm-hmm. waar men eigenlijk landen als India en andere landen bezig is om bepaalde wetgeving,
2: mm-hmm.
1: in het ritje met wetproducten te komen, om social media platformen zoals AI aansprakelijk te stellen voor de valse informatie, mm-hmm. dat ze zetten op hun platform.
2: Mm-hmm.
1: Omdat deze platforms komen wel met informaties, maar soms kloppen ze niet.
2: Mm-hmm, mm-hmm,
1: dus je zou echt heel veel moeten weten wat werkelijk waar is en wat niet is. En dus dat er kennis zijn klopt en soms werkt het averechts.
2: Mm-hmm.
1: Terugkomen we op het gebied van artsen. Het woord dochter is eigenlijk is afgeleid van het woord uitdochteren.
2: Okay.
1: Dus uitzoeken. Mm-hmm. Zij zelf moeten gaan uitzoeken.
2: Mm-hmm.
1: En ik zei al ervaring, dat ervaring soms zeer gevaarlijk kan zijn.
2: Ja.
1: Omdat je bent ervaren, iemand heeft dit, mm-hmm. en dan is het dat.
2: Ja.
1: Maar bij die andere is het dit, maar is het niet dat. Het is een andere ding. Vandaar dat je eigenlijk elke geval uniek moet blijven onderzoeken. Dus elke geval is uniek, dus je moet het altijd blijven onderzoeken.
2: Ja.
1: Dus de samenwerking tussen arts en patiënt is van groot belang.
2: Mm-hmm.
1: Er zijn verschillende zienswijzen van gezondheidszorg. En een van ze is waar de arts zich eigenlijk superieur stelt. Mm-hmm. Want ik heb gestudeerd mm-hmm. en zo. Mm-hmm. Maar het gaat om mijn gevoelens.
2: Ja.
1: Vandaar dat we nu kijken, bijvoorbeeld nu is er praat over patiëntenplatform. Daar, waarom hebben we dat samen met mevrouw Saira, de voorzitter, mevrouw Boomkaart en zo, die stichting? Omdat Er gebeurt heel veel binnen gezondheidszorg nu, mm-hmm. waardoor mensen bijna door de bomen het bos niet meer zien.
2: Ja.
1: En gezondheidsrecht is nu een opkomende rechtgebied,
2: mm-hmm.
1: die eigenlijk drie rechtsgebieden, als ik goed heb, aanraakt. Okay. Dus burgerlijke recht, strafrecht en bestuursrecht.
2: Oké. Okay.
1: Om alleen maar de mensen te helpen zien hoe complex gezondheidszorg is.
2: Mm-hmm.
1: Dus om de mensen te helpen, om dingen, dus als jij als cliënt, dus of patiënt, daarom is het van belang dat je een goede contact hebt met je arts en ook kijken naar second opinion.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat wanneer mensen weten dat als ik iets verkeerd doe, dat er gevolgen zijn, zijn we voorzichtiger.
2: Mm-hmm.
1: Maar wanneer die sancties uitblijven, gaan we gewoon door. Neem maar een simpel voorbeeld. Als je met je oudere broer of zus thuis blijft, werden allerlei dingen gedaan die het bijzijn van de ouders niet gedaan wordt met jou als kleintje.
2: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: Maar wanneer en je wordt nog zodanig onder druk gezet als je zegt, wanneer mama niet meer is, dan word je bang.
2: Yeah.
1: So, maar wanneer jij durft om mama en papa te zeggen wat er is gebeurd, dan is die zus of die broer wel voorzichtiger als jullie alleen zijn.
2: Ja, ja, ja, klopt.
1: En deze angst moet eigenlijk uit de maatschappij komen. Mm-hmm. Dus eigenlijk wat we praten over die, hoe noemen we dit weer, onze zwijgcultuur.
2: Mm-hmm.
1: En het wou zeggen, we nemen te veel genoegen met het minimale.
2: Mm-hmm.
1: Weet je, dat zijn dingen die uit ons moeten komen. Maar dat heeft ook een geschiedenis met eigenlijk het slavenpijn.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat is, oké, is een andere zaak, maar dat is het psychisch gezien.
2: Yeah.
1: We hebben nog pijn die niet verwerkt zijn in onze genen. En wanneer mensen dominant gedragen, dus velen van ons, dan ga je terug in je schulp. Mm-hmm. Want het is nooit verwerkt. Je bent angstig, je bent bang. Als je, ja, dan kom je weer, dan krijg je nooit meer wat je wil, want de persoon ga je anders behandelen. En daarvoor deze baas connect, baas of baaslaaf relatie,
2: mm-hmm.
1: Zorg ervoor dat mensen niet durven te zeggen wanneer er iets mis is in hun leven of ze niet eens zijn met de arts.
2: Mm-hmm.
1: Terwijl het zo niet zo moet zijn. Ook artsen die eigenlijk als ze scheve schaats hebben gereden. Dus dan zouden ze eigenlijk ook aansprakelijk gesteld moeten worden.
2: Mm.
1: Voor bepaalde dingen die ze verkeerd hebben gedaan. Want je hoort het vaak dat mensen te laat verwezen worden.
2: Mm.
1: Ze gaan naar de dokter. De dokter zegt ja, het is niets. En later blijkt dat er te laat is. Weet je, dus die dingen, die artsen zouden eigenlijk aansprakelijk gesteld moeten worden voor zulke handelingen.
2: Ja, ja.
1: Dan zou je zien dat men ietsje voorzichtiger zullen gaan met die dingen.
2: Mm-hmm.
1: Met mensenleven. Want mensenleven, eenmaal gone, is gone.
2: Ja, klopt. Oké, andere vraag. Want we hebben, u had daarnet wat gezegd. En ik ben even blijven steken daar zo. U had iets moois aangehaald. Je kan zoveel geld hebben, maar als je gezondheid niet hebt, is dat geld zomaar, toch? Heeft geen waarde. Waarom is de gezondheidszorg zo duur? Waarom zijn de medicijnen zo duur? Waarom zijn de behandelingen zo duur? Weet u, kijk, wat kunt u daarop zeggen?
1: Oké, duur is een relatief begrip.
2: Ja.
1: Wat is het en zo. Dus kijk, de risico's dat die fabrikanten nemen om bepaalde dingen te doen, is niet eenvoudig. En je ziet bijvoorbeeld een arts die jouw handelingen pleegt.
2: Ja.
1: Maar je bloed gaat ook naar het lab.
2: Mm-hmm.
1: Er wordt ook scan gemaakt. En van die scan, welke dingen zitten in die scanapparaat?
2: Mm-hmm.
1: Weet je, die technologie dat achter hetgeen, het eenvoudig ding wat je ziet, is groot.
2: Mm-hmm.
1: Waardoor sommige handelingen, het lijkt wel eenvoudig, maar de voorbereiding voordat die handelingen pleegt, dat denk ik dat mijn zaak ook heel moeilijk maakt dat het toch zo duur, relatief duur is.
2: Mm-hmm.
1: Want het is niet eenvoudig. Kijk, bijvoorbeeld, als je weet hoeveel bijvoorbeeld bepaalde medicijnen kost om te vervaardigen.
2: Mm-hmm.
1: Het neemt wel heel veel tijd om het goed te doen. En voorbereiding, testen. Mm-hmm. Al die dingen gaan met heel veel geld gepaard.
2: Yeah.
1: En sommige medicijnen nemen soms jaren voordat het eigenlijk goed getest is. En al die gelden van die jaren van testen, die worden daar in de prijs gecalculeerd.
2: Ja.
1: Dus als wij alleen maar bekijken van bepaalde dingen, dan is het zo. Kijk bijvoorbeeld, u kan cake bakken.
2: Mm-hmm.
1: Neem even hoeveel ingrediënten in die cake gaat om die cake te maken tot cake.
2: Mm-hmm.
1: De hoofdingrediënt is voor ons blom en suiker, maar dat proeven we meestal toch?
2: Ja, ja.
1: Maar die eieren, die essence en noem maar op, al die bakpoeder en al die dingen, die zijn vaak niet in beeld.
2: Mm-hmm.
1: Oké. Okay.
2: Mm-hmm. Ja, ik begrijp u.
1: Ja.
2: Ik begrijp u. Want de reden waarom ik dat vraag is omdat je, zolang je eigenlijk ziek bent, eerst eens aan zei je, denk je, nou boy, hoe ga ik dit betalen? Ik was zelfs ook in een situatie terechtgekomen waarbij ik ook in het ziekenhuis moest komen. En ik was voor een heel lange periode, bijna een half jaar, was ik in het ziekenhuis omdat ik ook tekenen had van leukemie. En ik was dus heel lang in, uit om bloed te nemen en dan weer testen te doen en biopsie en dat soort van dingen. En uiteindelijk zei de dokter van, hé, we hebben ons best gedaan, we kunnen niets meer doen. Of we gaan je moeten sturen naar Cuba of naar Nederland, zodat je daar hulp kan vinden. Maar die man kan op reis komen. Dan dacht ik, boy. Dan ben ik klaar.
1: Ja,
2: dan ben ik klaar. Want ja. Het was in de honderden duizenden dollars of euro's dan.
1: Ja.
2: En ik zei, boy, mina abamoni dati. Ik ben nog niet eens goed werkende. Ik heb nog niet eens goed gespaard.
1: Ja.
2: En als je inderdaad in zo'n situatie bent, er is wel hulp, maar je naar financiën ging. Isabi, dus daarom vandaar ook de vraag van, waarom zo duur?
1: Omdat je eigenlijk, ik zie het zijn in mijn optiek, drie fundamentele dingen in een land,
2: mm-hmm.
1: waar je enkele gros van ons niet in staat zijn voor te betalen.
2: Mm-hmm.
1: En dat is onderwijs, educatie,
2: mm-hmm.
1: gezondheidszorg en veiligheid.
2: Mm-hmm.
1: En daar moet de overheid heel slim bedenken om de bevolking eigenlijk te geven wat ze nodig hebben.
2: Mm-hmm.
1: En als we kijken naar drie belangrijke de dingen, laten we zeggen bijvoorbeeld, we praten over de basis van de primaire gezondheidszorg is gelegd in de jaren 1978 met de Alma-Ata-verklaring.
2: Mm-hmm.
1: En daar zegt men dat de gezondheidszorg betaalbaar en bereikbaar mm-hmm. moet blijven. Zo.
2: Mm-hmm.
1: En daar zijn een aantal dingen aangehaald hoe men eigenlijk dat zou kunnen bewerkstelligen.
2: Mm-hmm.
1: En een van ze is de economische hervorming.
2: Mm-hmm.
1: En vooral ook nog goede verzekering.
2: Yeah.
1: Want wat is verzekering? Verzekering is dat je iemand eigenlijk aansprakelijk stelt voor iets wat kan gebeuren. Om makkelijk te zeggen, vrijtaal.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dus wanneer je verzekerd bent, dan mocht het iets gebeuren, dan is iemand die inspringt.
2: Yeah.
1: Zo. En de wetgeving in ons land, want ik heb een oud boek gelezen van van Suriname. En daar staat duidelijk dat onze politici in de jaren 70 niet eens waren om eigenlijk overeen kunnen bereiken voor een gezondheidsverzekeringssysteem. Weet je, dus je begrijpt al wat het probleem is.
2: Ja,
1: er zijn bepaalde krachten, sommige mensen zeggen nee, dat mag niet. En dus daar moet er eigenlijk verandering komen. En het probleem is niet alleen in Suriname hoor.
2: Mm-hmm.
1: Ik volg ook Amerika.
2: Mm-hmm.
1: Amerika, daar is het nog heel zwaar. Een gros mm-hmm. van die Amerikanen mm-hmm. zijn niet verzekerd. Als je teruggaat naar dit is op Obamacare geworden. Ik weet niet meer wat de juiste naam van het is. Maar daar zag je dat er heel weinig Amerikanen verzekerd waren.
2: Mm-hmm.
1: Omdat ze de beschikbaarheid van de gezondheidszorg bij hun is er.
2: Mm-hmm.
1: Want ze hebben alle geweldige dingen.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar doordat het niet betaalbaar is het niet bereikbaar.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus de overheid zou hieraan moeten gaan werken, zodat je verzekerd bent. En dat de pakket, de dekking, zoals men zegt, als je autoverzekering is verplicht, is een dekking van die waarde van die auto. En dan moet men kijken naar de mogelijke ziekten die er zijn. En aan de hand daarvan de dekking maken. En dan mm-hmm. controleren of die werkelijk gedekt wordt. Want dat is wel een probleem waarmee we, of zeg een uitdaging waarin we nu zitten in Suriname. De dekking.
2: Mm-hmm.
1: Wat je eigenlijk de pakket, want eerlijk gezegd, als je kijkt naar de SZF-dekking, soms vraag je af, Migarayon,
2: mm-hmm.
1: als er iets gebeurt.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ik ben bijvoorbeeld voor bepaalde dingen ben je maar één keer per jaar, maar als dat ding langer gebeurt.
2: Ja, ja.
1: Weet je, dus mm-hmm. zijn dingen die echt moeten bekeken worden. Hoe gaan we dat zodanig aanpakken?
2: Mm-hmm.
1: Regelen dat de bevolking toch profijt van hebben. Want wat we kijken is de massa die eigenlijk de behoefte hebben, voor hun is de zaak nog niet helemaal bereikbaar.
2: Mm-hmm.
1: En soms is het ook soms niet beschikbaar, maar soms die bereikbaarheid is heel moeilijk. Dus dan, nadat men ziet dat de Alma Ata niet is gehaald, zijn we bezig. Zijn ze overgegaan naar de Millennium Development Goals.
2: Mm-hmm.
1: En nu zijn we naar de Millennium eigenlijk duurzaam Sustainable Development Goal. Dus duurzame ontwikkelingsdoelen.
2: Yeah.
1: Oké. Okay. En als we kijken, die dingen zijn anders geformuleerd, maar het zijn hetzelfde. Bijvoorbeeld mm-hmm. terugdringen van moedersterfte,
2: mm-hmm.
1: mensen toegang tot dit, toegang tot dat, mm-hmm. betere educatie. Dus de dingen die de gezondheid van ons bedreigen, die zijn eigenlijk helemaal tot in, bijna kan je zeggen, de finesse vervat in die SDG, de Sustainable Development Goal, duurzame ontwikkelingsdoelen. En dat heeft ook link met, is weer te maken met de gezondheidszorg. Weet je, dus, maar dan zie je weer dat de politieke wil om deze dingen te realiseren, ja, daar zitten scores wel heel veel. Want als we nu weten bijvoorbeeld wat meneer Trump heeft gedaan, de samenwerking van wetenschappers die in met Amerikanen zijn stopgezet. En men vermoedt dat dat heel veel impact gaat hebben op de gezondheidszorg. Want de wetenschappers, ze werken samen wereldwijd. Want ze zien dat eigenlijk samenwerking de sleutel is. De thema van WHO van dit jaar ook van gezondheidszorg is dat we staan samen, we moeten samen staan voor de gezondheidszorg en gebruik maken van de technologie. Dus eigenlijk de technologie, we praten over gebruik maken van feiten. Niet meer praten over zeg men mythes en al die dingen. We moeten feiten hebben om enkel onze gezondheidszorg te kunnen richten. Of, want hoe je kijkt, of draait, alles heeft invloed op onze gezondheid.
2: Ja.
1: En het is ook gebleken dat de problemen die we hebben binnen de gezondheidszorg, 30% is maar binnen, binnen het gezondheidszorgveld. 70% is buiten het gezondheidszorgveld. Vandaar dat men praat over sommige dingen, praten health and all policy. Dus alles wat je doet, elke beleidsbeslissing moet men rekening houden met de impact op gezondheid. Dus daarom praat men over intersectorale samenwerking. Dus als je bijvoorbeeld iets gaat doen, moet je kijken, welke invloed heeft dit op de gezondheid? Want als het natuur schade brengt, dan brengt het ook een schade op jouw gezondheid.
2: Ja.
1: Ik weet niet of we al een van onze programma bij Patiëntenplatform, ik weet niet of dat al gedraaid is. Verleden sprak ik over het gevaar van klimaatverandering, maar met name voor ons hier bijvoorbeeld met de regenwater. Wat zit allemaal in ons regenwater wanneer het zo overloopt, weet je, die straat erin? Hoeveel chemicaliën zit erin? Overloop van bijvoorbeeld septic tanks, een riolen die over en dingen en hoe zeg weer, je weet niet wat er allemaal gegooid is. Monteurszaken, de chemicaliën die in het water komt, welke allergische reactie kunnen ze veroorzaken? Dus je zou eigenlijk bijvoorbeeld die monteurs van ons ook moeten eigenlijk leren dat ze hun verbranden en smeerolies en al die dingen niet gewoon in de gewoon op de grond gooien, want die gaat helemaal naar de dingen. Grond en dan kan dat voor andere verontreinigingen verzorgen. Dus we hebben heel veel te doen. Ja. Eigenlijk moeten we nog heel veel doen om ons op onze gezondheid vooral echt te beschermen.
2: Ja, maar met nu dat u daarover praat, over het wateroverlast en het regenwater, zijn er gevallen binnengekomen of zien jullie bijvoorbeeld meldingen binnenkomen dat te maken heeft met dat van wateroverlast?
1: Kijk, ik ben niet meer al zodanig met patiënten en zo, dus ik weet het niet, maar bij deze tijd zul je vaak wat we praten over de ziekte van Weil, leptospirose, dus op een andere ziekte. Maar het gevaar bij deze dingen zijn de onzichtbare dingen, zoals bijvoorbeeld schimmel. Wanneer je huis enkelijk onder water is gelopen, is schimmel dat daar is kan zorgen voor luchtwegirritaties. En dat zorgt voor andere dingen, bijvoorbeeld als je allergie kan ook invloed hebben op allergische dingen en zo. Dus dat is ruimer dan wat je ziet. Vandaar dat ik het bij een van de programma mensen heb erop geattendeerd om rekening te houden om hun als een huis onder water loopt, dat ze dat zoveel mogelijk moeten ontluchten, zodat die schimmervorming te kunnen tegengaan en schoonmaken. Want eenmaal het is en de schade is aangericht, kom je niet onmakkelijk meer onderuit. Vooral als je extra gevoelig bent voor bepaalde dingen, stoffen.
2: Vanmorgen nog las ik in de krant nog, online, dat Hannaslus bijvoorbeeld ook te kampen heeft met wateroverlast. En dat de mevrouw al een maand lang zit met wateroverlast. En dat haar huis al een maand lang onder water zit. Dan moeten we nagaan over die bacteriën.
1: Het probleem bij deze is, kijk, Als ik bijvoorbeeld een mes neem en ik steek mezelf hier en zo, is het direct bloed.
2: Yeah.
1: Je weet wat je moet doen.
2: Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Maar met zulke dingen is het eigenlijk een sloopwerk. Misschien nu zie je niets.
2: Mm-hmm.
1: Want weerstand is nog hoog.
2: Ja,
1: en
2: ja,
1: alle
2: ja,
1: dingen,
2: ja.
1: Lichaam past zich aan.
2: Mm-hmm.
1: En wanneer het lichaam zich niet meer kan aanpassen aan die eigenlijk zo'n situatie, dan misschien na 5 jaar passeer die problemen.
2: Mm-hmm.
1: En dan ben je vergeten dat je huis in de situatie was. Dus vandaar dat eigenlijk deze dingen zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Want we weten niet hoe ver die gevolgen van die dingen gaan zijn.
2: Ja, hoe groot de impact is.
1: Juist.
2: En
1: ja, het zit er echt. Er moet heel veel gedaan worden voor de ontwatering. Als ik ga praten over ontwatering, hoor. Echt.
2: Ja. Mm-hmm. Ja. Oké, u bent al langer dan 30 jaar in de gezondheidszorg. Hoe lang bent u in de ziekenhuizen geweest? Eigenlijk, hoe lang bent u al bij BOG? Laat maar dat eerst zo gaan. Is makkelijker.
1: BOG ben ik begonnen in 2002. Ja.
2: Oh, Nalang Akba. Is al 24 jaren.
1: Ja.
2: 24 jaren.
1: Ja, BOG ben ik en begonnen bij een nationaal administratieprogramma.
2: Mm-hmm.
1: En ja, en later ben ik bij de afdeling Family and Community Health. Ik was misschien een jaar bij de afdeling Epidemiologie.
2: Mm-hmm.
1: En later ben ik bij Family and Community Health. Maar mijn lange periode, ik heb het langst gewerkt bij de nationaal administratieprogramma.
2: En wat doen ze daar zo precies?
1: Nationaal administratieprogramma?
2: Ja.
1: Nationaal administratieprogramma is een programma dat bijna 100% is uitgewerkt door de WHO/PAHO.
2: Mm-hmm.
1: En daar bezig met het vaccineren. Dus vaccinatie is een belangrijk onderdeel van de primaire gezondheidszorg.
2: Mm-hmm.
1: Want als we zien wat het vaccin allemaal heeft gedaan, dus uitroeien van bepaalde ziekten.
2: Mm-hmm.
1: En terug dingen van bepaalde ziekten. Dus en dus meer dan hoeveel, ik heb cijfers niet, maar het helpt om eigenlijk de mensen om een systeem te trainen om antistoffen te maken.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: En
2: u zelf doet ook aan het vaccineren?
1: Ik deed wel, maar ik was eerst begonnen met injecteren van mensen binnen. En later was ik eigenlijk betrokken bij bewaren van vaccin, cold chain.
2: Mm-hmm.
1: Bewaren, distributie, ophalen en zo. Ik ben voor mij 3 keer in het buitenland geweest voor training en presentaties.
2: Mm-hmm.
1: En ja, dus heb ik me eigenlijk helpen. Ik heb de afdeling helpen ontwikkelen dat het een bepaalde nationale standaard had gehaald.
2: Mooi.
1: En ik ben rond 2018, vandaar niet meer. Dus laten we dat live in het midden laten, waarom. Mm-hmm. En ja. Dus ja, en ook was ik ook betrokken bij training van mensen hoe om te gaan met vaccin.
2: Mm-hmm.
1: Want dat is heel belangrijk. Hoe ga je ermee om?
2: Mm-hmm.
1: Zodat het eigenlijk het doel bereikt wordt.
2: Ja.
1: Want vaccin is zeer gevoelig.
2: Ja.
1: En de manier hoe je ermee omgaat is heel belangrijk om de doelen te kunnen realiseren.
2: Ja.
1: Want als je daar mee fout gaat, dan ja, kan je, het is een goed bedoeld ding, maar het kan wel anders werken als je het niet goed behandelt. Het is net als een auto. Als je hoge snelheden ontwikkelt die je niet kan controleren, ben je zo van weg. Dus het vaccin zelf is niet dat probleem. Hoe ga je daarmee om, zodat je toch het benefit krijgt wat je nodig is. En om ook wel, hoe te zeggen, als we kijken naar de jaren wat vaccin allemaal, wat er eigenlijk bereikt is met het vaccinatieprogramma, kunnen we wel trots zijn. Want kijk, bij voor kinderverlamming komt heel weinig voor bij ons.
2: Mm-hmm.
1: En kinderverlamming had eigenlijk zorg toen dat mensen speciale schoenen zouden moeten hebben tegen als je verlamd bent, weet je, allerlei dingen. Mm-hmm. Dus zo zijn een aantal ziekten bijna zelden of ze komen bijna niet eens meer voor.
2: Mm-hmm.
1: Dus het vaccin heeft wel zijn voordeel.
2: Ja, ja.
1: Train het lichaam om antistoffen te maken.
2: Oké. Van de jaren dat u eigenlijk in de gezondheidszorg bent, wat is u opgevallen? Zijn we achteruit gegaan? Zijn we vooruit gegaan in de afgelopen jaren? Wat is uw mening? Of uw bevindingen?
1: Zo, vooruit gaan, achteruit gaan. Kijk, de technologie die nu gebruikt wordt kan je zeggen, we zijn niet, we kunnen verder zijn dan als we bepaalde dingen hadden gedaan. Maar net wat ik zei, in Suriname wordt het meest geïnvesteerd in de tweede lijn zorg.
2: Mm-hmm.
1: Er wordt niet voldoende geïnvesteerd in de eerste lijn zorg.
2: Mm-hmm.
1: Dus waardoor je ziek als op bepaalde dingen terug zijn gegaan, maar bepaalde dingen zijn gezien de tijd, dan ga je zeggen, bepaalde dingen zijn, kon beter zijn. Als we kijken bijvoorbeeld de term kakalakaskoto, kent u wel toch?
2: Ja, ik heb ervan gehoord.
1: Oké,
2: ja.
1: Dus de milieu-inspecteur ging huis aan huis.
2: Ja.
1: Maar nu is de leven omstandigheden veranderd.
2: Ja.

0: vroeger eigenlijk miep zaten en dat en ik heb het niet echt meegemaakt. Maar of meer, ik voorzien dat, dat er echt controle werd uitgeoefend. Waarbij BOG langskwam met de machine. Ik dacht, hey, Ajarifine, dat ziet er niet goed uit hoor. Opruimen. Maar nu zie je dat ook niet echt meer.
1: Kijk, moet ik dit zeggen? Als je bijvoorbeeld... Er waren bepaalde situaties toen die dat vereisten, toch? En de drukking was... de focus van de gezondheidszorg was... de overheid zou het moeten doen. Dus de verantwoording... Het is niet, kijk, laten we zo zeggen. Toen je opgroeide, kon je huilen... en alles werd voor je gedaan. Kreeg no. De takilo, toch?
0: Ja, toch. Ja,
1: de overheid heeft de bevolking niet adequaat getraind... zodat de bevolking hun plek niet hebben genomen.
0: Ja, ze moeten nemen. Ze afhankelijk gebleven.
1: Juist. Dus als de bevolking bewust hun eigen dingen... het gedeelte doet wat ze moeten doen... zou er een betere balans zijn.
0: Ja.
1: Want kijk nou, hoeveel mensen zou je nodig hebben... want die tijd van die dingen, hoe groot was Paramaribo...
0: Ja, of Jan Bitching zo. Ja.
1: Ik begrijp dat. Ja. Het is een klein gebied.
0: Ja.
1: Maar nu om mensen, hoeveel milieu-inspecteurs zou je hebben, nu moeten hebben om huis aan huis te lopen?
0: Ja.
1: Dus dit is de, kijk, wat we moeten zien in het leven, en zelf in de Bijbel zie je het, doelen veranderen zelden niet. De methodologie om die doelen te veranderen, te bereiken, daar moet er verandering komen. Vroeger was het lopen met, ezelkarren. Nu zijn we met auto's.
0: Ja.
1: Dus nu, bijvoorbeeld, om mensen gezond te houden, was het enkel die strakke grip. Maar nu zie je bijvoorbeeld, als ik u bijvoorbeeld dingen laat doen doordat u angstig bent omdat ik hier ben. Wanneer ik weg ben, gaat u het nog doen? Ja toch?
0: Ja,
1: dus die zelfverantwoording...
0: Ja.
1: Echt moeten getraind worden, zodat mensen weten, ik ben verantwoordelijk voor dit gedeelte van mezelf. Voor dit gedeelte van mijn leven. En hier is overheid taak. En die taakverdeling, die bewustwording, moet er echt komen. Zodat mensen weten, dit is mijn verantwoording, dit is de overheid verantwoording. En dan denk ik wel dat zaken beter zou kunnen lopen.
0: Ja. Mooi.
1: Maar dat heeft te maken met training, nogmaals training en nogmaals training. En, zodat mensen inzien, ik heb iets om bijdrage te leveren.
0: Ja. Op welke manier denkt u dat we de bewustwording zouden kunnen omhoog brengen bij de mensen?
1: Sowieso begin bij het onderwijs. Mijn kinderen voor ook aan te leren.
0: Ja.
1: Dat jouw gezondheid ook afhangt hoe je zich gedraagt. Onze generatie kan niet zeggen dat we verloren zijn.
0: Ja.
1: Maar toch, dan met die kan je op school beginnen. Maar ook met programma's die de mensen aanspreken. Kijk, er is zo één ding wat we vaak vergeten in het leven. We staan er niet stil bij. En dat is, als je kijkt in de Bijbel. Toen Paulus ging om te praten in die, verschillende steden. Zag hij dat hij keek naar de cultuur. En toen zag hij, de onbekende God heeft me gestuurd. Want hij zag, die mensen hebben allerlei goden en die onbekende God. Wat ik daarmee bedoel is, we moeten werken naar cultuurvorming. Naar natievorming.
0: Okay.
1: En die natievorming gaan we leren dat we elkaars culturen leren kennen en waarderen. En in die cultuur is onze beleving, in onze zienswijze, zijn onze waarden en normen. En wanneer wij die waarden en normen van elkaar kennen, dan vinden we de ruimte om elkaar te leren, met elkaar in discussie te gaan, om te kijken, wat is in mijn cultuur, die mijn gezondheid in de weg staat. En wat is in jouw cultuur, dat jouw gezondheid in de weg staat. En zo vinden we ruimte om elkaar te helpen, zodat wij onze gezondheid kunnen opboesteren.
0: Ja.
1: Dus we moeten elkaar leren kennen en waarderen. Dus je gaat niet naar die persoon zeggen, wat je doet is verkeerd. Maar waarom doe je het? Wat denk je ervan? Dus die cultuur, elkaar cultuur leren kennen en waarderen, gaan maken dat we natievorming krijgen en anders openstaan voor elkaar.
0: Oké.

0: Oké. Waarom ik die vraag ook stel, is omdat we... U had het in het begin ook aangehaald. We zien dat de fastfood chains bijvoorbeeld... Ze promoten het echt. En niet dat ik iets heb tegen ze hoor. Maar, want me loopt mee met fastfood ook toe. Weet je, af en toe kan ik het wel eten. Maar omdat het zodanig gepromoot wordt, toch? Met social media nu. Vooral als je de hele dag op social media zit, dan moet je tenminste bij elke scroll. Als je was aan van, hey, de mij promoot aan Nyang. Weet je? En dan denk ik ook van, ik denk dat de gezondheidszorg op een of andere manier toch ook gas kan geven. En zeggen van, kijk, jij promoot dit, maar wij promoten wel gezondheid. Toch? Wat doet de gezondheidszorg? Vindt u dat we genoeg daar doen?
1: Om eerlijk te zijn, nee. Mm. Maar vandaar dat ik zeg, bijvoorbeeld wanneer we praten over gezondheidsbevordering, dan is de mens bewust trainen om gezonde keuzes te maken.
0: Ja.
1: En daar falen we. Mm. Kijk, als ik kijk bijvoorbeeld Amerikanen, zijn helemaal met junkfood, toch?
0: Ja, dan
1: moet je kijken in welke buurt die junkfood verkoopcentra zijn.
0: En de drukste dingen, toch?
1: Nee, die arme buurten.
0: En
1: ik kan iets zeggen, ik hoop dat mensen me niet snienigt. Maar als u kijkt bijvoorbeeld Latour. Latour is van begin tot eind gevuld met junkfood.
0: En wanneer
1: we kijken naar Latour, dan moet je niet kijken alleen naar Latour zeg. Mm-hmm. Maar kijk ook naar Wintiwai, Pontbuiten, Abrabroki, die andere weer, Ephraim Siege. Mm-hmm. Daar is een groep om mensen die eigenlijk al kijken naar bepaalde standaarden. Dan zijn ze eigenlijk de middenklasse. Of misschien de low class. Weet je, mensen met minder geld. Mm-hmm. En maar de manier hoe daarin gepromoot wordt. Mm-hmm. Ik zei vaak aan mensen: je moet echt zo bloed zijn als ik dat als je in die buurt woont. Dat je niet minstens drie keer per week junkfood gebruikt.
0: Ja.
1: Omdat het werkt op jou. Men gaat je gedrag controleren. Mm-hmm. En je merkt het ook toch? Waarom denkt u dat de beverage fabrieken, drankfabrieken, alcoholische fabrieken, sportevenementen sponsoren.
0: Waarom?
1: Omdat men je beïnvloedt. Wat gebeurt er? Wanneer een voetbalwedstrijd komt, of wat dan ook is, wat zie je gebeuren? Heineken komt, of een van die anderen komt. Mm-hmm. Naarmate dat ding voor je ogen gebeurt, wat ga je doen? Je gaat opstaan en drinken. Dus die beïnvloeding daarom. En de overheid kan niet voldoende competen met deze mensen.
0: Dus
1: de enige manier hoe je dit zou kunnen doen, is dat je mensen trainen om bewust keuze te laten maken. Want eigenlijk, er zijn dingen. Hè. Je hebt behoeften en je hebt doelen.
0: Mm-hmm.
1: Je behoefte kan je doel in gevaar brengen.
0: Mm-hmm.
1: Welke doelen heb je? Heb je een doel dat je een gezonde leven moet hebben, dat je zo min mogelijk ziek wordt, voordat je sterft?
0: Mm-hmm.
1: Dan ga je ook rekening houden met wat je eet. Maar de vraag is, je moet ook die kennis al hebben.
0: Ja.
1: En vandaar dat ons onderwijssysteem een van de vehikel die gebruikt zou kunnen worden om onze mensen, vooral kinderen, te leren om gezond te eten.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, en ook dat je bepalingen zodanig als overheid beschermt met wetgeving. Als je kijkt bijvoorbeeld ook in de schappen van de winkel, dan noem ik bijvoorbeeld twee dingen die me heel veel pijn doet. Eén van ze is, heb je gehoord van Osandia?
0: Nee.
1: Is een dranksoort. Ik denk dat ding 10% wodka in dat ding heet. En het wordt niet verkocht als alcohol. En kinderen van lagere scholen drinken het als gewoon...
0: No.
1: Ja, ze kopen het en ze zetten het gewoon in een thermos en je weet niet wat ze drinken.
0: Hè?
1: Ja. Je hebt ook eentje wat je noemt cabeza. En cabeza is voor mij 18% alcohol. En het wordt niet verkocht als alcohol. Maar welke wetgeving heeft de overheid om de jongeren die niet enkel bewust is... Weet je, wanneer we praten over bewust keuze maken, is dat je de nadelen en de voordelen op een rijtje zet en dan zeg ik ga het doen. Maar deze kinderen gaan mee met de flow.
0: Mm.
1: Je begrijpt wat ik bedoel? Mm. Dus welke wetten maakt men om deze dingen de schappen te beschermen, eigenlijk te voorkomen dat deze dingen niet zo makkelijk bereikbaar is voor die groep.
0: Ja.
1: Dus het is dat dingen. En als ik ook kijk naar bepaalde webinaren heb ik gevolgd, dan merk ik ook dat deze groep, die adolescenten, die zijn vis nog vlees. Niet slecht benoemd, maar ze zijn geen volwassenen, ze zijn geen kinderen.
0: Ja.
1: Oké. Dus, en zij zijn die heel makkelijk die targetgroep die men wil nemen.
0: Ja.
1: En overal ter wereld zijn ze eigenlijk, worden ze eigenlijk
0: aangevallen.
1: Ja, eigenlijk blootgesteld aan deze dingen. Ik weet niet of u doorgeeft dat er zijn nu landen die zelf wetten maken om deze groep te beschermen tegen social media. Dus tot sommige landen praten over 16 jaar, dan de toegang tot social media moet anders worden.
0: Ja, ja.
1: Nu zelf is er volgens mij dat men Apple in bepaalde situaties heeft gebruikt, dat Apple's nu meer toegang, dus makkelijker maakt voor ouders om die telefoon van hun kinderen te kunnen controleren. Want wanneer Apple iets heeft gedaan, is het makkelijk sleutel. Je kan als ouders aan het kind wat doet, je kan niet eraan gaan. Dus er zijn nu wetgeving, maar de schade is al...
0: Ja, groot.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus de overheid is eigenlijk, wat ik denk, heel ver achter. Dus men zou eigenlijk meer moeten investeren in bescherming van de jongeren. Want nu bijvoorbeeld zien de jongeren al deze bescherming als beperking. Vandaar dat je toch, de overheid toch, in open communicatie moet komen met de jongeren. En bewust en openlijk deze dingen zeggen. Kijk, dit is het. Dit kan de gevolgen zijn. En daarvoor waarschuw ik jou. Ik weet dat het niet makkelijk is. Want
0: ja, klopt.
1: We zijn allemaal verslaafden van dit
0: moment. Klopt. Vooral deze generatie.
1: Ja.
0: Vooral deze generatie. Boy.
1: Dus daarom zeg je de technologie.
0: Ja.
1: Dus die voordelen, maar het kan ook heel goed...
0: Ja, de technologie is verschrikkelijk vooruit gegaan de afgelopen 10 jaar.
1: En verslavend.
0: Ja, klopt.
1: Zeer verslavend. Omdat men bestudeert je hersenen werken, toch? Dus, en aan de hand daarvan maakt men die dingen zodat die lust nog blijft.
0: Kijk,
1: bepaalde, bijvoorbeeld, als we kijken naar bepaalde drankensoorten die komen, die zijn zo verslavend dat je ze niet los laat raken. Als je eenmaal bent begonnen, je dan drink je dat bijna niet wat doen. Dus dat zijn bepaalde dingen. Dus men bestudeert hoe mensen denken, psychologie, hoe de mensen zich gedragen. En aan de hand daarvan bepaalde dingen maken voor jou, waardoor je eigenlijk, je blijft in die keten. Vandaar dat de overheid heel veel zou moeten doen. Dus wetgeving, en niet alleen maar wetgeving, maar wethandhaving en sancties toepassen. Kijk maar hoeveel deze bedrijven, hoeveel wetten ze, hoeveel straffen ze, boetes ze krijgen in het buitenland. Om bepaalde dingen. Dus je zou je als land toch moeten beschermen. En we zijn een volk die vaak, hebben moeite met wetgeving. Nee, serieus. Ja, als er iemand komt, maar niet zegt, we zien het als beperking. Maar wanneer het probleem zich voordoet, dan zitten we allemaal te schreeuwen.
0: Ja.
1: Vandaar dat er eigenlijk dat de overheid meer, moet ik zeggen, openlijker moeten worden. Want wat er eigenlijk is, ook er zijn Bijbel die zegt, als er gebrek aan profetie, dan verbeeldert het volk. En profetie is niet alleen maar praten, maar profetie geeft richting. Dus als mensen ietsje meer weet, kan ze een beetje tot rust bedaard worden. Maar daar moet je ook voorzichtig zijn, dat als mensen soms weet wat je wil doen, dat ze het kan manipuleren. Weet je, dus... dus welke kant gaat u ermee op?
0: Ja.
1: Sommige mensen gaan het gebruiken om echt mee te werken, maar sommigen kan het gebruiken om jouw beleid te saboteren.
0: Ja.
1: Weet je, dus dat zijn bepaalde dingen, maar je komt er niet onderuit. Want wil je dat er meewerkt, zou je er toch wel met degelijke informatie naar buiten moeten komen. Want wat je hier als overheid zogenaamd spaart, geef je uit weer aan medicijnen. Want als we kijken hoeveel kost die bijvoorbeeld die, is geen onvermogen weer, die basokaarten, ik weet niet meer die categorieën, maar wat kost het de overheid? Ik denk als je daarmee investeert in een betere huisvesting, betere scholing voor de massa, dat je daar heel veel voordeel heel veel en een geld spaart.
0: Mm-hmm.
1: En dat die mensen zelf voorzienend wordt.
0: Mm-hmm.
1: Want een ziekenhuisopname, ik zeg het altijd, ziekenhuis is een dure hotel waar je niet tot rust komt.
0: Ja, klopt hoor.
1: Je komt niet tot rust.
0: Mm-hmm.
1: Want daar is een programma die men moet afwerken.
0: Ja.
1: Zoveel, binnen zoveel moet je op zo'n medicijn, zo'n ja. medicijn. Je rust
0: ja.
1: niet.
0: Ja. ja, is waar.
1: Dus, waar. Wat baat het als je die eigenlijk mensen helpen om gezond te blijven of met zo min mogelijk schade eigenlijk het leven door te gaan, zodat ze eigenlijk ja, minder afhankelijk zijn van jou.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dan help je wel. Dus het is om te eigenlijk wat te zeggen, een ja, paradigma shift. Dus echt een mind shift in moeten komen.
0: Ja.
1: Zowel bij de gemeenschap als bij de overheid.
0: Ja,
1: om echt te werken aan echte preventie. Mm-hmm. En dat mensen weten, mijn gezondheid, ik ben ook verantwoordelijk ervoor. Niet alleen de overheid.
0: Ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. En dan gaan we ook daarmee afsluiten, want het is al bijna tijd om uit de uitzending te gaan. Maar u heeft inderdaad gezegd, het is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de gemeenschap, maar ook natuurlijk van de overheid, die zo'n beetje een rol speelt. Maar ik zeg dan toch nog dat het eigenlijk jouw eigen keuze is. Want bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, hè. Als je een sigaret pakken, ja, een verpakking, dan zie je ook gewoon daar zo van, this causes cancer. Toch? Je kan kanker ervan krijgen. En men weet het. En toch nog doet men het. Toch? Dus uiteindelijk, je kan die mensen vertellen van wat het allemaal met zich mee kan brengen. Wat voor consequenties, welke gevolgen. En je kan er dood van gaan. En dan uiteindelijk is het toch jouw eigen keuze of je het nou wel gebruikt of niet.
1: Kijk, laat me het vertellen met een verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Men zegt, een directeur zocht naar arbeiders.
0: Mm-hmm.
1: En hij een chauffeur. En wanneer je komt als chauffeur, dan hij tekende een ravijn voor je. En dan vraagt hij jou, hoe dichtbij kan je op die ravijn komen zonder dat die auto erin gaat?
0: Mm.
1: Die eerste chauffeur die zegt, hij kan rijden op het laatste met de band, dus echt de trottoirband van die
0: mm-hmm.
1: ravijn,
0: mm-hmm.
1: zonder die auto erin gaat.
0: Mm-hmm.
1: Oké, okay, die andere zegt, oké. Okay. Wacht, je komt de tweede sollicitant zegt,
0: mm-hmm.
1: hij kan zo goed rijden dat die auto half in de ravijn, half op de straat en toch nog doorgaat zonder dat ze doodgaan. Mm-hmm. Zo goed is hij.
0: Mm-hmm.
1: De derde die zegt, ik wil weten waar die ravijn is.
0: Mm-hmm.
1: Dan zorg ik ervoor
0: dat ik niet daarheen.
1: Oké. Okay. Dus er zijn verschillende type mensen.
0: Ja, ja,
1: dus je
0: ja, ja.
1: moet blijven. En we nemen risico in het leven. En we onderschatten de gevolgen.
0: Mm-hmm.
1: Waarom? Er zijn mensen die bijvoorbeeld niet gevoelig zijn die voor bepaalde kankercellen.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben hun hele leven gerookt. Ze hebben geen kanker.
0: Ja, ja, ja, ja. ja.
1: Dus dan ga je zeggen, mijn oma heeft gerookt, mm-hmm. of mijn opa die heeft nooit kanker, dus wat kon men me vertellen?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar jij weet niet, je bent niet
0: mm-hmm.
1: die persoon.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Weet je, dus die dingen moeten meer enkele verwerkt worden in die voorlichtingen. Er moet meer bewustwording moeten komen. Sommige mensen doen die dingen, maar ze staan niet bewust van hoor.
0: Mm-hmm.
1: Niet iedereen echt is bewust van. Ik zeg niet dat allemaal bewust zijn, maar ook niet allemaal zijn niet bewust. Dus ja. een aantal doen het om stoerdoenerij
0: mm-hmm.
1: en denken, ik kan tekaar risico.
0: Ja.
1: Is dat ook met auto, toch?
0: Mm-hmm.
1: Hoeveel van ons nemen risico om bepaalde snelheden te ontwikkelen waar het
0: mm-hmm.
1: niet mocht?
0: Mm-hmm.
1: En wanneer het één keer misgaat,
0: mm-hmm.
1: dan zitten we te zeggen, ik had het niet zo verwacht.
0: Mm-hmm. Klopt.
1: Dus inderdaad. Dat is het.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: het is wel dat je het hebt gedaan, maar hoeveel echt is het wel bewust? Dus dat blijft nog een beetje.
0: Mm-hmm.
1: Ja, want als je weet, omdat je niet weet hoe je lichaam erop zou reageren.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je weet hoe het zou reageren, zou je het niet doen. En dus toch neem je die kans.
0: Ja, ja, ja, klopt. Mensen, we zijn aan het eind gekomen. Het is heel snel gegaan naar mijn inzicht. We praten al 1,5 uur lang.
1: Ja, hè?
0: Zonder music break, zonder reclame. Maar het was zo interessant voor me. En ik heb nog zoveel vragen die ik wil stellen. Maar onze tijd is om. Ik wil u hartelijk danken voor het aanwezig zijn. Broeder Ernie, sorry. Linga, hè?
1: Linga.
0: Linga. Broeder Ernie Linga. We hebben zo'n beetje gesproken over de gezondheidszorg hier in Suriname. Zijn ervaringen, maar ook zijn inzichten over de gezondheidszorg. Maar ook wat tips heeft hij meegegeven. En ik hoop dat u het van harte gaat meenemen. En dat de bewustwording over, van uw gezondheid eigenlijk omhoog mag gaan. Dit is het programma, het onderwerp van vandaag. Weer een spannend onderwerp. Blijft u afgestemd op Radio Shalom. We zijn de volgende week donderdag weer, zo de Heere wil, met een nieuw programma. Mijn naam is Ian Moerasim en ik was vandaag uw presentator voor het mooie programma betreft het onderwerp van vandaag. Tot de volgende keer. What you say? God is leaning in my direction. Don't prophesy, I said he's leaning. In whose direction?
2: In my direction.
0: Come on, you ain't no me to say.

it's already getting better.

death. Oh, y'all ought to thank God for your past.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

베이니논 Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso na nga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso na nga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag pikante bami, sweet osso nasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, black eye pissi moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin, gebakken vis met oma's speciale saus en masala kip en ei. Als groente hebben wij kousenband, dagoblad en boulanger. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso na nga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi. Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

always wonder.

0: Det är 11 uur.
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Goedemorgen en blessing manting. Welkom bij het programma Vrouwen vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw voor het komend half uurtje. Ik ben zuster Aruna en we zijn blij om elkaar hier te ontmoeten. Dit is een goede ontmoetingsplaats, hè? Vindt u zelf niet? Nou, ik vind het bijzonder dat de Heere het schept en dat wij hiervan gebruik mogen maken. Dus als u het ook op uw hart hebt om te doneren aan Radio Shalom, doe het en draal niet, want we moeten het werk van God in stand houden. Nu, we gaan vandaag wil ik even beginnen te praten over onze stroomvoorziening. Hè? Ja, we zijn allemaal voorzien van stroom, van dat we betalen aan EBS. Is het niet zo dat we elke avond, elke dag, voordat het donker wordt, dat we onze lichten aandoen? En dat we ook niet vergeten om het aan te doen. We vergeten niet om ons licht aan te doen. Elke avond gaan we naar de schakelaar en we maken de lichten aan. En je weet toch dat we ook zuinig zijn met stroom. Ja, tenminste, we hadden altijd thuis geleerd van ga niet zomaar lichten aanmaken. En wanneer je uit een kamer gaat, maak het licht uit. Wij hebben nooit met licht aangeslapen, altijd met licht uit enzovoort. Ik zelf had de gewoonte om het licht van het toilet aan te laten de hele avond door. Maar de laatste tijd hebben we dat ook uitgedaan. Ja, ik weet niet waarom hoor, we hebben niet eens erover gesproken. Maar in elk geval, dat je echt zuinig bent met stroom. Dat je de stroomvoorziening die je hebt, dat je er zuinig mee omgaat. Ja, maar het punt is ook, we vergeten niet om dat licht aan te doen. En waarom vergeten we het niet? Want het wordt donker en we willen geen duisternis om ons heen hebben. Dus je gaat niet zeggen, vandaag ben ik moe hoor. Ik ga dat licht niet aanmaken, want ik heb geen zin om op te staan en die schakelaar te drukken enzovoorts. Dan zit ik maar liever in het donker, want ik ben moe of ik ben lui of ik heb hier geen zin in. Elke dag moet ik datzelfde doen. Dat zou dus kunnen. Dus laten we maar in het donker zitten hoor. Nee, we doen het en we maken onze lampen aan. Er is ook zonne-energie, hè? Er is ook je kan ook je huis voorzien van zonne-energie. De zonne-energie wordt opgevangen overdag, wanneer de zon op die zonnepanelen schijnt. En die worden dan omgezet in energie. In de avonduren merk je dat je dan lichten aanmaakt. En overdag ook, de hele dag door, kan je gebruik maken van die energie die uit die zonnepanelen voortkomt. Je kan dingen aanmaken, je kan waterkoker gebruiken, je wasmachine aandoen. Het is een hele installatie die eenmalig is, heel erg duur, misschien $6,000, misschien meer. Het hangt ook vanaf van hoeveel zonnepanelen jij wil zetten, maar trouwens voor een huishouden moet het genoeg zijn. En dat je dan daarvan gebruik maakt. En dan 's avonds heb je dan lampen die aangaan. Je zit niet in het donker. Je hebt mensen die generatoren hebben. Ze hebben generatoren en wanneer er stroom uitvalt, dan gaan de generatoren Ik weet niet als het automatisch is, ik weet niet hoe het werkt, maar het gaat dan het worden in werking gebracht. En je ziet het in sommige supermarkten, wanneer er geen stroom is, dan is er volop stroom daar, lichten zijn aan, airconditioning zijn ook gewoon aan. Dus die hebben dan hun stroomvoorziening veilig gezet door een generator aan te schaffen. Je kan dus ook een van die twee doen. Ik weet nog, toen ik een klein meisje was, dan hadden we een winkel aan de overkant van ons. En zodra er stroom uitviel, hoorde je de generator aangaan. Want dan ging die meneer om zijn generator aan te maken. Hij had echt geen last ervan dat hij geen licht had. Of dat hij in het donker zat. Maar het enige was dat het veel lawaai maakte. Dat je hoorde dat ding een beetje ver. Maar waarschijnlijk is de techniek ook verbeterd en de generatoren van nu maken minder geluid. Nu, de energie die we hebben van EBS, stroomvoorziening, we moeten zuinig zijn ermee. Ik weet nog dat EBS eens een slogan had, hè? Iets van puntjes, je doof van tram en peer. Elke lamp, nu pas herinner ik me, net nu. Elke lamp meer je dof van tram en peer. Dus het ging erom dat we zuinig moesten zijn met stroom, omdat de stroomvoorziening weinig werd. Veel mensen schaften nog meer dingen aan. En de stroom die gebruikt werd was veel meer dan wat kon worden aangeboden. Dus het was echt een hele campagnevoering van hey, wees zuinig, ga niet steeds lichten aanlaten en elke lamp meer, je dof van tram en peer, omdat die dan minder stroom hebben, omdat jij meer stroom hebt. Een heel ding. Oh ja, dat was het, hè? Dat was een tijdje geleden. Het was iets dat moest rijmen, ja. Dus we letten dan erop dat we ons stroom zuinig gebruiken. En dat we ook, ja, sowieso willen we niet in het donker zitten. Ik heb laatst een broodbakmachine gekocht. En die is een 220 stroom, dus je moet een trafo kopen. Maar ik merk dat het niet te veel stroom trekt. Het blijft wel bijna 3 tot 4 uur aan. Maar ik merk dat het niet al te veel stroom trekt. Want de betaling is ongeveer hetzelfde. Wij hebben niet zoveel dingen in huis die zoveel stroom trekken. Maar we maken wel alle lichten uit 's avonds, behalve buiten. Buiten blijft aan. En de normale, reguliere dingen. Met deze introductie is deze praat over energie en over stroom. En dat we niet in het donker willen zitten. We willen echt niet in het donker zitten. We maken er gewoon, het is normaal. Het is een automatisme dat we naar de schakelaars toe lopen. En dat we ze aanmaken, dat we de lichten aanmaken. Zie jezelf eigenlijk lopen naar al die schakelaren en die dingen aanmaken. Zonder erbij na te denken, doen we het. Soms kan het zijn dat je laat thuis aankomt en dan is het hele huis in het donker. Wat doe je dan? Nou, je stapt gelijk naar alle schakelaars en je maakt de lichten aan. En als er stroom uitvalt, wanneer het al donker is, vinden we het zo vervelend, hè? Het is zo hinderlijk. Iedereen scheldt EBS uit. We hoeven niet uit te schelden. We moeten gewoon danken. Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw voor het komend half uurtje. Ik ben zuster Aruna en we zijn blij om elkaar hier te ontmoeten. Dit is een goede ontmoetingsplaats, hè? Vindt u zelf niet? Nou, ik vind het bijzonder dat de Heere het schept en dat wij hiervan gebruik mogen maken. Dus als u het ook op uw hart hebt om te doneren aan Radio Shalom, doe het en draal niet, want we moeten het werk van God in stand houden. Nu, vandaag wil ik even beginnen te praten over onze stroomvoorziening, hè? Ja, we zijn allemaal.

het licht uit. Wij hebben nooit met licht aangeslapen. Altijd met licht uit. Enzovoort. Ik zelf had de gewoonte om het licht van het toilet aan te laten de hele avond door. Maar de laatste tijd hebben we dat ook uitgedaan. Ja, ik weet niet waarom hoor. We hebben niet eens erover gesproken. Maar in elk geval, dat je echt zuinig bent met stroom. Dat je de stroomvoorziening die je hebt, dat je er zuinig mee omgaat. Ja, maar het punt is ook, we vergeten niet om dat licht aan te doen. En waarom vergeten we het niet? Want het wordt donker en we willen geen duisternis om ons heen hebben. Dus je gaat niet zeggen, oh, vandaag ben ik moe hoor, ik ga dat licht niet aanmaken, want ik heb geen zin om op te staan en die schakelaar te drukken, enzovoorts. Dan zitten we maar liever in het donker, want ik ben moe, of ik ben lui, of ik heb hier geen zin in. Elke dag moet ik datzelfde doen. Dat zou dus kunnen. Dus laten we maar in het donker zitten, hoor. Nee, we doen het en we maken onze lampen aan. Er is ook zonne-energie, hè? Er is ook je kan ook je huis voorzien van zonne-energie. De zonne-energie wordt opgevangen overdag, wanneer de zon op die zonnepanelen schijnt. En die worden dan omgezet in energie. In de avonduren merk je dat je dan lichten aanmaakt. En overdag ook, de hele dag door, kan je gebruik maken van die energie die uit die zonnepanelen voortkomt. Je kan dingen aanmaken, je kan waterkoker gebruiken, je wasmachine aandoen. Het is een hele installatie die eenmalig is, heel erg duur, misschien $6,000. Misschien meer. Het hangt ook vanaf van hoeveel zonnepanelen jij wil zetten. Maar trouwens, voor een huishouden moet het genoeg zijn. En dat je dan daarvan gebruik maakt. En dan 's avonds heb je dan lampen die aangaan. Je zit niet in het donker. Je hebt mensen die generatoren hebben. Ze hebben generatoren en wanneer er stroom uitvalt, dan gaan de generatoren. Ik weet niet als het automatisch is, ik weet niet hoe het werkt, maar het wordt dan in werking gebracht. En je ziet het in sommige supermarkten, wanneer er geen stroom is, dan is er volop stroom daar. Lichten zijn aan, airconditioning zijn ook gewoon aan. Dus die hebben dan hun stroomvoorziening veilig gezet door een generator aan te schaffen. Je kan dus ook een van die twee doen. Ik weet nog, toen ik een klein meisje was, dan hadden we een winkel aan de overkant van ons. En zodra er stroom uitviel, hoorde je de generator aangaan. Want dan ging die meneer om zijn generator aan te maken. Hij had echt geen last ervan dat hij geen licht had. Of dat hij in het donker zat. Maar het enige was dat het veel lawaai maakte. Je hoorde dat ding een beetje ver. Maar waarschijnlijk is de techniek ook verbeterd. En de generatoren van nu maken minder geluid. Nu, de energie die we hebben van EBS, stroomvoorziening. We moeten zuinig zijn ermee. Ik weet nog dat EBS eens een slogan had. Hè? Iets van puntjes, puntjes, puntjes. Je doof van tram en peer. Elke lamp. Oh, nu pas herinner ik me. Net nu. Elke lamp meer. Je doof van tram en peer. Dus het ging erom dat we zuinig moesten zijn met stroom. Omdat de stroomvoorziening weinig werd. Veel mensen schaften nog meer dingen aan. En de stroom die gebruikt werd, was veel meer dan wat kon worden aangeboden. Dus het was echt een hele campagnevoering van hey, wees zuinig, ga niet steeds lichten aanlaten. En elke lamp meer, je doof van tram en peer, omdat die dan minder stroom hebben, omdat jij meer stroom hebt. En een heel ding. Oh ja, dat was het, hè? Dat was een tijdje geleden. Het was iets dat moest rijmen, ja.

Dus we letten dan erop dat we ons stroom zuinig gebruiken. En dat we ook, ja, sowieso willen we niet in het donker zitten. Ik heb laatst een broodbakmachine gekocht. En die is een 220 stroom, dus je moet een trafo kopen. Maar ik merk dat het niet te veel stroom trekt. Het blijft wel bijna 3 tot 4 uren aan. Maar ik merk dat het niet al te veel stroom trekt, want de betaling is ongeveer hetzelfde. Wij hebben niet zoveel dingen in huis die zoveel stroom trekken. Maar we maken wel alle lichten uit 's avonds, behalve buiten. Buiten blijft aan. En een, ja, de normale, reguliere dingen. Met deze introductie is ja, deze praat over energie en over stroom. En dat we niet in het donker willen zitten. We willen echt niet in het donker zitten. We maken er gewoon, het is normaal. Het is een automatisme dat we naar de schakelaars toe lopen. En dat we ze aanmaken, dat we de lichten aanmaken. Zie jezelf eigenlijk lopen naar al die schakelaren en die dingen aanmaken. Zonder erbij na te denken, doen we het. Soms kan het zijn dat je laat thuis aankomt en dan is het hele huis in het donker. Wat doe je dan? Nou, je stapt gelijk naar alle schakelaars en je maakt de lichten aan. En als er stroom uitvalt, wanneer het al donker is, vinden we het zo vervelend, hè? Het is zo hinderlijk. Iedereen scheldt EBS uit. We hoeven niet uit te schelden. We moeten gewoon danken. De Heere zegt, we moeten danken onder alles. Dus als stroom uitvalt, is er een reden om te danken. Waarom schelden we EBS uit? Omdat we dan geen internet hebben. En dan kunnen we ook niet meer lekker scrollen. Het is 's avonds, we zijn moe. We zitten even te doom scrollen. En we zitten even lekker niks te doen. En dan vergeet je soms ook om te bidden, hè? Ja, of om je Bijbel te lezen in plaats van te scrollen. Dus laten we de Heere danken wanneer er geen stroom is. Want dan zijn we terug naar de oude tijd. Waarbij we dan toch even onze Bijbel kunnen lezen met een lampje aan. We maken een batterijlampje aan. Of je kan ook je cel gebruiken. En die flashlight aanmaken en dan lezen. Dat is heel goed. Maar scheld niet meer uit. Scheld EBS niet uit. Maar dank de Heere. En vraag de Heere wat je op dat moment kan doen. Maar punt is, we vinden het niet fijn om in het donker te zitten. Het is zo om je heen, hè? Alles is zo donker, alles is zo dim. Je ziet de dingen niet goed. Je probeert dingen te doen of je probeert dingen te zien of wat dan ook. Maar het is zo eigenaardig, want het is zo donker. En als je geen goede kaarsen hebt, dan is het nog donkerder, want die theelichtjes geven geen licht. Die theelichtjes zijn niet voor licht, ze zijn voor versiering. Dus als je die aanmaakt, dan zit je nog meer in een half duister daar. En je ergert je groen en geel. Maar sommige mensen hebben hele goede batterijlampen. Sommige mensen hebben lampen die ze opladen in de zon met zonne-energie. En dan wanneer er zoiets gebeurt dat er geen stroom is, dan kunnen ze dat lekker aanmaken. Maar feit is, je hebt dan geen internet. Maar het gaat dus nu om het zitten in het donker. En dan ben je zo blij wanneer... Oh, en dan stel dat je nog niet gebaat was en er is geen stroom. Hoe ga je nou baden? Dan moet je met de emmer aan water komen en dan moet je gaan baden of voor iedereen putten. Nou, punt is, we willen niet in het donker zitten. Het donker is niet fijn. Het donker willen we altijd verdrijven door licht aan te maken. Nou, hiermee gaan we dan over naar het onderwerp van vandaag, na de music break. Laten we even luisteren naar een lied en dan zijn we zo meteen terug bij elkaar.

0: Ja, we zijn terug bij elkaar na een music break. En dit is het programma Vrouwen Vandaag bij Radio Shalom. En u die er nu pas bij komt, wees welkom. We zijn blij dat u het toch heeft gehaald en dat u erbij bent gekomen. Ga niet weg, maar luister naar wat we vandaag te vertellen hebben. We hadden het dus over niet in het donker willen zitten wanneer het avond wordt. En dat we dan onze lichten gelijk aanmaken. En dat we niet moe worden ervan. Elke dag weer. Elke dag. Het is een automatisme waarvan we niet moe worden. We zitten niet twee maal na te denken of we nou wel die schakelaar gaan drukken of niet. Nee, we doen het gewoon. En zo is het ook in ons geestelijk leven. Nou, het kwaad is gewoon om ons heen. Al door om ons heen. Het kwaad neemt niet af. Het kwaad neemt toe. Stel dat het donker wordt. Denk je eens in het gaat schemeren. En daarna wordt het donker en je maakt de lichten niet aan. Dat wil zeggen, je was eerst in het licht. En toen zat je in het half licht en half duister. En nu zit je helemaal in het duister. Je hebt geen lichten aangemaakt in het huis. Dus in het huis is het duister en het is om je heen. Dus nu ben je volledig in het duister. En in het geestelijk leven is dat kwaad als een duisternis om ons heen. En we moeten niet moe worden om deze duisternis te verdrijven. Nou, deze duisternis gaat niet weg door die schakelaar aan te maken en in het licht te zitten van IBS. Maar we moeten in het licht van de Heere Jezus zijn. Er is een tekst in de Bijbel die zegt, doe de wapenrusting van het licht aan. En de wapenrusting van het licht moet je aandoen door te bidden zonder ophouden. Er zijn teksten in de Bijbel die zeggen dat we moeten bidden zonder ophouden. En weet je wat? We worden moe om te bidden. Soms zijn we moe van het werk. Soms zijn we moe omdat ons vertrouwen een beetje is gaan schaden in de Heere. Door gebeurtenissen, doordat verwachtingen niet zijn uitgekomen. Door allerlei dingen. Teleurstellingen. En de meeste dingen zijn door mensen, hè? Maar niet door God. Hebben we dat door? Dat God ons nooit teleurstelt. Dus eigenlijk moeten we niet stoppen om Hem groot te maken. Om bij Hem te gaan. Want die duisternis gaat om je heen grijpen wanneer je niet bidt. Wanneer je stopt met bidden. Wanneer je niet leest uit de Bijbel. Het woord van God is leven en vrede. En overvloed. Overvloed waarvan? Overvloed van liefde. Overvloed van licht. Overvloed van kracht. Leven, vrede, rust. Je hebt rust en je bent in de rust. Ondanks wat de situatie ook mag zijn. En als je niet bidt, wat merk je? De duisternis wordt meer en meer en meer. Waarom? Omdat de vijand niet slaapt. De vijand slaapt nooit. Hij wordt niet moe. Hij observeert jou. Hij heeft het gemunt op de gelovigen. Want de ongelovigen heeft hij al. Dus wanneer hij iets wil doen met een ongelovige, dan doet hij het gewoon. Maar de gelovigen hebben een gevaar. En dat gevaar dat jij hebt, valt hij aan. Hij maakt je moe. Hij maakt je onoplettend. Hij stuurt mensen op je af die hem dienen en doen alsof ze christenen zijn. Ja, die komen bewust in je leven om jouw licht te doven. Om jou achteruit te brengen. Mensen die heel erg ambitieus zijn voor dingen in de kerk. Om je te helpen bidden. Om dingen te helpen doen in de gemeente. Of in de dienst des Heren. Die graag mee willen doen. En altijd maar weer een betekenis willen hebben. Maar let op. Want wanneer deze mensen in je buurt zijn, dan zie je dat jouw gebed verslapt. Net alsof je een vertrouwen op hun hebt dat ze je helpen bidden. Maar nee, jij moet bidden. Zodat God ook dingen aan je kan openbaren van mensen om je heen die geen echte mensen zijn. Het gaat niet om die mensen, maar om wat ze doen. Want de Heere heeft elke ziel lief, maar hij heeft de zonde niet lief in de mens, in die ziel. Hij heeft ook geen behoefte en geen behagen aan het verlies van een zondaar of van een ziel. Dus wij moeten dingen goed zien. Doordat we blijven bidden, gaan onze ogen helder staan, omdat we in het licht zijn. En het kwaad gaat zich grijpen om je heen wanneer je verslapt. Wanneer je een tijdje niet bidt, of wanneer je gewoon bent. Of je, ja, en je zegt van ja, ik heb de Heere en daarom gaat niets met me gebeuren. En daar en daar en zo en zus. Ik las een keer uit een boek en in dat boek had iemand een bezetenheid. En die bezetenheid kwam tot uiting. Dus die persoon die bezeten was, wilde de voorganger aanvallen. En toen die de voorganger wilde aanvallen, heeft de voorganger die een biddende voorganger was, een voorganger die echt in zijn binnenkamer de Heere zocht, altijd weer en een intieme relatie met de Heer Jezus had, heeft die een uitspraak gedaan van dat, dat die macht of wat er dan ook was, moest vlieden van hem in de naam van Jezus. Maar hij had echt met kracht gesproken. En hij had ook gesproken in de naam van Jezus. Dus iemand die dat had gezien, een broeder in de kerk, die had het onthouden en ze gingen naar huis. Hij had zijn vrouw, ik weet niet wat er was gebeurd. En ik denk dat ze op straat waren. Ja, ze waren dus op straat. Er was een voorval waarbij hij diezelfde woorden van die voorganger heeft gebruikt. En die persoon heeft hem aangevallen en het was niet mooi afgelopen voor hem. Dus hij vroeg van, waar is het verschil? Wat is er aan de hand? Waarom ben ik zo toegetakeld geworden? Hij was volgens mij bont en blauw geslagen. Als ik me goed herinner. En in dat boek beschreef de schrijver dat die voorganger, dat het verschil tussen die twee mensen is, niet omdat die man een voorganger is, of die ander is gewoon een broeder van de gemeente. Nee, het gaat om de persoon. Dat die persoon in kwestie heeft of wel of geen intieme relatie met de Heer. De ene bidt elke dag en gaat naar de Heer toe. De Heer wacht op iedereen, maar ga je. Je moet gaan. En je hebt mensen die ook zeggen, Sang, ik moest bidden, boy, maar ik heb doorgeslapen. En dan vertellen ze het. Je moet het niet vertellen. Je moet er werk van maken. Vertel het niet, want het is een schande voor jou. En voor sommige mensen die luisteren en ook die roeping krijgen en werkelijk opstaan, daadwerkelijk hun slaap aan een kant zetten en de Heer gaan zoeken. Dus het verschil is dat de ene een intieme relatie onderhield met de Heer en de ander die intieme relatie af en toe onderhield. Dus het is net als een vriendschapsrelatie, toch? Als je met mij een vriendin wil zijn en dan is het maar af en toe dat we elkaar ontmoeten, dan begrijp je dat we een... alleen van jouw kant stuur je me altijd een groet. Of één keer in de week, twee keer in de week, één keer in de maand, noem maar op. Maar ik doe het niet uit mezelf. Ik zelf kom niet naar je toe van, hey, hoe gaat het? Hoe heb je geslapen vandaag? Of hoe was je werkdag? Of een prettige werkdag hoor. Van mijn kant uit niets. Dan is het geen relatie, toch? Dus dat is wat de Heer wil. We moeten elke dag alert zijn. We moeten de duisternis geen kans geven om ons te grijpen. Want Hij is het licht. En het staat in Johannes 1 dat de duisternis het licht niet heeft kunnen grijpen. En als je merkt dat dingen in je leven gebeuren, als je merkt dat dingen in je leven gebeuren, en je vraagt je af waarom ze gebeuren, dan is het omdat er of God laat dingen toe om jou sterker te maken in je geloof. Als je iemand bent die de Heere zoekt, daadwerkelijk in liefde, of je bent gaan verslappen. Ja, want de Heere is trouw. De Heere is goed. Hij is altijd goed. Hij gaat je nooit in de steek laten. Maar van onze kant uit moeten we de duisternis ook niet de kans geven om ons heen te grijpen. En het is echt erg hoor. De duisternis is zo snel bij jou. Je hebt er geen hoogte van. Je hebt er geen idee van. Het lijkt zo gewoon. Maar het is abnormaal dat je, als het ware, wanneer je verslapt, dat is gewoon heel snel komt het aan bij jou. Het is net als een zwak dier in een kudde. En dat zwak dier wordt aangevallen door de tijgers of de hyena's die op zoek zijn naar vlees. Jij als zwakkeling wordt aangevallen. Jij wordt gedood. Jij bent het slachtoffer om als voedsel te dienen voor hun. Omdat je zwak bent. Dus je moet niet zwak zijn in je geloof. En je moet geen zwakke schakel zijn in het koninkrijk des Heren. Als je verslapt in je gebed. Als je licht kleiner en kleiner en kleiner wordt. Dan is de duisternis blij. Want die kan dan groter en groter worden in je leven. En dan ben je een zwakke schakel in het koninkrijk van God. En daar wil de vijand je hebben. Daar wil hij je hebben. Terwijl de Heere gezegd heeft dat jij geen zwakke schakel bent. Je hebt betekenis in het koninkrijk van God. Ik heb zoveel keren gekeken naar The Prince of Egypt. Is het een Disney film? Ik weet niet wie het heeft gemaakt, maar het is gewoon prachtig. The Prince of Egypt, waar Mozes met zijn stiefbroer altijd allerlei dingen uithaalde. En dat ze altijd weer voor de farao moesten verschijnen. Want er was weer wat gebeurd. En natuurlijk de geestelijken van de farao vonden het maar al te leuk om deze jonge mannen aan te klagen. En op een gegeven moment hebben ze ze waren aan het racen. Wie als eerst aankomt, dus op paarden met wagentjes. En dan hebben ze een bouwwerk kapotgeslagen vanwege hun roekeloosheid. En dat is alles zo naar beneden gevallen. Zo dat zand, dat hout, die stellages. het was zo grappig eigenlijk om te zien. Maar de farao heeft toen zijn vinger uitgestoken naar zijn zoon en zei, je mag geen zwakke schakel zijn. En daar heeft die zoon als het ware beseft van, hey, ik moet op mezelf letten. Dus wees geen zwakke schakel, want God heeft je niet gemaakt tot een zwakke schakel. Maar het is een tweerichtingsverkeer. Van ons naar de hemel en van de hemel naar ons. Dus laten we ons licht aandoen. Elke dag weer. Wees gezegend en tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: de nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koeseweidestraat nummer 12.
1: Asref kracht in Jezus me abi. Doro en dede akiden asref kracht in dat. Akimiti de neti. Younanga mino sabia kracht in de we abina in your opobaka Jezus disi. Because if we be saba kracht in disi. We will do more for than sabi edo. If we be begin be krai pa kracht in disi. We will sabi that we the unstoppable. We will sabi that we the unbeatable. We will sabi that the number hold we take.

wakana in overwinning, u kan wakana in doorbraak, u kan wakana in lusso, u kan wakana in een kracht die is. Weet dat kan de kracht zijn in een opstanding. U kan wakana in een kracht die is. En no horing voor een wan. Petrus, poi Petrus oppo. En I begin voor preken. Voor lezen. We Mickey sani e onder druk we. En afeanti e kor we dat not normal sagi we. Handeling afir. Handeling afir. We si asref karakterise bro kogodoro. Handelingen 4 vers 26. One moment doro. Dat terwijl de man die ze e preke. Abra. A opo baka Jezus. One person in handelingen. Bijbel boeken taki. Dat die a foto kona in beweging. Desma taki. Den die beten na a Jezus. Den denna we mindri. Arkemi. Abeuta ki meka gesindheid voor Christus. De na yunanga mi. Lekfa adena. Arkemi. Den tibe denna nga Jezus. Den denna in a foto. Den tibe denna nga Jezus. Begin tjara foto kona in rep en roer. Afraag ti den neti na olanga. You expen na nga Jezus. Because if you begin denying Jesus, then your door won't press your begin shit that it denying Jesus. But we mock off one press no more longer with denying Jesus. With the basic nanga we eggy sani. With the basic nanga we eggy bedinning. With the basic nanga ala trasani. But we no denying Jesus. Because one first held there. Tell we denying Jesus and tell we the sondro Jesus. Tell we begin for denying Jesus. That one taki you waka or the trafasi. You taki or the trafasi. You fast why you do

ti be we tekte nanga Jesus be asref opo baka kraktinisi kan bigi manifestere srefi toro wilibi. Because I heard though of one thing shani for an upstanding that you nanga me be muswaka na ina krakti for Jesus. Na that you nanga me be musor gron tapu that Jesus de kado. Na in handeling of fear. Den kona Petrus, den grab Petrus. Den want de apostel. En de tijden dat unum preka evangelie vrij moro. En de begin onderdrukting. Minus als hij onderdruk je tiden netti. Kan de ede wenti en onderdruk je. Kan de jebre makti en onderdruk je. Kan de kromanti en onderdruk je. Kan de voorouderlijke bendingen en onderdruk je. En de tijden dat in om takimoro abra Jezus. Kan de desmana in je familie en onderdruk je. En de probeer voor tap je mofo. En de tijden van takabra Jezus. Je hebt een probleem. Adena you if you argue of you dehoorzaam na gado. Arki. De begin voor onderdruk de apostelen. En den begi one begi. En arki sa den begi. En me bribi dat wo bega begi dis di deneti. Vers 28. Koluko vers 27. Minus op zij onderdruk je. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilig knecht, Jezus, die gij gezelf hebt. Herodes, zowel aan Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepalen dat geschieden zou. En nu, heren, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. De discipelen, de apostelen, we begrijpen a krachtina in anendisi. Dat we begrijp a krachtie na ina opo baka Jezus. Because something, if a

zijn met hem begraven. Door de dood in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is. Door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. If you nanga mikonde wang nanga adede voor Christus.

in a dead what Taylor may ook to na in a upstanding. If we Taylor may na in a later, what Taylor ook to may na in a glory. Must on tell we one Taylor may na in a glory, but we know one Taylor may na in a later. I want them the yop tak one sunny. Yop taki misa tek no more abungfu gado and te I form me of te I cham him sadora feti da me no one ing and for lazy we no one ing. My yops are forming and I'm able to God of verhoging. Like for we one deal na a upstanding for eng, we must take ook to deal na a forming. Because na in a forming, we begin for she e anu. That we ten way emers, as ref Romeina, that onze oude mens mede gekruisigd is. Omdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontmoeten, zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Ah, dus suma dede nanga Jezus. Suma dede, asma dati, die dede nanga Jezus. Konde vrij. For a sondu di be make that you nanga mi konde one slave. The son di be make that you nanga mi konde one slave. And then we done met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voor geen heerschappij meer over hem. That one taki ook to you nanga me. If we make deal na a leider, a dede for Christus, dede no ma abi heerschappij moro abra you nanga me. Is up some konde we problem today a day. We first wa we etaki. We first wa we a brief gado. Because we look na asansa websa and na asansa we epsa na that we taki. Na le crypto. Tenye fear grip. Teno tak noti not nepsa. Teno tak noti not nepsa. A day sa ye taigi once ma me fear like mo ki scripta mara fei plat. Mara feng is swaki. Because you mofo befestig asam die firi. Befestig asam die make me. And for lazy, we befestig asan sa we make me. And a feyanti

adede voor Jezus. En hij begreep Samson in adede. En hij begreep Samson in een opstanding. En Paulus begint voor takken in Filippenzen 3, vers 10. Dit alles om hem te kennen. En de kracht zijn er opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Voor kosabi a krachti die denna in a opo bakadisi. En eigenlijk voorkom verstand sampsa a gemeenschap nanga a lijden voor Christus. Because one kracht die denna in a opstanding. Maar voor verstand a kracht die denna in a opstanding. Mi moest konde wang nanga a lijden voor Christus. Mi moest konde wang. Because if me no konde wang nanga a lijden voor Christus, me no begrijp a opstanding. Dis na a reden voor zij de meki we ne begrijp zo'n ding san gado wan do. Because we no wani konde wang nanga a lijden. Because a lijden pijnlijk. A hati. Zo'n te we longeng. Ook to misref elongen. Because we know one God of forum we. Is upside teki. For God almost begin cut your meti. Is upside teki. For God almost begin cut puro de sandi no bonde sandi you lobby. Is upside teki. For God otake a sandi si. Me warning. Me warning. Me warning. En zo lees je. Je deed een voorbeeld getrouwen. Zo lees je. Deed een preek. Maar je preek. Kan je nog zeggen dat terwijl hij preek is. Zo lees je. Kan je nog zeggen dat hij ook een probleem is. Maar hij moet snappen voor preek. Je. Hij moest bemoedig je en zonder SRF na bemoediging. One weken geleden. We hebben spreken in een gemeente. We hebben spreken in een gemeente. En me ben ziek. Me ben op zo'n voor pijn dat bijna me no ben waka. Me no ben waka zo boom. En me ben doet to dienste. Me preek in one thing and me denk die mok bada mo borog we apostel tak no in omgwe. Im wakti telek atras preeker ba. En me deda pe telek feif yuru en seib yuru me bem deen one tradings na one gemeente. And the

pour prinki. Non, to wel mi go mi napo nan a pain and mi take it and taki u begin for jumpo. And mi begin for jumpo nan a pain. Mi prinki a glory for God obede tranga a ways. Yesi epsa a pasito. God oluku sayo do. You go nan a pain of you know go. And other things, one young boy kona me. And attack me, you know, attack me, kona in a dance nanga one crook. Me no be ma wakaboom. One sunny if I don't bust them bony of me, that me no be ma waka. Matter well, it take if you jump, me begin jump, and me see that me na pain more. Me see that me can ease, me can long tap a photo, me can do ala sunny. Look at crook cha. Attend that me pay no guete. So lazy you can do one forbuild. You psa out to a passy so that you can do one Bermuda hen, one opotoro, one door bra, one yepi, ki one trasma. So no think a forming na ki you one a forming na fiep den trawan. Because what's my stone that pedino sasamus do? What's my stone that pedino sabi famous mopo? I touch it to assi. And I walked it for yere you tiger that owe to me. Psa asanisi. Ma dis me do. And look at the day God of glory is oriented refidoro mi libi. Come on, na in you anugi kone Jesus. Hallelujah. Yeah. As Philippians 3. And then Paulus egomoro fara. And I begin to so komen, so mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reis zou verkregen hebben of reis volmaakt zou zijn. Minodoro dape eti. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mag. Dat ik ook door Christus gegrepen ben, broeders. Ik voor mij acht niet dat ik het reis gegrepen heb. Want dan noem ik jou naar mijn genade. Na genade. Na genade. Because if God op een genade voor wie. En de Paulus, ik tak one sunny. I begin and I tak it up. Maar één ding doe ik. Want keuze me mekina in Aladdin Sandisi. Vergetende hetgeen achter mijn licht. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor mijn licht. Jaag naar het doel om de prijs der roeping Gods. Die van boven is in Christus Jezus. Paulus zegt hier. Me mek one keuze. Because if me begin delen naar in je lijden. Kan de jube sap me verleden. If me begin dealing na in your later, can they be sad that me na about me na be one fool man? Can they be sad one?

funny na in Christus. Jeremy, kan dit herinner jou abra a bad verlede vir jou? Kan dit herinner jou na die sande jou doen na in a verlede? Kan dit tyg jou dat in a want to come tomorrow? Kan dit tyg jou dat eigenlijk sa de ja so ikabaso so na imitao efamoro erak jotaki kabamundo that one taki no one's man no man yep you moro mana ina upstanding na ina dede na nga eng and upstanding na nga eng if you

standing. Mi verleden nebestamoro. Toro a upstanding.

0: surrender. Because your opstanding verander me. En jouw keuze die me meki, hoe vergeet die asandi denami baka. May God bless you.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Join us in prayer as we continue to encourage and educate Paramaribo with words that give life through Radio Shalom 94.5 FM.

0: Neptunes and Friends in gospel concert.
1: Masra, me love you.
0: Daarnaast hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel start om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adisi.

0: 0171-5-6988. Be there, want DC Ouspang.
1: Satan, you lassie, you lassie, you lassie. Jezus, de la boekalvari. Satan, you lassie.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

1. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan. Van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leandro Martens Wigne.
2: 2 uren lang met de felicitaties.
5: En ik ben mijn tante ook feliciteren voor vandaag jaren.
2: De leuke pokoes mag je ook aanvragen.
5: En een plaatje aanvragen.
2: En heel veel gezelligheid.
4: Je gaat trouwen, hè?
5: Nee, maar
4: dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
5: Het is niet onmogelijk.
4: Oh, okay.
5: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
2: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

Het is weer tijd voor de happy hours. Het is inmiddels 3:01 geweest. Happy, happy life. Het is vandaag donderdag, de 18e van de maand juni. Iets voorbij het midden van de maand. Ja, ik kan zeggen nog midden van de maand. Het is weer tijd waarbij we met elkaar gaan bellen en appen. De tijd waarbij wij songs gaan afdraaien voor u. Dus ik hoop dat u ready bent. Ik moet invallen voor broeder Leandro. Dus na een heel lange tijd mag ik weer de happy hours presenteren aan u. Mijn kick-off die staat al ready. En ik hoop dat u ook ready bent voor de kick-off. En dat is dus Believer van Samuel Midas. Welkom, these are the hours to be happy.

Ja, en de lijnen zijn momenteel al open. U mag bellen op het nummer 422-650. Of u mag lekker uw WhatsApp-bericht sturen op het nummer 875-5358. Dus 422-650 is het nummer waarop u kunt bellen. En het nummer waarop u kunt appen is 875-5358. En daarnet zei ik dat we gaan luisteren naar Believen van Samuel Middas. Maar ik bedoel de Yahweh van Mingus.

luistert. Ik hoop dat u geniet. Terwijl u zo luistert naar Radio Shalom. 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Dus waar u ook bent, waar u zich ook bevindt. Of het nou is in het verkeer. Bent u nog aan het werk? Bent u lekker thuis? Nou hoop ik dat je happy mag zijn tijdens de happy hours. Want dat is de bedoeling.

Emenze distracts Father Dache. Ik hoop dat jullie al een cadeautje hebben gekocht voor je vader. En nee, we willen geen sokken. We willen geen boxershort. We willen misschien een nieuwe voetbalschoen hebben. Een nieuwe speaker. Hè? Een JBL speaker. Een nieuwe telefoon. Ik geef jullie ideetjes. Misschien een nieuwe parfum. En ik hoor die vrouwen, wat? Zodat je lekker kan ruiken voor die andere vrouwen. Nee, we willen lekker ruiken voor jou. 8755358 is het nummer waarop je kunt appen. Dus stuur even snel een WhatsApp bericht. Groet even snel, laat weten van waar u uit luistert. Ik groet al die woonweken. Kuata, Menkenda.

stuur even een WhatsApp bericht. Laat weten van waar je uit luistert. En als het geluid wel prima is. Ah, en ik krijg een bericht binnen. Middag broer, je vliegt hoog met jouw vaderdagtips. Nou, wel, vaderdag vieren we maar één keer per jaar. En gezien het maar één keer per jaar gevierd wordt, dan mag ik. Ik heb een gagoja, zo. Ik heb een gagoja.

0: Want ik hoorde laatst nog van een broeder. Vaf de vader. Want altijd tijdens moederdag, dan doen we leuke dingen. Maar het lijkt alsof vader weinig aandacht wordt geschonken aan de vaders. Terwijl die vaders juist zo hard werken. Maar laten we die vaders extra niet in de bloemen zetten, want toen loopt bromtje toch? Oh, we krijgen een beller binnen. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Middag, broeder.
0: Dag, broeder Marlon. Hoe gaat het met u, broeder Marlon?
1: Het gaat goed.
0: Ja, ik hoor het ook aan uw stem. Hoe gaat het met u? Vawaka. Wat gaat u vandaag voor ons doen?
1: Ik ga 2 plaatjes aanvragen.
0: Uh-huh.

0: our neighbor, and dinner.
1: Amen, amen, amen, amen, amen. Nou, dankjewel Marlon. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar de radio, want na 2 uur gaan we dan uw pokus afspelen. Yes?
0: Ja, broeder.
1: Oké, broeder Marlon. Blessie.
0: Dag, broeder.
1: Joejoe.

0: Nee, look at my list, Jazzo. Mama, say Dorf. Ja, ik begreep het wel. Maar jullie moeten niet alleen voor Vaderdag bidden. Voor de vaders bidden. Want mama Sidorov zegt, we zullen extra voor de vaders bidden, zodat de Heilige Geest hen beschermt en zegent in alles wat ze nog willen ondernemen. Ja, we appreciëren dat, Isabi toch. Maar we willen spullen hebben, En ik praat namens al die broeders van mij, hoor. Want ze zeggen misschien wel, ja, ik hoef niets te hebben. Je weet, of vaders, we zeggen niet veel, we praten niet veel. Maar in ons hart willen we wel veel, hoor. We hebben nog een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Met mama Cornelie.
0: Dag mama Cornelie, hoe gaat het met u?
1: Ja, groetjes. Ik groet ook bij iedereen die luistert naar Radio Shalom.
0: Mm-hmm.
1: En ik feliciteer ook alle jarigen die verjaardag zijn.
0: Ja.
1: En zij die wat te vieren hebben.
0: Mm-hmm.
1: Naar aanleiding van het thema die zegt over een vader,
0: mm-hmm.
1: Vaderdag, heb ik een boodschap voor
0: okay.
1: u.
0: Ja.
1: De vader is altijd het hoofd van het gezin.
0: Mm-hmm.
1: Ze zorgen voor ons.
0: Ja.
1: Ze doen alles voor ons. Maar we doen het allemaal ook samen als mm-hmm. moeder.
0: Amen.
1: Dus voor mij heb ik een rode roos voor de vader.
0: Zang.
1: En dat is het. Rozen hebben ook vreugde en geluk.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat heb ik, want ze hebben al alles. Amen.
0: Is goed, mama Cornelie. Ik kwam blessie de heer, hè?
1: En ik heb een lied voor vandaag.
0: Uh-huh.
1: Oh, van Marcia Dalvoer.
0: Marcia Dalvoer.
1: Van Marcia Dalvoer, Diri Masra.
0: Diri Masra.
1: Ja.
0: Oké, komt hier.

Wetting is sweet to hear, hè? Maar ik koop mijn eigen parfum. Groetjes aan Leandro, ook namens Brian Gayadar. Heaven is the place, I love this reggae song. Mijn aanvraag, verzoek. Alright, if me vinden, dan moet playen sowieso, Giu. Het is 1:15 geweest, het is nu 1:18. Dat wil zeggen dat we nog ongeveer iets minder dan 45 minuten hebben. De lijnen staan open, u mag bellen op 422-650. En u mag appen op het bericht. Nee, appen op het bericht. U mag een WhatsApp bericht, Samit. Okay. Op het nummer 875-5358. En mensen, hoe vinden jullie de week tot nu toe? Voor wie kraken jullie? Ik vind dat Argentinië met delete aan WhatsApp bericht direct. Maar laat me niet over de week praten hoor, want gisteren heb ik bijna gehuild. Wat mina Ronaldo, man. En Ronaldo heeft me een beetje teleurgesteld gisteren. Want is de Portugal play? Luko mitak abra, Ronaldo direct als een biggie. Allee, jongen. Kunnen jullie de regen horen? Het regent zo verschrikkelijk hard nu.

0: En ik wil Kimia Kwasi Prior feliciteren met haar 32e jaardag vandaag. Van harte gefeliciteerd met je jaardag. En die pokoe die je hebt aangevraagd vanmorgen, zullen we dan straks afspelen. Hey, het regent verschrikkelijk hard, jong. Arki. En ik ben op de brom. Dus nat natty mogwa also dadelijk. En misschien moet ik aan de vaders vragen. Sturen jullie even een WhatsApp-bericht? Want Lukuja Mekis, WhatsApp-bericht in zee. Broeder Ian krijgt zeker op vaderdag een broskotter, lobbywangs. Want dan kan hij werken als hij lekker op de brom is. Vaders, wat willen jullie voor vaderdag? We left our voice. Misschien kan je het even snel sturen naar het nummer. En noem ook even je naam. Dan maak je vrouw Arki. Laat je vrouw luisteren naar de radio. Naar via via je naket of via via. Broeder Gaia daar, broeder Gaia daar. Broeder Brian, zo cadeau, you one is ready.
1: Has he done anything for you right now? Now.

ishito, ishito. Broeder kan jij daar lekker lukken, lukken, lukken. Mijn kinderen bij me is al voldoende. Ja, toch, we willen niet veel. We zeggen dat we niet veel willen. Maar diep van binnen we willen we wel iets, Isabita. We willen wel iets. Nee, maar we zijn al ook wel gauw tevreden, hoor. En meestal die mannen zeggen ook, wij als mannen, we zeggen ook van, we houden ook niet echt, ik zou niet zeggen dat we niet houden van onze jaardag. Maar, als het aan ons ligt, velen van ons, hè, vooral wij als mannen, we hoeven niet echt iets te doen, hoor. Maar dan heb je wel die vrouw die zegt van, hé, laten we wat leuks doen, nou. Dan meestal afvrouw ze en haar hebt je zo. Maar als het aan ons als mannen ligt, dan doen we niks. Broeder Brian zegt, hij wil een melk eisje, hoor, mensen. Dus ik hoop dat uw kinderen horen. Dat ze horen en dat ze wel een melk eisje voor je mogen kopen, hoor, broeder Brian. Mama Corneli zegt, ze heeft de rode roos. Kijk, ik wil niet ondankbaar zijn, is dat niet, hoor? Maar ze moet doen aan een roos, jongen. Ze moet doen aan een roos, hoe tegen je niet? Ja, het is de gegeven paar niet in de bek kijken. Dus misa wakka nanga wan roos, heer vaderdag, misa wakka nanga wan roos. Goedemiddag, broeder. Hoe gaat het met u? Farah wil heel graag Move It van Forrest Frank aanvragen voor broeder Leandro.

Ende mai har Leandro Jazzo. Wante nes bal gibra da Leandro om te voetballen. Yes, en we luisteren naar Corritos de Fuego van Israël en New Breed. Unified Sound. Hier op Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Het is nog steeds de happy hours, mensen. Maar ook aan de vaders wil ik zeggen. Neem je plek in. Als man, als vader. En niet alleen werken. Maar de kinderen hebben ons ook nodig als man. Als vader. Een vaderfiguur. Een mannelijke figuur. In huis. En dat we de opvoeding niet alleen overlaten aan de moeder. Aan de vrouw. Maar dat wij ook als mannen onze plek innemen. En dat wij genoeg tijd nemen met onze kinderen.

Het is 2:55. Zometeen 2:30. En dan hebben we nog maar een half uurtje te gaan. Het gaat heel snel.

alle jarigen wil ik zeggen van harte gefeliciteerd met je jaardag vandaag. En mogen de Heer je hartelijk zegenen. En dat je mag genieten van je jaardag vandaag. De groetjes aan de mensen die nog werken. De mensen die werken bij de overheidsinstanties. Een hele goede middag. En God bless you, Boko Boko. Blijf luisteren naar Radio Shalom. Blijf geïnspireerd. Met de juiste inspiratie van de Heilige Geest. En het is not just radio. Hier bij Radio Shalom 94.5.

De Heer is goed, de Heer is goed. En hij is zeer te prijzen. We hebben een beetje gesproken over Vaderdag daarnet. Maar één vader, dat weet hij alle tijden moeten prijzen, loven en aanbidden. En niet alleen op Vaderdag. Maar als onze lieve Heer, onze Vader in de hemel. Elke dag moeten we hem eren. De hele tijd moeten we hem eren. Met alles wat we hebben. Want hij zorgt voor ons. Hij is echt de perfecte vader. Hij is niet de vader die je in de steek laat. Hij is niet de vader die je alleen laat wanneer je hem juist nodig hebt. Want ik ken ook mensen die een vervelende ervaring hebben met vaders. Waarbij de vaders niet daar zijn voor hun. Waarbij de vaders niet in huis zijn. Waarbij de vaders met een andere vrouw gaan. Of een verkeerd voorbeeld geven aan de kinderen. Maar dat heb je ook allemaal. Dat gebeurt ook echt. Ik ken kinderen die geen goede relatie hebben met hun vaders. Maar laat het niet zo zijn. Ik wil u zelfs aansporen als uw relatie met uw vader niet in orde is. Laat het zo zijn dat u ervoor zorgt dat voordat Vaderdag door, of misschien op Vaderdag zelf, dat u hem contact en probeert het goed te maken met uw vader. Hij is nog steeds mens. En wij als mannen, wij maken fouten. Gruwelijke fouten. Maar we zijn nog steeds mens. En we hebben ook genade nodig. Soms is de druk op de vader extra groot. En ik zeg niet dat de moeders het niet zwaar hebben. Ze hebben het heel zwaar. Maar als man zijnde, als vader zijnde, mag ik zeggen dat het een hele zware taak is. Gezien wij het hoofd van het gezin zijn en wij heel veel verantwoordelijkheid dragen. En soms kan het allemaal te veel worden voor ons. Soms denk je dat, boy, sang, kijk, dit moet nog gedaan worden. Ik moet zorgen voor mijn gezin. Ik moet zorgen voor de financiën. Ik moet ervoor zorgen dat ik geestelijk sterk ben. Zodat mijn vrouw naar me kan opkijken. Zodat mijn dochter naar me kan opkijken. Ik moet zorgen voor mijn bediening. Dat mijn bediening en dat mijn roeping en dit en mijn business. En ik wil ook nog mijn hobby hebben. Ik wil nog ervoor zorgen dat ik een goede voorbeeld ben in mijn gezondheid. Het kan heel zwaar zijn. Om alles te beheren. Om alles zo te managen. Je gezin, je huwelijk. Je moet je aandacht goed kunnen verdelen. En dan lijkt het soms alsof je tijd tekort hebt. Eén ding waarmee ik bijvoorbeeld struggle is, wat ik echt op me neem, of zwaar op me neem, is ik moet ervoor zorgen dat mijn vrouw, dat mijn dochter genoeg te eten hebben aan het eind van de dag. Dat er brood is op tafel. En als je bijvoorbeeld ook nog zit met een job. Misschien kan de een last your job. Maar je hebt het ook nog zo zwaar aan het werk. Je werkgever doet lastig. Of hij betaalt je niet goed uit. Dan kan het heel zwaar zijn. Dan kom je nog thuis aan. En dan moet je ook nog klachten horen over de kinderen. De kinderen hebben dit niet gedaan. Ze hebben niet goed gewerkt op school. Ze willen niet mee helpen in het huishouden. En dan moet je ook nog misschien een vrouw hebben. Kan je ah, pech. Takka vrouw, tak, tak, tak, tak, tak, nee, ere. Dan wordt het allemaal misschien wel een beetje te veel, Elisabeth. Hoor. Maar de Heer geeft kracht. Daarom wil ik ook alle vaders bemoedigen van vandaag. Om je kracht te putten daar bij de Heer. Dat doe ik, zo doe ik het.
probeer het niet alleen te doen. Want de taak dat u hebt gehad, hebt u gehad van God. God heeft u die verantwoordelijkheden gegeven. Dus hij gaat u ook de kracht daarvoor schenken. De wijsheid, de inzicht. Probeert u het niet op uzelf te doen. Want weet u hoe vaak ik de Heer moet vragen? Heer, ik kan niet meer. Ik weet niet wat ik moet doen. Heer, ik ben radeloos. Ik weet niet hoe ik mijn tijd moet indelen. Ik weet niet wat ik moet stoppen. Misschien doe ik te veel, Heer. Help me. Ik heb geen kracht meer. Ik ben zwak, o Vader. En dat is wel het mooie ervan. Als je een goede relatie hebt met God. Dat je altijd kan rekenen. Altijd kan rekenen op die troost. Want je kan die troost niet altijd vinden bij je vrouw. Je kan die troost niet altijd vinden bij je kind. Maar je kan hem altijd vinden bij je eigen vader. Onze Abba Vader, onze hemelse Vader.

Yes, en we luisteren naar I Have a Very Big God van Tim Godfrey en Fearless Community Feat Anderson. Okay. 875-5358 is het nummer waarop je kunt appen. En het nummer waarop je kunt bellen is 422-650. Het is de bedoeling dat we samen radio maken. Dus tik haar telefoon even snel. Send een WhatsApp bericht om. Laat weten wat u gaat doen voor Vaderdag. Wat wil je al voor Vaderdag? Of wat ga je kopen voor je vader? Heb je wat tips voor ons? Misschien heb je een boodschap voor de vaders.

Maar een goede vader kan een hele grote impact hebben op het gezin. Een vader die daar is voor de kinderen. Die een goed werk heeft, die ervoor zorgt dat er goed financiën naar binnen komt. Dus een stabiele inkomen heeft. Een vader die support. Een vader die trouw is aan de moeder van de kinderen. Het is altijd leuk als je naar iemand kan opkijken, jij als kind. En ik ben de Heer dankbaar voor mijn eigen vader, hoor. Ik kan me nog heugen, ik was bezig de kleren eigenlijk te vouwen. Dat was mijn taak vroeger, toen ik nog woonde bij mijn moeder. Die noemde Betro eten, dan was mijn taak het vouwen van kleren. Mijn moeder was de kleren, maar ik moest dus de kleren vouwen van iedereen in het huis. Ja, dat was dus mijn kleren, mijn moeder de kleren, mijn vader de kleren, mijn vader zijn kleren en mijn broertjes zijn kleren. Dus we zijn met onze vieren. En soms is die stapel zo hoog, vooral if na pakken we een boel lange ting in een waskrozie, dan kan die stapel echt verschrikkelijk hoog zijn. Dat je voude krozie, bijna 2 uren lang ben je bezig met het vouwen van kleren. Want mijn moeder draagt zoveel kleren mee. Oké, okay, maar in ieder geval. En ik zie mijn stapel is hoog. Het was broeken bij broeken, truitjes bij truitjes, onderbroeken bij onderbroeken. Is dat toch? Lange broeken bij lange broeken. Zo moest ik het doen van mijn moeder. En dan krijg je die stapel van mijn broertje, stapel van mijn moeder. En stapel ook zo hoog hè, van mijn moeder. Zij, van haar was de hoogste, want zij draagt zoveel kleren. Ze is een vrouw, dus begrijpelijk. Maar dan krijg je ook stapel van mijn vader. 1 kleine stapel. Ik dacht, hè? Dus Wallis, ik stond er niet bij stil. Wallis. Miluka, een stapel voor mijn pa. Want nadat ik klaar ben met vouwen, dan kijk ik naar die stapels. Dan mijn 4 sweetie, mijn 4 boom. Ik dacht, hey, sang, wauw. Dat was echt veel kleren hoor. Maar dan Miluka, een stapel voor mijn pa. Dan mijn shitak boy, zo weinig kleren, joh. En dan zag ik dat het kleren, werkkleren zijn. Van mij, dat zijn uitgangskleren, mijn schoolkleding, mijn huiskleren. Is dat beter? Maar van mijn vader, dan zie je het echt gewoon een werkkleding. Echt, hij had altijd van die korte hemden. Dus die hemden, en de okselmouw. Gewoon korte mouw, ik bedoel. Geschotste hemden, echt van die mooie hemden en lange broek. Dus dat was zijn stapel. Gewoon hemden en broeken. Ik ben zo, boy, deze man werkt echt gewoon verschrikkelijk hard. Hij gebruikt niet eens kleding om eruit te gaan. Dat hij niet eruit gaat. Ay boy, mama meteen. Dus ik vertelde die story hier aan iemand ooit. Dan weet ik zo, maar dat apafi, hij gaat niet eruit. En met dat ja, hij gaat wel eruit. Dan zei hij van, maar hoe heeft hij geen kleren dan wanneer hij eruit gaat? Niet dat hij naakt eruit gaat, mensen. Dat ding is, God, ik gewoon wil zeggen, is dat hij zo vaak aan het werk is, dat hij was crossy, dat zie je gewoon. Dat hij gewoon het overgrootste deel van zijn dag, van zijn week, eigenlijk gewoon doorbrengt aan het werk. Alleen zodat wij het goed hebben thuis, Isabito. En daarvoor ben ik echt dankbaar. Wij als vaders, we werken heel hard. Ik heb het ook mogen meemaken. Toen ik mijn kind kreeg, was er echt een switch gekomen. Want switch kon je me eerder van, ik moet harder werken. Ik weet niet hoor, ik weet niet als het alleen bij mij is. Maar dan maakt het niet uit als ik 2, 3, 4 jobs moet hebben. Belangrijk is, het is mijn verantwoordelijkheid. We moeten de kosten kunnen dekken. Zo voel ik me hoor. En ik denk ook de andere vaders ook. Daarom zie je ook dat de vaders, no matter what, moeten ze maandenlang in het binnenland, maandenlang in het buitenland zijn. Maakt het niet uit als ze vuil moeten ophalen. Ze zijn voor geen enkel werk vies om te doen, zolang het geld opbrengt en zolang onze kinderen kunnen eten, zolang onze vrouw goede kleren kunt aantrekken, is dat toch dat ubongba. En dat is die voldoening, vind ik hoor. Dus een shout-out, een big shout-out
Respect voor al die vaders. En vergeef ons ook als vaders als we niet genoeg daar zo zijn voor jullie, als kinderen. Want soms focussen we ons zodanig op het werken. En dan besteden we onze tijd zo erg aan het werken. Dat we bijna vergeten, isabi toch, dat we ook tijd moeten spenden, want dat is ook barokko. Dan zijn we moe en dan kunnen we bijna niet meer...

Ja, zijn broeder Brian die zeggen, een bakje pieren om te gaan hengelen maakt me al blij, want dan kan ik tijdens hengelen tot God praten. Ja, je hebt die mensen die van hengelen houden. Ik hou niet van hengelen. Ik hou van hengelen. Maar dan aan de set te trekken. Is dat je toch? Mijn dobber. Ik heb mijn dingen gezet direct in Mjang. Geduld. Minder wat geduld dat hij voor wacht. Die wan hier, Juru Lange. Laatst vertelde ik nog aan die collega van me. Mijn chimbrada, mijn vader en mijn broertje die houden van hengelen. Zij kunnen gewoon urenlang gewoon wegblijven. Ja, ze naar Saramaka of naar Komowene of naar Afubaka. Om dan te gaan hengelen. Maar is je mi, zo lang, Oku. Laatst mijn chimbrada go Oku, hè. Hey, die man, die jongen is zo ver gegaan. Ik weet niet waar hij is gegaan. Hij is even naar Afubaka, maar ik weet het niet. Maar hij is ver. Want, nou, boem vroeg om maand, 4 uur om maand, en man vertrek. Hij is gaan hengelen in Wang, hè, in Wang. Maar dus ik had hem gevraagd van Eva Waka, je hebt mijn zo en zo en zo. Maar dat ik nou mogen ook hoe. Ik heb dus net, jong, ik me klara roko miuwang. Maar dat ik, ay, you klara roko miuwang. Oké, maar dus miuwroko. De hele dag was ik bezig met te werken. Hij is gaan hengelen. Dus een jongen draai kom baka de neti juru. En dan tak, wat heb je allemaal gevonden? Heb je vis gevangen? Amma Bartek, ja, ik heb gevangen. Look in de bakkie. Look in de emmeren. Dan go in de emmeren, dan zie je toetje visie. Twee kleine vissen. Dan raak toch, dan moet raak. Ik was gelijk boos geworden. Ik dacht, zo vara, zo lange, toe visie nomo. Ama tak ya. Dan met ik olati vena a tweede visie. Maar dan olati vena eerste visie. Nou, amigo, drape mi pot misa ni direct a hari. Met ik oké, dat tweede visie. Ama tak baka tuyuru so a tweede visie nyang. Met ik olata bede. Ja, tige 1 uur so mi vena tweede visie. Wan boom chi visie. Wan kat vis. Manjama visie niet eens. Dan tak dus wacht hij vanaf 1 euro. Kom niet, laat hij vertrek voor dat zie. Ja, mijn vertrek, dan zie je bij euro en zo. Dus van 1 tot 7, in of hangen next, de in of drie kwart of zo. Ik was al boos, want ik had je gevraagd om met me te werken. Dan moet ik ook zo trangen. Dan kom je naar huis met 2 vissen maar. De Evi Bakka afvisie, ik kom erop tien bakken. De hemel en de aarde gemaakt, hij heeft jou ook gemaakt. Daarom dien ik hem, daarom meer ik hem. Daarom in de man vind ik mijn visie, hè. Ik ga echt niet gaan hengelen. Liever koop ik die vis. Maar ja. Je hebt mensen met hun hobby's, met hun sport. Jullie mogen hengelen hoor. 2:15 in Sweeties Ranang. Hier op de Happy Hours. We hebben nog maar een kwartier te gaan, mensen. 875-5358 is het nummer waarop u kunt appen.

Ja, en dat was Gava van Asghar, Koster, Feet, Yushana Mine en Raf Shanko. We gaan nu luisteren naar My Daddy. Van Tim Godfrey en Fearless Community. Gezien het aanstaande zondag Vaderdag is...

De groetjes aan al de mama's en papa's van Radio Shalom. Al die stoomvoeters van Radio Shalom. Die al jaren luisteren naar Shalom.

We hebben nog maar 10 minuten voordat wij uit de uitzending gaan. Het was weer een eer. Het was weer een voorrecht om hier in de studio te mogen zijn. Elke keer weer wanneer ik achter de microfoon kom zitten, dan denk ik aan de genade van de Heer. Want soms zien we het als gewoon, hè. Vanzelfsprekend. Maar het is het dus helemaal niet. Het is de genade van de Heer. Dus God laat het toe dat wij radio mogen maken al deze jaren. God is echt goed. Blijf vertrouwen op de Heer. Blijf vasthouden. No matter what, no matter what. En ook al is het zo zwaar om de Heer vast te houden. Soms weer loslaten. Soms denk je van, hey, weet je wat, laat dat ding hoor. Ik ga mijn eigen weg op. Want soms zijn we ongeduldig. Soms willen we dat die dingen waarvoor we bidden op onze tijd geschieden. Maar de Heer heeft zijn eigen wil, zijn eigen plan. En als we zeggen dat Hij onze Vader is, als we zeggen dat Hij onze Heer is, dat wil zeggen Hij gaat heersen. Hij mag bepalen voor ons. Hij geeft ons natuurlijk nog steeds onze eigen wil. Wij mogen kiezen om te gehoorzamen of niet te gehoorzamen. Maar blijf de Heer vertrouwen. Op zijn tijd. Op zijn leiding. Zijn plannen, niet mijn plannen. Niet onze plannen. Zijn voornemens, niet onze voornemens. Want Hij heeft ons leven gegeven. En Hij zal het ook dan terugnemen van ons. Hij heeft er recht op. Wat Hij heeft gegeven mag Hij terugnemen, toch?

Dus hou vast aan de heren. En vanmorgen, ik weet niet of u vanmorgen afgestemd bent geweest. Dit is de morning move. Maar vanmorgen hebben we ook gesproken over een mooi onderwerp. Ja, onderwerp. Een mooie bijbeltekst. Uit Psalm 34, vers 18.

En in Psalm 34, vers 18 staat geschreven: wanneer zijn kinderen roepen, luister de Heer. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. En dat is zo mooi om te lezen. Als u de tekst gaat analyseren, dan kan je een heleboel eruit halen. Dat we zijn kinderen zijn, is punt 1. Punt 2, hij luistert naar ons. Hij hoort ons niet alleen, maar hij luistert ook naar ons. Hij bevrijdt ons. Hij is een bevrijder. En niet uit één situatie, maar uit elke moeilijke situatie haalt hij ons. Hij bevrijdt ons. Psalm 34, vers 18 is mijn bemoediging naar u vanmorgen. Vanmiddag, sorry dan. Wees gezegend. Wees bemoedigd. Hou vast aan zijn woord. En blijf wachten op de Heer. En wat betekent het wachten op de Heer? Je weet toch wanneer je wacht op een bus. Wat doe je? Je kijkt uit. En precies zo moeten we ook wachten op de Heer. Je ogen uitkijken. Spit je oren. Peer your eye en kijk. Met andere woorden, je mag verwachten. En verwachten is vertrouwen. Je vertrouwt dat die buschauffeur gaat komen. Dat is wanneer je wacht op een taxi-tong. Ik ben la taxi. Taxi zegt, ik kom over 10 minuten door, amano door, eten. Je kijkt maar, je blijft maar naar buiten kijken, je kijkt maar. En dat is wachten op de Heer, dat is het. Je kijkt uit, je vertrouwt dat die persoon gaat komen. Dus het is een stukje vertrouwen. Je vertrouwt op de Heer, je wacht op de Heer. Je kijkt uit naar wat Hij zal doen. En hoe Hij het gaat doen.

En dat was dus Moses Bliss met Idee Flow. En het liefde in het jaar 2025 uitgebracht. Is al een jaar. Is heel snel gegaan. Yes, en we gaan nu naar een pokoe luisteren van Raf Janko. Muziek uit eigen bodem, zoals Leandro dat zegt.

0: En voordat ik vergeet, mensen. Op 1 juli hebben wij een fundraising. Niet wij, as in Shalom. Maar het wordt wel gehouden op het terrein van Shalom. Op 1 juli, dat is een woensdag. Een vrije dag, Emancipatie Day. Dus ik wil je uitnodigen. Gemeente De Opstanding zal een fundraising houden. Organiseren op 1 juli. Met welke doel? Het is in samenwerking met het bouwfonds van gemeente De Opstanding. Het bouwfondsteam, de tienerclub en de kinderclub. U weet dat de kinderclub, we houden heel veel activiteiten voor de kinderen. En er zijn dus middelen nodig voor de kinderen. En ook de tieners, we willen heel graag dat de tieners ook de nodige middelen krijgt. Want soms weer dingen gaan doen met de tieners, maar vanwege de beperkte middelen. Dan kan je niet echt al zodanig investeren. Maar als we dan de nodige middelen hebben, de financiële middelen. Dan kan je wat uitgebreider het geestelijke voedsel overbrengen naar tieners. Op een creatieve manier. Het is niet om eten te kopen en leuke dingen te doen, maar het gaat om het geestelijke. En onze hoofddoel, we zijn bezig met een nieuw gebouw. Want we zijn al jarenlang in een huurgebouw. We huren een gebouw aan de Gijsbertusstraat. Dus we hebben het verlangen om ook onze eigen gebouw te hebben. En daarvoor zijn de financiën dus. Dus ik wil u oproepen, ik wil u vragen om aanwezig te zijn op 1 juli. En kom met ons fellowshipen. Het is meer een fellowshipdag. We gaan leuk met elkaar zingen. Met elkaar bezig zijn. En we willen meer gemeentes betrekken in dit alles. Want we kunnen het niet alleen. Maar we hebben nu hulp nodig. Dus als u dit hoort, maak 1 juli gewoon vrij. En kom dan op het terrein van Radio Shalom vanaf 10 uur 's morgens. We gaan de hele dag bezig zijn. Dus breng je stoel. Breng je stoelen, kom gewoon zitten. En laten we samen fun hebben. Ik ga ook aanwezig zijn. Ik ga lekkere barbecue verkopen. Dus kom en kom steun aan zaak. Mensen, het is al bijna 2 uur. Dus ik wil u danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Blijf afgestemd door de hele dag heen. En zo de Heere wil, zijn we morgen weer met de nieuwe editie van The Happy Hours. Ik zou zeggen, milopju, nangadalobi voor Masra. Ik zeg bye bye, ciao ciao en mwah, mwah. Tot de volgende keer.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani. Naskip. Naf you.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Hé, hey, heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Rudolph Martinez and Friends in gospel concert.
1: Masra, me love you.
0: Daarnaast hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 19:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No mis artisie, een avond

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Ik ben broeder Patrick Tang van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 3:00.
1: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy.
4: Connected à la
5: C. Internetten, pas bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected à la C.
5: Connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
5: Connected naar Broco, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
5: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
5: Still the most affordable. TVSU keeping us in touch.
6: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
7: Zranazani. Naskip. Naf you.
8: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
9: Mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.

1. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Hallo Happy Kids, ik ben Sarah Milani en hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van onze eigen programma Happy Kids.
1: Jongens en meisjes, laten we met elkaar bidden. Lieve Heer, die is in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel, Heere God, dat we vandaag weer met elkaar bezig mogen zijn. Heere God, ik leg de dag af vragen in uw machtige handen en vraag u om een zegen. In Jezus' naam, amen. Lieve Happy Kids, ook vandaag wil ik de weektekst met jullie herhalen. Ken je de tekst nog?
0: Ja, zuster.
1: Goed zo. De tekst van de week is gehaald uit Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Nu jij.
0: Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
1: En nu samen.
0: Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mijn eren.
1: Happy Kids, de tekst. Mag jij alleen voor iemand opzeggen? Bijvoorbeeld, kan je het opzeggen voor oma of voor opa? Of je stuurt een WhatsApp voice naar ons Happy Kids nummer 8401100. Wie weet, wordt ook op FB geplaatst. Happy Kids. Eens waren de Israëlieten als slaven in het land Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de Egyptenaren. En prijs God, hij stuurde Mozes om de Israëlieten het beloofde land te brengen. De Israëlieten zijn 40 jaar lang in de woestijn gebleven. Hun nieuwe leider, die ze naar Kanaan bracht, was Joshua. We hebben ook gemerkt dat als de Israëlieten ongehoorzaam aan God waren, het niet goed met ze ging. Dat ze door hun vijanden werden aangevallen. Pas nog waren het de Midianieten in hun land kwamen en al hun groenten, rijst en alle producten die ze geplant hadden, meenamen. Zelfs ook hun schapen, hun ezels en hun ossen. De Israëlieten vroegen de Heere God om hulp. Toen stuurde hij een engel. De engel die ging bij Gideon op bezoek en gaf hem een opdracht. Happy Kids, weet je nog wat hij moest doen?
0: Ja, hij moest het altaar van Baal afbreken en een andere altaar voor God maken.
1: Kort nadat Gideon dit gedaan had, kregen de Israëlieten weer last van de Midianieten. Weer kwamen ze in grote groepen het land binnen.
0: Toen blies Gideon op een trompet om de mannen op te roepen om tegen de Midianieten te gaan vechten. Hij stuurde overal in Israël boodschappers. Alle mannen werden opgeroepen om tegen de Midianieten te gaan vechten. In totaal kwamen er 132.000 mannen. Ze waren echt veel. Die bereid waren samen met Gideon tegen de Midianieten te gaan vechten. Maar Gideon wilde niet zomaar gaan vechten. Hij wilde zeker weten dat God met hem zou zijn en hem de overwinning zou geven. Gideon ging bidden en vroeg de Heere God om hem een teken te geven. Heere God, ik wil niet zomaar vechten tegen de Midianieten. Ik wil weten of u het goed vindt. Ik wil weten of u mij de overwinning geeft. Wilt u mij een teken geven? Gideon legde een wollen vacht van schaap op de grond. Een vacht is een behaarde huid van een dier. Hij zei tegen de Heere God: als ik morgen opsta, laat de vacht nat zijn en de grond droog.
1: Kan dat, Happy Kids? Als je mat s'avonds buiten zou zetten, wat zou er mee gebeuren?
0: Het zou nat zijn.
1: En de grond?
0: Zou ook nat worden.
1: Ja, beide zullen of nat of droog moeten zijn. Het was wel een beetje te veel gevraagd van Gideon. Maar wat denken jullie zelf? Heeft de Heere God het gebed van Gideon gehoord?
0: Ja.
1: Ja. De volgende morgen ging Gideon kijken. Hij voelde de grond. En die was?
0: Droog.
1: Keurig droog. Hij voelde de vacht. Het vacht. En die was?
0: Nat.
1: Klets nat. Is dat geen wonder?
0: Het is een wonder. Een groot wonder.
1: Een wonder. Laten we de Heere God bedanken. Het was precies zo gaar zoals Gideon het gevraagd had. Nu kon hij gaan vechten. Maar Gideon was voorzichtig. Hij ging weer in gebed. Hij vroeg weer om een teken. Hij zei:
0: Heere God, als ik morgen op dan opsta, laat dan het vacht droog zijn en de grond nat.
1: Die avond regende het. Gideon plaatste het vacht buiten en de volgende morgen ging hij kijken. Hij voelde de grond en die was nat. Hij voelde het vacht en dat was
0: droog.
1: Nu was Gideon gerust. Nu is hij zeker dat God hem zou helpen. Wat hem betreft kon hij nu al beginnen met het vechten. Maar nu had het Gods beurt om hem vragen te stellen. Hij zei:
0: Gideon, je hebt te veel soldaten.
1: Te veel? Gideon vond juist dat hij te weinig had. De Midianieten hadden veel meer soldaten. Oh, God zegt dat hij te veel soldaten had. Toen zei de Heere God:
0: Gideon, alle soldaten die bang zijn, laten ze naar huis gaan. Gideon, die begreep er niets van. Hij wist niet wat God van plan was. Maar hij deed wat God hem vroeg. Hij sprak tot de soldaten en was benieuwd hoeveel naar huis zouden gaan. Er waren in totaal 30.000 soldaten. En raad maar hoeveel er naar huis gingen. 20.000 mannen. Ze waren echt veel. Dat was toch veel, Happy Kids? Er waren 30.000 en nu zijn er 20.000 naar huis gegaan. Hoeveel waren er nog over?
1: 10.000 mannen.
0: Ja, maar 10.000 mannen. Wat moest hij maar met 10.000 mannen doen? Want de Midianieten waren zo sterk.
1: Weer sprak de Heere God met Gideon. Hij zei:
0: Gideon, er zijn nog te veel soldaten.
1: Ik denk dat Gideon wel zal hebben gedacht: Heer, weet u wel wat u doet? Zo weinig mannen hebben we en toch vindt u het veel? Dan zei de Heere God:
0: laat de mannen drinken en let goed op hoe ze dat doen. De mannen die op hun knieën drinken, moet je apart houden.
1: Sommigen bogen zich, zoals de Heere God gezegd had, helemaal voorover om te drinken. Hun mond raakte het water om snel en veel te kunnen drinken. Anderen schepte water met hun handen en bracht het snel naar hun mond om te drinken. Welke soldaten dronken het beste?
0: Degene die met hun handschepte.
1: Ja, die waren de juiste soldaten. Ook omdat ze opletten terwijl ze drinken. En dat waren er 300 soldaten. De anderen mochten naar huis.
0: Happy Kids, hoe moest Gideon met maar 300 soldaten gaan vechten? Dat kan toch niet? Nee, maar bij God is alles mogelijk. Hij zegt in Psalm 50 vers 15, roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Als je al je problemen of zorgen bij de Heere God brengt en op hem vertrouwt, dan zal hij ervoor zorgen dat het tenslotte goed komt. Dat is de les die Gideon moest leren. In de avond sloop Gideon en een andere knecht naar de tent van de Midianieten. Ze moesten heel stil zijn. Ja hoor, heb ik iets. Het moest muisstil zijn, omdat de vijanden ze niet mocht horen. Toen ze vlak bij een van de tenten waren, hoorden ze twee mannen met elkaar praten.
1: Ik had een vreemde droom. Ik zag een brood de lege plaats van de Midianieten binnenrollen. Het raakte een tent en die viel om.
0: Oh, zei de ander, dat betekent dat Gideon, de zoon van Joas, ons zal overwinnen. Want God heeft het land Midian en heel het leger in zijn macht gegeven. Wat was Gideon blij toen hij dit alles hoorde. Hij dankte God en ging terug naar het kamp en riep al de mannen om te gaan vechten.
1: Hij verdeelde de mannen in drie groepen. Elke groep had 100 mannen. Een groep plaatste hij links, een groep rechts en een groep in het midden. Iedere man gaf hij een horen, waarop ze later zouden moeten blazen. Ook gaf hij ieder een kruik met een brandende fakkel erin. Weet je wat een brandende fakkel is?
0: Okay.
1: Het is een stok met een lapje eraan. Dan zet je gasoline en als je hem aanmaakt, dan heeft het vuur. En hij had een horen, is al eens een of andere, van een horen van een dier. Ja, en daarmee gebruikte ze om te blazen. Toen gaf hij de mannen de opdracht, let op mij. Als ik op de horen blaas, dan blazen jullie ook op de horens. En je roept luid, het zwaard voor de Heere en voor Gideon. Stil en o zo voorzichtig omsingelden de groepen het kamp. Het was midden in de nacht. De Midianieten sliepen. Plotseling gaf Gideon een lange stoot op zijn horen. Zo grote mannen van Gideon had hoorden, die zijn ze ook op hun oren. Bijgekomen van de schrik of de mannen van Gideon sloegen de kreukens terug. Stuk

0: Anuma.
1: Watan Bruya.
0: Watan Bruya.
1: Zo hadden Gideon gezien dat hij op God kon vertrouwen. Met maar 300 soldaten had hij het hele leger van de Midianieten verslagen. 40 jaren lang was Gideon de leider van de Israëlieten. Al die tijd diende hij God en geen enkele vijand viel de Israëlieten meer lastig. Dag, happy kids!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Het is 7 uur.
1: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Augusta Kringloop Winkel in Town, vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om het huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell your survivor. Tell your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij
1: hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.

0: Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Nou, mijn vinger komt vast.
1: Hallelujah, celebrate Jesus with me tonight, hallelujah. All right, so this song is my testimony, amen. Can I share it with you tonight? All right, let's go.

Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. In de afgelopen dagen bracht de Heilige Geest bij mij de vraag naar boven wat mijn laatste woorden zouden zijn wanneer ik deze aarde zou verlaten. Dit bracht mij ertoe om opnieuw te gaan kijken welke de laatste woorden waren die Jezus sprak voordat hij de geest gaf. In het evangelie van Lucas laat de Heilige Geest ons deze laatste woorden horen. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Lucas hoofdstuk 23, vers 46. Deze woorden van Jezus openbaren ons de levende relatie die er tussen Jezus en de Vader bestond, in wie hij zijn volledig vertrouwen had gesteld. Met andere woorden, deze woorden van Jezus laten aan ons zien dat hij sterft in relatie met de Vader en niet in een traditie, filosofie of religie. Dit bracht mij weer ervaring.

stil te staan bij de vraag wat de oorzaak ervan zijn kan, waarom er zo'n discrepantie of verschil in beleving bestaat tussen hen die zich vastklampen aan de traditie, filosofie of religie en degenen die een levende relatie met Jezus hebben. In verband hiermee wil ik u een aantal concrete voorbeelden voorhouden van de laatste woorden uitgesproken door hen die zich hadden vastgeklampt aan traditie, filosofie of religie. Voltaire, een bekende Franse filosoof en wetenschapper. Ik ben verbannen van God en de mens. Ik wil de helft van mijn bezit geven indien ik nog 6 maanden leven zou mogen hebben. David Hume, Schotse filosoof. Ik ben in vlammen. Anton LaVey, Amerikaanse hoge priester, oprichter van de kerk van Satan en schrijver van de satanische Bijbel. Oh my, wat heb ik gedaan? Er is iets verschrikkelijks fout. Sir Francis Newport, Engelse politicus. Oh, dat vuur. Oh, de ondraaglijke pijnen van de hel. Thomas Paine, Amerikaans-Engelse schrijver. O Heer, help mij. God, help mij. Steve Jobs, Amerikaanse miljardair, visionair en wereldberoemd. Oh wauw, oh wauw, oh wauw. En luistert u nu naar de laatste woorden van hen die een levende relatie met Jezus hebben gehad. John Wesley, de stichter van de Methodistengemeente. Het beste van alles, God is met ons. Daarna zong hij, ik loof de naam van mijn schepper, terwijl ik nog adem. Dietrich Bonhoeffer, Duitse dominee en verzetstrijder, voor hij geëxecuteerd werd. Dit is het einde. Voor mij het begin van het leven. Moeder Teresa, Jezus, ik vertrouw u. De apostel Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop voltooid. Ik heb het geloof behouden. Stefanus, discipel van Jezus, die werd doodgestenigd. Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En hij bad, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Bij hen die zich hadden vastgeklampt aan de wetenschap, traditie, filosofie of religie, viel aan het eind van het leven iedere controle weg. En daarmee ook iedere vorm van zekerheid. Zij kwamen allemaal in een gapeloze leegte, een vacuüm terecht. Van hun regels, prestaties, traditie, religie of filosofie bleek niets meer over. Alleen dat wat zij aan het eind van hun leven zagen. Zij hadden het aanbod van God om zijn Zoon Jezus als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker aan te nemen, genegeerd. Voorbijgaande aan de woorden van de Heilige Geest, die ons waarschuwt met de woorden, en zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven.

en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Hebreeën hoofdstuk 9, vers 27 en vers 28. Hoe anders bij hen die Jezus Christus als hun Heer en Heiland hebben aangenomen. Geen onzekerheid, geen vrees, geen angst, maar de diepe zekerheid dat hun ziel veilig in Gods handen was. Wanneer de schriftgeleerde Nicodemus het grote verschil ziet en ervaart dat er tussen hem en Jezus bestaat, neemt hij het besluit om zelf tot Jezus te gaan en zegt aan Jezus: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Johannes hoofdstuk 3, vers 3. Wij hebben kunnen zien dat diegenen die zich hadden vastgeklampt aan traditie, wetenschap, filosofie of religie, het koninkrijk van God inderdaad niet hebben kunnen zien en daardoor ook niet konden binnengaan. Want het wonder van de wederomgeboorte, dat ons in staat stelt om het koninkrijk Gods te zien, had in hun leven niet plaatsgevonden. Dit wonder kan pas dan in ons leven plaatsvinden wanneer Jezus, het zaad Gods, door de Heilige Geest in ons hart geplant wordt. Door Jezus als onze redder en verlosser aan te nemen. Met andere woorden, een nieuwe identiteit moet er in ons geboren worden. En die kan alleen voortkomen uit de relatie die wij aangaan door Jezus Christus, Gods zaad, in ons hart te planten. En niet door de traditie, wetenschap, filosofie of religie. Precies hierom konden allen die hem als hun verlosser hadden aangenomen, aan het eind van hun leven de heerlijkheid zien die zij zagen. En konden zij die heerlijkheid ook binnengaan. De schriftgeleerde Nicodemus weet zich geen raad met het antwoord van Jezus. Want hij zegt aan Jezus: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? En dan laat Jezus Nicodemus horen hoe de wederomgeboorte plaatsvindt. Voorwaar, zegt Jezus, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Johannes hoofdstuk 3, vers 4, 5 en 6. Deze woorden van Jezus moeten ons duidelijk maken dat net zo min als wij onze geboorte hebben kunnen veroorzaken, want dat hebben onze ouders voor ons gedaan, net zo min kunnen wij onze wederomgeboorte bewerken. Dat moet de Geest van God in ons doen. Met andere woorden, wederomgeboorte is niet het resultaat van enig
enige inzet van onze kant, maar is het werk van de Geest van God in ons hart. En daarom is het ook een wonder. En dit wonder voltrekt zich op het moment dat wij ons leven in geloof overgeven aan Jezus, de Zoon van God. Daarom dat de Heilige Geest zegt: zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. Wie zich wil laten verleiden door de gedachte dat jij traditie, wetenschap, filosofie of religie kunt vertrouwen en dat die jou de zekerheid zal geven om het koninkrijk van God aan het eind van jouw leven binnen te gaan, die gaat tegen beter weten in aan twee belangrijke feiten voorbij. Ten eerste de woorden van Jezus zelf, die ons erop wijzen dat tenzij wij een nieuwe identiteit van God ontvangen hebben, wij moeten wederom geboren worden, wij anders het koninkrijk van God voor zeker niet zullen binnengaan. Ten tweede, de laatste woorden van hen die dachten hun zekerheid te kunnen ontlenen aan de traditie, wetenschap, filosofie of religie. Wie daarom aan deze twee feiten voorbij wil gaan, geeft zichzelf moedwillig over aan een ernstige vorm van zelfbedrog. Want het bewijs dat niemand met een oude opgepoetste identiteit het koninkrijk van God binnengaat, hebben wij uit de laatste woorden van hen die zich vastklampten aan traditie, wetenschap, filosofie of religie kunnen horen. De vraag waarom er zo velen slachtoffer worden van deze dodelijke valse zekerheid ligt in de kracht van de conditionering, of anders gezegd, datgene wat jou aangeleerd is, dus wat jij van anderen als waar hebt aangenomen, zonder te beseffen dat waarheid zonder jouw eigen ervaring niet veel meer is dan religie, dus de vorm hoe jij zou moeten handelen. Maar waarheid is veel meer dan een concept of begrip. Waarheid is een persoon. En deze persoon is het geïncarneerde woord van God, Jezus Christus, door wie alles geschapen is. Hij is de waarheid. Hij is de weg tot God. En hij is het leven. Johannes hoofdstuk 14 vers 6. Alleen hij heeft dit van zichzelf durven zeggen. En dit heeft hij ook bewezen door voor onze zonden aan het kruis te sterven. En heeft toen het bewijs geleverd dat God het offer van hem, dat hij voor ons gebracht heeft, ook aanvaard heeft door uit de doden op te staan. Zoek daarom uw eigen ervaring met hem. En ook aan u zal de waarheid en het ware leven geopenbaard worden. De Heer geeft u het diepe verlangen om de waarheid te leren kennen. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

just

0: This is how we do it for the Father. This is how we do it for the Father, you know. Lord Father, Heavenly Father, Jesus, I come before you giving thanks. You know?
1: Thanks and praise.
0: Because they just care about the mouth.
1: I will preach your gospel
0: to the streets, to the city, to the valley. From Baltimore to Baghdad.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: Het is 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
2: Goedenavond luisteraars. Dit is het programma De Huisnotaris en het is elke donderdagavond te beluisteren via dit station Radio Shalom 94.5 FM. Van 9 tot half 10. Ik ben Germain Fransman en ik ben jurist verbonden aan het notariaat Mannes. En ons kantoor is gevestigd aan de Julianastraat nummer 51. Vandaag hebben we weer een nieuwe aflevering. En we merken dat er wat onduidelijkheid bestaat met betrekking tot grondconversie. Dus we meenden om het een en ander te vertellen over dit onderwerp. De overheid heeft sedert november 2023... een aanvang gemaakt met de realisatie van conversie van grondhuur- en erfpasrechten naar het recht van grondhuur. Wil niet zeggen dat deze wetgeving pas vanaf 2023 bestaat. Ergens in 2009 waren er al initiatieven ondernomen, maar zaken waren niet helemaal verder uitgewerkt. Dus de realisatie heeft dus in november 2023 plaatsgevonden. Maar het is altijd goed om te praten over bepaalde begrippen, zodat u ook beter zult begrijpen dat stukje van grondconversie. Grondconversie betekent omzetten van grond. Omzetten van wat? Omzetten van het recht van grondhuur of van erfpacht naar de volle eigendom, dus de omzetting. En u weet, erfpacht en grondhuur, die zijn dus domeingronden. En daarom is het goed om ook even daarover te praten. Domeingronden zijn dus gronden van de staat, maar de overheid kan dus besluiten om bij beschikking bepaalde rechten te geven aan een burger.